0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Ah!

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Pocket.
0: Met een grote R.
3: Hit the beat and take it to the first note.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: I have a dream. One day.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen, het is 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je deze ochtend van Martin van den Boogaert. Martin, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Milou. In Rotterdam-Krooswijk is vannacht een explosie geweest bij een eetcafé op de hoek van de Nieuwe Krooswijkse Weg en de Rusthoflaan. Door de explosie werd het rolluik van de toegangsdeur kapot geblazen. Er raakte niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat er een explosie was op de Nieuwe Krooswijkse Weg. In 2023 waren er meerdere explosies en ook in 2024 was dat het geval. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn 34 boetes uitgedeeld. Dat meldt Rijkswaterstaat. Deze week zet de politie alle zware vrachtwagens die nog over de brug gaan aan de kant. En de chauffeurs krijgen dan direct een forse bekeuring. Sinds halverwege juli mogen zware vrachtwagens en ook touringcars niet meer over de verzwakte brug rijden. Voornamelijk zware voertuigen met een buitenlands kenteken rijden nog over de Merwedebrug. Ook al staan er langs de weg waarschuwingsborden in verschillende talen. Het Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. En dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld de kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De tijdelijke versoepeling is mogelijk, meldt Delfland, omdat er stevige maatregelen zijn genomen tegen de droogte. Maar het Hoogheemraadschap waarschuwt dat zoet water nog steeds erg schaars is en dat maatregelen nodig blijven. Bij een aanrijding op de A17 bij Moerdijk zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. Hun auto vloog op de afrit uit de bocht, raakte een boom en kwam op zijn kop terecht. De 3 gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Brabant meldt dat op de plek van de crash meerdere onopvallende politieauto's en politie in burger aanwezig waren. Mogelijk was er een achtervolging. En dan het weer. Veel bewolking vandaag en er trekt nu een regengebied over onze regio. In de loop van de ochtend wordt het droger, maar er kan, ook vanmiddag, nog wel wat lichte regen of een bui vallen. Ook morgen veel bewolking en dan enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
4: Dankjewel, Martin. Op dit moment staan er geen files op de weg, dus lekker doorrijden deze ochtend.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Thomas en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Bob Hansen was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen, je bent er weer bij.
0: Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Ja, we zijn altijd dichtbij. We zijn namelijk live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag blijft het overwegend bewolkt. Vanochtend valt er eerst nog regen, later wordt het wat droger. Al kan er in de middag ook nog een lichte bui vallen. De zon krijgen we nauwelijks te zien en het wordt 22 graden.
0: En geen files, dus lekker doorrijden.
1: Nou, vertel dan maar wat er in de show zit, Milou.
0: Nou, zeker. Ja. Ja, de vakantie is bijna voorbij. He, Regio Noord is gisteren al begonnen. Mm-hmm. Wij hoeven pas over 2 weken te beginnen met school. Maar wist je dat van 1 op de 3 gezinnen die in armoede opgroeit bij ons in de regio... en eigenlijk in heel Nederland, ze geen schoolspullen kunnen betalen? Dus die kinderen die gaan vaak niet naar school omdat ze geen rugzak kunnen betalen... geen pennen, geen potloden, et cetera. En die blijven thuis. Ja, dat zijn schrijnende cijfers. 1 op de 3 gezinnen in armoede.
1: Ja, dat is zo bizar.
0: Nou, daarom hebben we een hele mooie stichting in Rotterdam, SAO. En die schiet ze te hulp. En zometeen hoor je daar meer over. En de oorlog in de Oekraïne, die is natuurlijk nog steeds bezig. Sinds 2022 is die al bezig. Ik heb het gevoel dat die in Nederland af en toe een beetje op de achtergrond raakt. Omdat er zoveel nieuws is en dan zie je weer wat voorbij komen. En dan denk je, ja, het houdt ook nooit op. En daar maken ze zich in Vlaardingen bij Stichting Sputnik enorme zorgen om. En ze hebben nog steeds jouw hulp nodig. Dus daarover later ook meer.
1: Stel je even voor, je telefoon die gaat. En aan de andere kant van de lijn krijg je te horen dat jij misschien het leven kan redden van iemand die je nog nooit hebt ontmoet. Iemand van wie je de naam niet kent, niet weet waar ze wonen en... waarschijnlijk ook nooit gaat ontmoeten. Dat overkwam de 49-jarige Niels de Zwarte. En die bellen we later deze uitzending.
0: En dus... natuurlijk ook heerlijke muziek.
1: Ja, op Radio Rijnmond met Thomas en Milou. Zometeen nog Bob Sinclair en Love Generation. En dit is misschien wel de vrouw van dit moment, Sabrina Carpenter. En please, please.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
0: You know.
2: Keep on walking, don't look back, Peter Tosh en Mick Jagger. Ja, Milou, volgens mij hebben wij iemand aan de telefoon die houdt zich daar ook wel aan. Keep on walking, hè?
3: Nou, zeker weten, want ik open vanochtend mijn social media nog een beetje met het slaap in mijn ogen, 's ochtends. En ik zie gewoon al Niels Labré uit Zwarte Waal, die volgens mij was het 3 uur 's nachts, een Instagram postte met dat hij onderweg was. Niels, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Milou. Ja, ik ben vanmorgen met 2 vrienden om 12 uur 's nachts vertrokken uit Zoetermeer voor een wandeling met als eindpunt de Erasmusbrug.
3: Ja, want als je meekijkt op tv, Rijmond, dan zie je jou ook als een beetje een bezopen katje, want het regent enorm hard staan op die Erasmusbrug. Maar Niels, waarom doe je dat?
4: Ja, dat is eigenlijk een paar jaar geleden begonnen. Gewoon een keer voor de lol met een vriend gingen we Zoetermeer wandelen. Het jaar daarna dachten we, nou, we kunnen wel verder. Dat werd Scheveningen. En dit jaar dachten we, gaan het anders doen. En toen hebben we de Erasmusbrug als plek gekozen om onderweg gewoon met elkaar te praten en te hebben over het leven.
2: Had je niet een paraplu kunnen meenemen?
4: Wat zei je, Thomas?
2: Had je niet een paraplu kunnen meenemen?
4: Ja, dat had wel gekund. Ik had verwacht dat het ging regenen, maar zoveel regen had ik niet verwacht. Ik denk dat het tot 5 uur was het droog en daarna heeft het 1 uur lang wel geregend.
3: Jeetje, nou ik doe het je niet na. En hoe lang hebben jullie erover gedaan, Zoetermeer, tot hier bij ons in Rotterdam?
4: 5 uur en 10 minuten.
3: En hoe gaat het met de beentjes?
4: Nou ja, best wel goed. Alleen ik heb 1 been, daar heb ik een soort blaar. Maar die blaar is een beetje groter geworden. Dus die moet ik straks even controleren als ik thuis ben.
2: Hey, waar ben je allemaal langs gekomen?
4: We zijn in Zoetermeer gestart. Daarna langs Rotterdam, die Heek Airport. Via Blijdorp naar Rotterdam Centraal en dan over de Coolsingel naar de Erasmusbrug.
2: En je zei net, ik doe dan praten met vrienden. Waar hebben jullie het 5 uur lang over?
4: Ja, over van alles. Politiek, het leven, gezondheid, vriendschappen, hoe we de toekomst zien. Ja, echt praat over het leven, over de zin van het leven.
3: Nou, ik vind het zo knap. Wat was het hoogtepunt deze nacht voor jou, Niels?
4: Dat was toch dat we hier vanmorgen om 5:10 de Erasmusbrug opliep. En dat je die zwaan zo nog in het donker en de stad zag wakker worden.
2: En wat was de conclusie van de zin van het leven?
4: Dat je eigenlijk nooit nee moet zeggen en altijd op pad moet gaan en avonturen moet ontdekken. Avonturen moet aangaan, ook al lijken ze onneembaar of heel moeilijk. Pak ze aan en dan krijg je toch dit wonderschone ding.
2: Ik heb niks meer te zeggen.
3: Ik ook niet.
2: Dankjewel.
4: Mooie ochtend.
2: Ja, jij ook nog. Slaap lekker. Het is Radio Rijnmond, Thomas en Milou. Met zometeen de Frank Boeien groep Zwart-Wit. En deze, ja, die is toch wel een beetje in de zomerse sfeer. Ook al regent het buiten als een malle. We hebben voor je Bob Sinclair. Dit is Love Generation. From

0: beste uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met de Frank Boeijengroep en Zwart-Wit.
1: Er zijn al heel veel mensen wakker, zoals Paul, Sjors en Ron. En ook Danny, die stuurt al een hele goede morgen, lieve toppertjes. Maak er een ontzettend mooie dag van. En zoals altijd met zo'n heerlijk vrolijk plaatje erbij natuurlijk. Via onze Rijnmond-app rechtsbovenin, app ons. Dan kom je direct bij ons in de studio terecht. Het is Radio Rijnmond. Goedemorgen. Moi, je m'en.

0: Alizé en moi, Lolita, op Radio Rijnmond.
1: Het is 6:32 en zometeen krijg je natuurlijk het laatste nieuws van Marten van der Boogaard.
2: Ja, Thomas, er was een explosie in Krooswijk.
0: Zometeen meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
1: 6:58, het is Radio Rijnmond. Op dit moment zijn er geen files, sorry. Dat was even een blackout.
0: Nou, top, dan kunnen we gewoon door naar het weer. En die krijg je vandaag van Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
8: Ja, een hele goede morgen, Milou en Thomas.
0: Het regent, hè? Word je daar nou blij van, al die regen? Of heb je liever de zonneschijn?
8: Ja, maar ja, goed. We hebben natuurlijk te maken met een enorme droogte. Dus wat denk je zelf? Ik denk dat iedereen gewoon blij is dat het regent. Het moet regenen, anders gaat de natuur kapot.
0: Heb je ook gelijk in, ja.
8: Dat is de simpele conclusie, hè? Als ze plaatselijk al de bomen niet meer besproeien en dergelijke, geen water meer geven en zo. Ja, dan is het natuurlijk logisch dat regen een keer welkom is. En ja, zo is het nou eenmaal. En het regent, ja, dat is zo. Er is regen van betekenis gevallen op dit moment. Tot 14 mm al in Stellendam op het pittoreske Goeree-Overflakke. Het is wel zo dat het zwaartepunt van de regen op dit moment wel zo'n beetje voorbij schuift. En dus dat betekent de eerste helft van de ochtend dat het vanuit het westen wel wat droger gaat worden. Maar toch gedurende de rest van de dag kan er soms nog wel wat lichte regen vallen. Of een bui. Er is weinig of geen zon vandaag trouwens, Milou. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 22 graden. Dat nog wel. En de wind die waait erbij matig tot vrij krachtig. Voor vanmiddag is dat uit het westen. Ja, en dan morgen overdag zien we veel bewolking, soms wat zon. En vallen er verspreid over de regio soms een paar flinke plensbuien. Vooral langs de kust. Dat heeft te maken met het warme zeewater. Daar kan dan ook een klap onweer bij voorkomen. En dan wordt het 21 graden.
0: Ed, dankjewel. Nou, we horen dan over een uur hoe lang de plantjes nog kunnen genieten van die regen.
8: Ja.
1: En het laatste nieuws die krijg je van Marten van der Boogaard. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Thomas. Er was vannacht in Rotterdam een explosie bij een eetcafé op de hoek van de Nieuwe Krooswijkseweg en de Rusthoflaan. Het rolluik van de toegangsdeur werd kapot geblazen. Maar er raakte niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. Er zijn gisteren op de eerste dag van de handhavingsactie bij de Merwedebrug bij Gorinchem 34 bekeuringen uitgedeeld. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zware vrachtwagens en ook touringcars mogen niet meer over de verzwakte brug heen. En chauffeurs die dat toch doen, die krijgen nu direct een dikke prent. Het Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van oppervlaktewater. En dat betekent dat in de kassen deze week 3 dagen en nachten weer water uit de sloot mag worden gebruikt. Het was in Delfland helemaal verboden vanwege de extreme droogte van de afgelopen weken. Dus we sluiten af met goed nieuws voor de tomaten, de komkommers, de paprika's en ook voor de kroppensla die naar Radio Rijnmond luisteren.
0: En wat fijn.
1: Ja, dankjewel, Martin.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Het zometeen muziek van Justin de Wild, Vanessa Paradis, maar eerst Ellen Clark, Father and Friend.

0: Een vriend van Ellen Clark zei ooit op een dag: je vader zingt zo te gek, waarom neem je hem niet eens mee en neem je hem op? Ellen had daar zelf nooit eerder aan gedacht, terwijl zijn vader Deen al een muzikant was. Hij was namelijk jeugdmuzikant. Hij stapte op zijn fiets naar de studio, Ellen Clark, pakte zijn gitaar en schreef de basis van dit nummer in ongeveer 10 à 15 minuten. En heeft toen zijn vader ook binnengelaten. Ellen Clark en Father and Friend was dat op Radio Rijnmond.
1: Van scrollen op TikTok naar de lat onder. Op Stadion Woudestein. Het overkwam de 22-jarige Fleur Jansen van Roosendaal, de keeperstrainer van Excelsior Vrouwen. Die zat blijkbaar ook op TikTok te kijken en haalde haar naar Kralingen. Ja, dat zat ze zelf niet helemaal zien aankomen.
2: Ik kreeg eerst een berichtje op Instagram. En met de vraag of ik meer beelden had van hele wedstrijden. Want dan kan de keeperstrainer toch iets beter analyseren of het wel wat is. Dus nou, die heb ik doorgestuurd. En toen vroeg hij of ik de volgende dag kon bellen. Nou, gedaan. En de dag daarna, dan stond ik al op het veld.
1: Ja, dat is wel echt bizar. Vroeger stonden er gewoon scouts voor langs de lijn met een klapblokje. En nu heb je wat filmpjes op TikTok en Instagram gezet. En je wordt gewoon gescout in die zin.
2: Ja, het is een heel bijzondere ervaring. Ik denk ook niet dat die veel voorkomt. Dat het heel uniek is.
1: Had je ooit gedacht dat je door middel van social media naar de vrouwen-eredivisie zou gaan?
2: Nee, dat zeker niet. Het is nu ook, ik moet zeggen, de eerste divisie. Want ze zijn vorig jaar gedegradeerd. Maar ja, dan mag de pret niet drukken. Dus nee, ik denk niet dat er veel mensen zijn die in hetzelfde schuitje zitten.
0: Was het nou ook je jonge meisjesdroom? Dat je dacht, nou, ik wil professioneel voetbalster worden of professioneel keepster in jouw geval?
2: Nou, nee, als kind was ik geen keeper nog. Ik heb heel lang in de spits gelopen tot toen ik 18 was of zo. Dus ik heb niet echt de droom gehad om het betaalde voetbal te halen. Maar die kans die kan ik toch niet laten liggen.
0: Maar wanneer merkte je dan van, ik zou wel op hoog niveau kunnen gaan keepen. Ik heb het wel in me.
2: Nou, bij mij in de buurt waar ik woon, er zijn weinig clubs die hoog voetballen. Er is er één, maar die had al twee keepers. Dus ik dacht altijd van, ik kies wel wat anders. Ik ga bij de mannen voetballen, dan heb je toch ook nog een beetje niveau en in ieder geval wat weerstand.

0: dit is geweldig en lekker om 6:15 's ochtends. Justin de Wild en Cheerio op Radio Rijnmond.
1: En we hebben weer een vroege vogel aan de lijn. En vandaag is dat Astrid uit Spijkenisse. Astrid, een hele goede morgen.
2: Oh ja.
1: Je bent live op de radio, Astrid. Astrid?
2: Ja?
1: Goedemorgen.
0: Moet hem aan je oor doen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, goedemorgen.
1: Hoe gaat-ie?
2: Heel goed, hoor. Ja? Het was een beetje vroeg vanmorgen, maar goed.
1: Zo, zeg dat wel, maar jij bent er altijd vroeg bij, hè? Hoe laat staat jouw wekker? Of word jij uit jezelf wakker?
2: Ik heb geen wekker, want ik ben al 70, dus ja, met pensioen.
1: En dan doe jij niet aan uitslapen, ook al ben je met pensioen?
2: Nee, dat kan ik niet.
1: Moest jij vroeger zo vroeg op?
2: Ik slaap nooit uit.
1: En waarom niet?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat zit gewoon in je systeem, denk ik.
1: Had jij vroeger een baan waar je zo vroeg voor op moest?
2: Wat had ik vroeger?
1: Een baan waar je zo vroeg voor op moest?
2: Nee, heb ik nooit gehad, zo vroeg op. Nee.
1: Hé, en als

0: Zit, wat vind je van al die regen?
1: Ik vind die regen heerlijk.
0: Ja, waarom?
1: Ja, nou voor de natuur.
0: Hou jij een beetje van de natuur?
1: Ja, ik hou heel erg van de natuur, ja.
0: En is er een beetje mooie natuur in Spijkenisse?
1: Ja hoor.
2: Gaan we vandaag een regendansje doen?
1: Bernisse, dat is een heel mooi natuurgebied.
0: En waarom?
1: Dus ja, daar karren we af en toe door. Want dan rij ik op een scootmobiel. Ja, jij weet nog niet precies hoe dat hier zit.
0: Nee.
1: Nee. Ik heb een paar jaar geleden ging ik gezond naar bed. En ik kwam er half verlamd uit.
0: Nee.
1: Ja. Ik had in mijn slaap een herseninfarct gekregen.
0: Jeetje, Astrid. En dat vertel je gewoon even 's ochtends vroeg op de radio. En hoe gaat het nu dan met je?
1: Nou, kijk dat ik 's morgens om 4 uur naar het toilet moet. Dan heb ik geen laarzen aan in bed.
0: Nee.
1: Dan moet ik weer mijn man wakker maken. Want dan moet ik zeggen, ik moet naar het toilet. Moet hij weer mijn laarzen aandoen. Dus het is altijd een beetje gedoe wel.
0: Ja, dat snap ik. En wat houdt jou zo positief dan? Wat houdt jou letterlijk te been?
1: Ja, nou ja, de kleine dingen. En ik heb 2 lieve kleindochtertjes. En een huis in Rokanje. Dus ja, gewoon de leuke dingen in het leven.
2: En je hebt Radio Rijnmond.
1: En Rijnmond, altijd, elke dag, ja. En 1 keer per week uit eten.
0: Oh, lekker.
2: Zo.
1: Ja.
0: En waar ga je dan uit eten?
1: Pakboli, dat is een all-you-can-eat ding. Of bij de Japaner.
0: Oh, lekker. Even naar de Jap zeggen wij thuis dan. Heerlijk. Hey, lieve Astrid, ik vond het superleuk om jou gesproken te hebben. Wat ben jij een heerlijk positief mens, ondanks wat je hebt meegemaakt. En daarom benoemen wij jou vandaag als vroegste vogel. En je weet wat je te wachten staat. Zet een deurtje of raampje open, want ik ga hem loslaten. Helemaal naar Spijkenisse. Komt hij aan?
1: Yes, is goed. Daar komt hij. Hij is knalroze.
0: Hij is knalroze?
1: Ja.
0: Oh, dat vind ik gezellig. Daar hou ik van, een beetje roze.
2: Neem je mee op de scootmobiel?
1: Hij gaat in de rozenstruik zitten. Die is ook roze.
0: Cool.
1: Zo.
0: Astrid, dank je wel. En een hele fijne dag en een hele dikke knuffel.
1: Dank je wel. Jullie ook werkzaam daar.

0: Gimme, gimme, gimme op Radio Rijnmond.
1: En de oorlog in Oekraïne is nog lang niet voorbij. En dat weet Stichting Sputnik ook. Straks hoor je hoe de Vlaardingse Bea van 75 jaar zich al meer dan 30 jaar inzet om Oekraïners te helpen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
0: Het is 7 uur, je bent bij Radio Rijnmond.
1: Met zometeen muziek van Emilia, Bauza en Robert Palmer staat voor je klaar.
0: Het laatste nieuws krijg je van Marten van der Booghaart. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen Thomas. In Rotterdam-Krooswijk is vannacht een explosie geweest bij een eetcafé op de hoek van de Nieuwe Krooswijkse Weg en de Rusthoflaan. Door de explosie werd het rolluik van de toegangsdeur kapot geblazen. Er raakte niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. In Nieuw-Lekkerland was gisteravond een steekincident. Daarbij raakte een man gewond. De politie meldt dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Wat de aanleiding was voor het steekincident gisteravond in Nieuw-Lekkerland is nog niet bekend. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn 34 boetes uitgedeeld. Dat meldt Rijkswaterstaat. Deze week zet de politie alle zware vrachtwagens die nog over de brug gaan aan de kant. De chauffeurs krijgen dan direct een forse bekeuring. Sinds halverwege juli mogen zware vrachtwagens en ook touringcars niet meer over de verzwakte brug rijden. Het Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. En dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld de kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De tijdelijke versoepeling is mogelijk, meldt Delfland, omdat er stevige maatregelen zijn genomen tegen de droogte. En dan het weer, veel bewolking en er trekt nu een regengebied over onze regio. In de loop van de ochtend wordt het droger, maar er kan ook vanmiddag nog wel wat lichte regen of een bui vallen. Ook morgen veel bewolking en dan enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel Martin. Krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment 2 files. Onder andere is er een file ontstaan bij de N3, bij de Papendrechtse brug die dicht is tot en met april. Daar heb je 5 minuten vertraging. En ook de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne tussen de aansluiting met de N496 en de aansluiting met de N15. 3 kilometer en daar doe je 8 minuten langer over.
0: En zometeen muziek van Robert Palmer en Addicted to

0: Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: De kinderen halen.
3: En wat als de metro niet meer rijdt?
4: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Leren mediteren, zen.nl.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Hey Raymond!
13: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja. Ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Hey Raymond!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Eruit. Met Thomas en Milou.
2: Radio met een grote R.

0: Robert Palmer en Addicted to Love. Een hele goede morgen.
1: Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag, op deze brand new day.
0: Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. En vandaag blijft het overwegend bewolkt. Vanochtend valt er nog regen, nou, dat hebben we gemerkt ook. Later wordt het droger, al kan er in de middag ook nog een lichte bui vallen. De zon krijgen we nauwelijks te zien en het wordt 22 graden.
1: En voor de afgesloten Papendrechtse brug is wel een file ontstaan van een kilometer. En daar doe je 5 minuten langer over. Ik ben toch benieuwd hoe dat zit dan. Nou, of dat mensen om moeten rijden en daarom een file ontstaat. Dat mensen het niet weten.
0: Mensen met z'n allen in een rijtje gaan staan, ja, en denken, waarom kunnen we eigenlijk niet door? En gewoon blijven staan. Geen idee. Ik vind dat ook bijzonder. Mocht je daar zijn in de buurt, stuur ons even een fotootje. Want dat vinden we komisch wat daar nu gebeurt. Operationeel directeur Kevin Lamour is 3 weken na zijn opzienbarende verklaring richting zijn eigen baas Gianni Infantino vertrokken bij de FIFA. Lamour sprak zich openlijk uit tegen het omstreden commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond.
1: En op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug zijn 34 boetes uitgedeeld. Dat meldt Rijkswaterstaat. Sinds halverwege juli mogen vrachtwagens en touringcars niet over de verzwakte brug rijden. Maar dat verbod wordt dagelijks nog door veel bestuurders genegeerd.
0: De economische schade van de aardbeving in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de president van het land. Zangeres Shakira bezocht beschadigde scholen in het getroffen gebied en heeft toegezegd te helpen bij de wederopbouw van minstens 10 scholen. Heb jij ooit een aardbeving meegemaakt?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Ik heb 2.
1: Huh?
0: Ja.
1: Hoe dan?
0: Als in niet zo heftig als dit, maar
1: in Nederland, in Groningen dan?
0: Nee, in Peru.
1: In Peru?
0: Ja. Zeg, de muziek valt er zelfs vanuit. De muziek valt er zelfs vanuit, weet je dat? Ja, nee, ik heb in Peru heb ik een aardbeving meegemaakt. Toen was ik aan het videobellen met mijn moeder. Dat was wel mooi. Ik was aan het videobellen met mijn moeder. En toen zei ik tegen mama, Mijn flesje water begint te trillen en zo.
1: Nee.
0: Ja, dat is heel gek. En blijkbaar heb ik in Griekenland ook een keer een aardbeving meegemaakt. Maar toen ben ik er gewoon doorheen geslapen.
1: En dat allemaal onder dit hele vrolijke muziekje.
0: Ja, ja, maar gelukkig niet zo ergens in Colombia.
1: En gelukkig kan je het inderdaad navertellen. Ja. En de oorlog in Oekraïne is nog lang niet voorbij. En dat weet Stichting Sputnik dus ook. En straks hoor je hoe de Vlaardingse Bea van 75 jaar zich al meer dan 30 jaar inzet om alle Oekraïners te helpen.
0: Dat is knap, hè. Het is Radio Rijnmond. Zometeen Emilia en Big Big World. Shirley Bassey komt er ook aan. En je gaat ook Bruno Mars horen zo.

0: Big Big World. Het is 10 minuten voor 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: En al tientallen jaren zet de 75-jarige Bea Kluiters uit Vlaardingen zich met haar stichting Sputnik in voor mensen in Oekraïne. En waar ze 5 jaar geleden dacht rustig af te bouwen, veranderde de oorlog in 2022 alles. Inmiddels is al meer dan 2,5 miljoen kilo aan hulpgoederen die kant op gegaan. En het ziet er niet naar uit dat de hulp van Sputnik daar binnenkort zal stoppen. Bea, goedemorgen.
2: Ja, een hele goede morgen. Lekker vroeg, hè?
1: Nou, zeg dat wel. En je bent ook al meer dan 30 jaar bezig, hè, met Stichting Sputnik. Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja. Ik heb een Oekraïense schoonmoeder die in de Tweede Wereldoorlog uit Oekraïne weggehaald is door de Duitsers en te werk gesteld is in Duitsland. En mijn schoonvader vanuit Nederland. En in de oorlog hebben zij elkaar ontmoet. En ze was altijd zo vol liefde over Oekraïne. En haar hart en ziel lag daar toch. En zodoende ben ik me gaan interesseren in Oekraïne. En er naartoe gegaan een keer met mijn man en mijn zonen. En dat was in 89 en toen was het nog echt de Sovjet-Unie. En toen werd er dus gezegd van, jullie hebben hulp nodig. Kunnen wij als Nederlanders helpen? Nee, dat was niet zo. Maar toen werd Oekraïne onafhankelijk in 92. En toen kreeg ik een briefje binnen van, je had wel gelijk, maar we waren Sovjet-Unie. We mochten niet zeggen dat we het slecht hadden.
1: Jezus.
2: Dus wil je nu alsjeblieft komen helpen? En toen heb ik het in eerste instantie heb ik het gewoon gedaan van, ik doe dat eenmalig. Maar ja, toen ben ik zo gepakt door de situatie al daar, dat na een jaar hebben we Sputnik opgericht. En die bestaat nu 33 jaar. Dus ik doe het nu het werk eigenlijk 34 jaar.
1: 5 jaar geleden ongeveer dacht je, ik ga rustig afbouwen. Ik word een dagje ouder. En toen sloeg het noodlot eigenlijk toe. Hè? Die oorlog Rusland viel Oekraïne binnen en aan. Kan je dat nog herinneren?
2: Ja, behoorlijk. Want het was midden in de nacht. En ik kreeg op mijn telefoon berichtjes binnen van vrienden van mij. Van de oorlog is begonnen. En tegelijk de televisie aangezet. Vooral CNN. Er werd alles uitgezonden. Het was echt een verschrikking.
1: Wat ging er op dat moment door je heen? Dacht je toen gelijk van ik moet erheen?
2: Nee, dat niet. Nee, want ik vind, hoe meer je die mensen daar lastig valt nu, je kan goederen sturen, maar je kan het uit handen geven aan de mensen daar. Maar als je dus daar constant naartoe gaat, de mensen maken zich heel erg zorgen om jou en zijn heel bezorgd en bellen constant van, er komen weer raketten aan, ga in de badkamer zitten, want daar waar wij logeerden 1,5 jaar geleden, zijn we er nog geweest en toen was het dus van geen schuilkelders waren daar. En dan was het ga in de badkamer in de gang zitten en dan dat nichtje belde en dat nichtje belde. En ja, mensen waarmee we samenwerkten van, Bea, alsjeblieft blijf binnen en ga niet naar buiten. Want er komen allemaal raketten aan en drones komen eraan.
1: Er is denk ik ook al veel veranderd sinds 2022 in jullie werkzaamheden. Dat heeft een heel ander tintje gekregen.
2: Ja, het is onze werkzaamheden zijn juist net makkelijker geworden.
1: Echt?
2: Ja, het was namelijk zo in de oude periode voor 2022 moesten wij vaak wachten 2-3 maanden voordat de goederen uitgedeeld konden worden. Maar het is nu, als de goederen binnenkomen, de volgende dag kan het wel uitgereikt worden. Dus wel een heleboel administratie, maar dat was vroeger ook al zo. Maar het wordt door de overheid van Oekraïne zo op prijs gesteld dat wij de mensen helpen. Dat stichting met een stichting en een organisatie samenwerken en geregistreerd zijn. Dat ze ook goederen gratis weg mogen geven. Het werkt, als er een vrachtwagen binnenkomt, binnen 10 dagen is die hele lading uitgedeeld aan de mensen al daar.
1: Wat fijn zeg. Ja, ik denk dat wij in Nederland vaak een beetje vergeten dat die oorlog nog steeds bezig is.
2: Het is verschrikkelijk. Het is echt. En het is niet, er wordt dus deze en gene gezegd, laat de mensen teruggaan. Want de mensen kunnen daar zo ook leven en er zijn ook delen waar het veilig is. Nou, zelfs Lviv, dat is net naast Polen, de grens, daar, die wordt ook beschoten. Je kan niet zeggen, daar wordt het wel gedaan en daar wordt het niet gedaan. Heel Oekraïne wordt beschoten. Alleen Kiev wordt momenteel verschrikkelijk en Nikolaev. Ja, het is allemaal veel scherper, veel moeilijker eigenlijk dan dat wij je eigenlijk vermoeden.
1: Ik denk niet, lieve Bea, dat jij gaat stoppen binnenkort met jouw werk.
2: Nog geen idee.
1: Maar waar hou je die kracht vandaan en die energie ook? Want je bent, laten we eerlijk zijn, niet meer de jongste.
2: Nee. Nou ja, ik doe het niet alleen natuurlijk. Hè. We hebben dus een heleboel vrijwilligers die met ons meehelpen. En dat zijn ook Oekraïners die hier in het Oekraïnse dorp Maria wonen. Er komen ook dames, die komen naar ons toe. En die komen helpen. En als ze een vrachtwagen moeten laden, dan doen we een oproep voor mannen. En of er een paar mannen kunnen komen helpen. En dat loopt als een tierenlier. Het gaat gewoon goed. We hebben iedere maand een vrachtwagen die we naar Oekraïne kunnen sturen.
1: Hoe kunnen wij als Rijnmonders jou helpen, tot slot?
2: Ja, de diesel is heel erg duur. De prijzen, want de vrachtwagens hier lopen niet op water. En wij werken al met Oekraïnse transporteurs. Die zijn nog goedkoper dan de Nederlander. En we willen ook een Nederlander niet in gevaar brengen. En ja, graag donaties willen we ontvangen, dat we de transporten kunnen betalen.
1: Dank je wel voor je tijd. Van Stichting Sputnik, wat doe je ontzettend mooi werk op jouw leeftijd. En ja, ik denk dat heel veel Oekraïners jou ontzettend dankbaar zijn.
2: We hebben een Facebookpagina waar heel veel op staat. En dat is gewoon www.facebook.com/sputnik.nl. En een website www.sputnik.nl. Daar kunnen we

0: Shirley Bassey en This Is My Life op Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijgen deze ochtend van Martin van den Boogaard.
2: Ja, overlast van brullende motoren en hardrijdende auto's in Bleiswijk.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
1: Half acht, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie bestaande uit één file op dit moment in onze regio. Namelijk op de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 6 kilometer, en daar doe je 5 minuten lang over.
0: Dankjewel Milou, gaan we door naar het weer. En het weer krijg je vandaag van Ed Aldus. Ed, het is nat buiten.
9: Hey Thomas en ook Milou, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen.
9: Ja, het is... Het heeft geregend inderdaad, alhoewel de meeste regen alweer is weggetrokken uit de regio. De meeste regen is gevallen in Zuidland, 16 mm tot dusver. En dat hebben we echt in tijden niet meer gehad. Ja, je zal natuurlijk wellicht gaan merken dat over een dag of twee, let maar op, de eerste klager zal weer op de lijn komen, dat het alweer te nat is en dergelijke. Maar goed, de regen komt natuurlijk zoals geroepen. Hè, daar weten we nu ondertussen wel alles van, denk ik. En ja, vandaag is het bewolkt. Vanochtend trekt die meeste regen naar het oosten weg. Daarachter kan soms nog een beetje regen vallen. Een beetje lichte regen of motregen. Of een lichte regenbui. Ik verwacht voor vandaag weinig zon. De maximumtemperatuur komt uit op 22 graden. En de wind komt nu uit het zuidwesten. Die gaat naar het westen. En die neemt langs de kust toe vanmiddag tot vrij krachtig. Dat is een windkracht 5. Ja, als we kijken naar morgen en donderdag en ook op vrijdag is het wisselvallig weer met veel bewolking, soms ook zon. En van tijd tot tijd vallen verspreid over de regio een aantal buien met de kans op onweer. Soms kan er trouwens een forse bui vallen, met name in de kuststreek. Dat heeft te maken met het hele warme zeewater. En de middagtemperatuur, ja, er komt niet zo gek veel verandering in, Thomas. Het blijft zo'n 21 graden. Dat is net iets onder de maat voor de tijd van het jaar. En ja, de echte zomer, die komt voorlopig niet meer terug. Maar in september natuurlijk kan je nog heel veel mooi weer gaan krijgen. En ook nog zomerse temperatuur. Het kan zelfs nog tropisch worden in september.
1: Tegenwoordig dus heb je Indian summer inderdaad.
9: Ja, dat is pas eind oktober. Dus
0: je moet wel je feiten kennen, Milou.
1: Oh, nee.
9: Ja. Oh, ja, sorry Milou.
1: Ja. Jij bedankt Ed en over.
9: Ja, die Indian summer, zeg maar. Het waren ze dus vooral in Amerika. Dat is een beetje overgewaaid uit Amerika en Canada. Hè, waar dan die bomen allemaal zo mooi in bloei staan. Of die bladeren zo mooi verkleurd zijn. Maar dat is dus de periode, zeg maar, van eind september, oktober tot in november aan toe.
1: Nou, meer wat geleerd, Ed. Ja. Dankjewel, tot over een uur.
9: Alsjeblieft.
1: Weer voor half acht. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Martin van den Boogaard. En ook hij heeft zijn feiten wel op orde.
2: Absoluut. Goedemorgen, Milou. Ja, bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral in de omgeving van de Kooilaan, dat is vlakbij de Rottermeren. hebben buurtbewoners daar veel last van. Er was vannacht in Rotterdam een explosie bij een eetcafé op de hoek van de Nieuwe Krooswijkseweg en de Rusthoflaan. Het rolluik van de toegangsdeur is kapot geblazen, maar er raakte niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. En er zijn gisteren op de eerste dag van de handhavingsactie bij de Merwedebrug bij Gorinchem 34 bekeuringen uitgedeeld, dat meldt Rijkswaterstaat. Ja, zware vrachtwagens, hè, we weten het. En ook touringcars, die mogen niet meer over de verzwakte brug rijden. Ja, en chauffeurs die dat dan toch doen, die krijgen nu direct een dikke prent. Ik geloof €500, geloof ik. Hè?
1: Zo.
2: Nou, dat vind ik eerlijk gezegd nog wel meevallen.
0: Ja, en je moet hem direct aftikken, toch?
2: Direct aftikken, ja, dat wel. Pinpas pakken en huppakee betalen.
0: Ja.
2: Maar €500, jongens, voor een zware vrachtwagen die... Kijk, als je even door het rood rijdt, betaal je ook al een fors bedrag.
1: Ja, dat
0: nou, dat heb ik dus, dat heb ik dus laatst gedaan. Na de WK-finale, met mijn scootertje.
2: Ja, wat betaalde je?
0: Ja, nou ja, kijk, zeg maar, we houden het allemaal veilig in het verkeer. Maar een kleine overgang, daar was niemand, was één.
2: Nee, Weet je, dan
0: kan je er even tussendoor via scooteren. Mm-hmm. Maar,
2: en wat moest je nou betalen?
0: €280.
2: 220.
0: Plus €6 administratie.
2: Dat zijn 3 vroege diensten voor jou.
0: Zeg maar 5.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met nu John Parr. Dit is St. Elmo's Fire. Radio.

0: John Parr en St. Elmo's Fire. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Eruit.
1: En Thomas en ik gaan de komende periode op vakantie, op tracktocht, en we nemen jou mee. En dat betekent dat we elke dag in een ander land zijn. En de vraag aan jou is dus, in welk land zijn we? Nou, dat kan je raden op basis van de liedjes, de tracks die voorbij komen op onze autoradio. Vandaar ook tracktocht. En zometeen gaat ook nog het autoraampje open van onze auto. En dan krijg je ook een paar hints cadeau van ons.
0: Ja, en je kan natuurlijk gewoon mooie prijzen winnen hier bij Radio Rijnmond. Een zonnescherm. En als je die prijs wint, dan maak je ook kans op de maandprijs die we aan het einde van de maand gaan weggeven. Een privé 2D-filmscreening voor maximaal 50 personen. Milou, we zitten lekker in het karretje.
1: Doe jij even dat raampje naar beneden.
0: Ik zet hem eerst even aan, als je het niet erg vindt.
1: Is goed. Kijk.
0: Raampje open.
1: Zo, het is hier wel lekker warm trouwens.
0: Zo, dat is wel waar. Ja.
1: Ik zie een brug die heen en weer over het water beweegt. Die ligt dus niet vast. Ja, de inwoners zijn hier trouwens ook super trots. Want ze speelden afgelopen zomer als kleinste land ooit op het WK voetbal mee. En ik kan ook even zwaaien naar een hele bekende cabaretier en Rotterdammer die hier woont tegenwoordig.
0: Ja, luister naar de plaatjes op onze autoradio.
2: De Tracktocht.

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Ja, die Radio Rijnmond-app is gewoon gratis te downloaden. Rechtsbovenin app ons. En laat ons weten in welk land wij zijn beland.

0: Het is kort voor acht, een hele goede morgen met The Beach Boys en Good Vibration.
1: Ja, Rijnmond Nieuws. FC Rijnmond Nieuws inderdaad. Feyenoord heeft de huur van de Spaanse linksback Javi Lopez afgerond. De 24-jarige linksback van Real Sociedad onderging maandag succesvol een medische keuring bij de Rotterdamse club, waarna zijn komst is beklonken. De medische keuring was het laatste obstakel voor de transfer. Feyenoord neemt Lopez dit seizoen op huurbasis over. Ook hebben de Rotterdammers in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Ja, en alle verhalen over onze clubs Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht lees je natuurlijk op onze website rijnmond.nl.
0: Ik zou zeggen, start die auto maar weer, want we zijn nog steeds op trektocht.
2: De trektocht.

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Laat het inderdaad weten via de Rijnmond-app, want dan ga je er misschien wel vandoor met het enige echte Rijnmond zonnescherm en hou jij je auto cool deze zomer.
2: Ja, en ik zie daar verderop zie ik een vlag.
1: Een vlag, ik ook. Met Rijnmond blauw en geel erin.
2: Kijk, dat is wel goed om te weten natuurlijk. En inderdaad, download die Rijnmond-app rechtsbovenin, app ons en stuur ons een berichtje. In welk land denk jij dat wij zijn? Op Tracktocht. En wie weet ga je er vandoor met mooie prijzen. Ik heb voor je Morgan Wallen. Dit is Love Somebody.
3: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Morgan Wallen en Love Somebody op Radio Rijnmond.
1: Hey Jerry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar zijn wij beland op Tracktocht? Vertel het maar.
2: We zijn vandaag in het Caribische gebied beland. In
1: namelijk?
2: Een mooi, prachtige eilandje. Nou, we zijn beland op Douchy Curaçao.
1: Douchy Curaçao, hey! Inderdaad. Nou, je hoorde het stiekem al, hè? Het was helemaal goed. En Jerry, jij komt daar vandaan, hè?
2: Ja, ik kom vanuit Curaçao.
1: En hoe lang woon je dan al in Nederland? Wat is de reden dat je dat zonnige Douchy Curaçao hebt verlaten om bij ons in de regio te gaan wonen?
2: Nou, ik ben gekomen met de moeder van mijn kinderen, die ziek is. En we zijn hier voor betere medische zorg. Ik ben wel verbonden met het eiland. Ik volg de nieuws en ik probeer te helpen wat ik kan doen vanuit hier. En verder begeleid ik ook studenten die vanuit Curaçao komen om hier te studeren. Dan help ik ze ook met de eerstejaars in Nederland zijn om een beetje het weg te vinden. Dus ja, ik zit ook in onderwijs, dus dan begeleid ik ook heel veel jongere studenten vanuit Curaçao die hier komen studeren met hun ouders.
1: Wat goed. Wat is nou de grootste cultuurschok voor mensen uit Curaçao die dan naar Nederland toe komen?
2: Ik denk rond oktober, november, december. Dat zijn de cultuurschok. De daglicht.
1: Ja.
2: Soms uit huis in het donker, weer naar huis in het donker. Dus, en voor hun is gewoon 365 dagen zonlicht en soms geen zon of de hele dag regen, slapen, weer regen. Dus dat is wel de shock.
0: En hou je een beetje van voetbal?
2: Sorry?
0: Hou je een beetje van voetbal?
2: Ik hou van sport, maar niet van, van voetballen.
0: Maar zeg maar, afgelopen zomer, of je nou van voetbal houdt of niet, dan heb je wel met Curaçao meegeleefd, toch, denk ik?
2: Ja. Toevallig was ik op voor de laatste wedstrijd in Curaçao. Nou, dat was echt een van mijn mooiste ervaringen die ik heb meegemaakt daar. Maar het was gewoon echt een hele volle stadion. Ja, die stadion daar is ongeveer 12.000, 15.000 mensen kan erin. Dus ja, het was super vol. Dus volgens mij was er iets van 25.000 mensen daarin.
0: Oh, wow.
2: Maar het was gewoon echt een hele mooie afsluiting, voorbereiden voor de WK. En ja, wat ze hebben gedaan is gewoon geweldig voor de promotie van het eiland. Dus nu is het gewoon, de mensen weten niet meer wat ze moeten doen om de toeristen op te vangen. Want het is zo druk daar.
1: Nou, ik denk ook dat het nog drukker wordt door jou. Door al die Rijnmonds die er nu naartoe gaan. Omdat jij zo leuk met passie vertelt over Douchy Curaçao. Jerry, jij gaat er vandoor met dat Rijnmond zonnescherm. En je maakt kans op die maanprijs. En heel erg bedankt voor het vertellen over Douchy Curaçao. Fijne dag
2: graag
1: nog.
2: Graag gedaan en tot ziens.
0: Doei.
2: Dag.
0: Dit is Radio Rijnmond. We waren dus op trektocht in Curaçao. Het kleinste land dat zich ooit heeft geplaatst voor een WK-voetbal afgelopen zomer. Het is eruit met Thomas en Milou. En dit is Bitch op Radio Rijnmond. Goed.

0: Meredith Brooks en Bitch. Dit is Radio Rijnmond, Thomas en Milou hier. Een hele goede morgen. Het is een paar minuten voor acht.
1: En de scholen beginnen ook in onze regio bijna weer. Maar wist je dat van de mensen die in armoede leven, 1 op de 3 gezinnen soms helemaal geen schoolspullen kunnen betalen? Nou, Stichting SAO uit Rotterdam schiet de hulp. En daarover zometeen meer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Filharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
12: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
12: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond.
0: Zometeen muziek van Donna Summer, I Feel Love, Somber, My Body Isn't Ready. En ook Cool and the Gang ga je horen.
1: Maar eerst hoor je het laatste nieuws van Martin van den Boogaard. Martin, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Milou. Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral in de omgeving van de Kooilaan, vlakbij de Rottemeren, hebben buurtbewoners daar veel last van. De gemeente Lansingeland nam al eerder maatregelen, zoals het aanbrengen van markeringen bij oversteekplaatsen, en ook zijn de waarschuwingsborden geplaatst. Maar dat is niet voldoende. Ruim 200 mensen hebben daarom een petitie ondertekend, waarin ze de gemeente vragen om aanvullende maatregelen te nemen tegen de overlast. In Rotterdam-Krooswijk is vannacht een explosie geweest bij een eetcafé op de hoek van de Nieuwe Krooswijkseweg en de Rusthoflaan. Door de explosie werd het rolluik van een toegangsdeur kapot geblazen. Er raakte niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. In Nieuw-Lekkerland was gisteravond een steekincident. Daarbij raakte een man gewond en de politie meldt dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Wat de aanleiding was voor het steekincident gisteravond in Nieuw-Lekkerland is nog niet bekend. En veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben symptomen die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Uit onderzoek van onder andere het Erasmus MC in Rotterdam blijkt dat 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders daar last van heeft. De onderzoekers benadrukken dat de impact van een vroeg geboorte vaak wordt onderschat. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Pediatrics. En dan het weer. Veel bewolking vandaag. De regen van de afgelopen uren, die is inmiddels naar het oosten weggetrokken. Maar er kan ook vanmiddag nog wel wat lichte regen of een bui vallen. Ook morgen veel bewolking en dan enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel Martin. Op dit moment één file bij ons in de regio. Namelijk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven. 4 kilometer en daar doe je 5 minuten lang over.
0: Cool, en de gang komt er voor je aan en dit is Celebration Horizon.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Hey Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusty, 99 cent.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
11: Kampioenen!
9: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Eruit. Met Thomas en Milou.
17: Radio met een grote R.

0: feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen met Kool & Gang en Celebration voor je op Radio Rijnmond.
1: Van harte welkom op deze heerlijke dag, op deze brand new day.
0: Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam.
1: Vandaag blijft het overwegend bewolkt. Vanochtend viel er nog wel wat regen. Later werd het droger, al kan er in de middag ook nog een lichte bui vallen. De zon die krijgen we nauwelijks te zien en het wordt 22 graden.
0: En op dit moment staat de langste file in onze regio. Op de A16 tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht en heb je 8 minuten vertraging.
1: Operationeel directeur Kevin Lamour is 3 weken na zijn opzienbare verklaring richting zijn eigen baas Gianni Infantino vertrokken bij de FIFA. Lamour sprak zich openlijk uit tegen het omstreden commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond.
0: En op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug zijn 34 boetes uitgedeeld. Dat meldt Rijkswaterstaat. Sinds halverwege juli mogen vrachtwagens en touringcars niet over de verzwakte brug rijden. Maar dat verbod wordt dagelijks nog door veel bestuurders genegeerd.
1: De economische schade van de aardbeving in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de president van het land. Zangeres Shakira bezocht het gebied, beschadigde scholen ook in het getroffen gebied, en heeft toegezegd te helpen bij de wederopbouw van minstens 10 scholen.
0: En over scholen gesproken, de scholen beginnen ook in onze regio bijna weer. Maar wist je dat van de mensen die in armoede leeft in onze regio 1 op de 3 gezinnen geen schoolspullen kan betalen? Nou, de Rotterdamse stichting SCO die schiet de hulp en zometeen meer.

0: Anne Summer. En I Feel Love op Radio Rijnmond.
1: Het is half augustus, de scholen beginnen bijna weer, maar voor duizenden Rotterdamse gezinnen brengt dat enorme stress met zich mee.
0: Uit nieuw onderzoek van het Armoedefonds blijkt dat 1 op de 3 gezinnen die in armoede leeft geen geld voor schoolspullen heeft. En de kinderen dus ook soms niet naar school gaan daardoor.
1: Ja, 1 op de 10 kinderen groeit dus op in armoede. En in onze regio ligt dat getal op sommige plekken nog veel hoger. En Estelle van Stichting SCO uit Rotterdam die zet zich dus dagelijks in voor deze gezinnen. Estelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik heb het onderzoek even gelezen en daaruit blijkt dat kinderen soms met een plastic boodschappentas naar de middelbare school moeten gaan, omdat er geen geld is voor een rugzak bijvoorbeeld. Welke gevallen zie jij bij jullie stichting?
2: Ja, nou, ik denk inderdaad dat de schoolspullen op dit moment, aan het begin van het schooljaar is het altijd weer even goed zoeken. Maar ja, de spullen zijn op dit moment gewoon erg duur. De kinderen hebben het allemaal nodig om naar school te kunnen gaan. Alleen ja, als je een keuze moet maken tussen een boterham 's ochtends, of inderdaad een etui of een schooltas, ja, dan maken ouders toch vaak de keuze voor de boterham.
0: Ja, wat doet dat met de schaamte en de motivatie van een kind als het zonder enig juiste spullen naar school moet?
2: Ja, nou ja, ik denk dat we allemaal wel een beetje de druk kennen. Hè? We willen allemaal als ouder zijn, maar zeker ook als kind zijn, willen we niet anders zijn dan de anderen. Dus ik denk dat het voor het stukje schaamte, zeker voor de kinderen, heel erg belangrijk is dat zij ook gewoon met de juiste materialen naar school kunnen komen. En dat is voor heel veel gezinnen helaas gewoon echt heel lastig.
1: Jij richt je met je stichting SCO echt specifiek op gezinnen, hè? Waarom precies?
2: Ja, omdat ik vind dat, tenminste wij vinden dat, ja, dat de kinderen die zijn de toekomst. En het moment dat er een schrijnende thuissituatie is, heeft dat zoveel effect op het dagelijks leven van een kind. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar dat je thuis gewoon geen bed hebt om in te slapen, maar wel de volgende ochtend op school de beste cijfers moet halen en goed naar de juf moet luisteren. En ja, dat is gewoon voor heel veel kinderen. Het kan gewoon ook bijna niet. We kunnen het gewoon eigenlijk niet verwachten.
0: Wat was voor jou het moment dat jij dacht van nou, nu ga ik deze mensen helpen?
2: Ja, ik ben. Wij zijn SAIO ooit gestart vanuit een basisschool in Delfshaven. Waar we tegen best wel veel van dit soort schrijnende gevallen aanliepen. En wij zagen daar wat het met de kinderen deed, wat het met hun leerprestaties deed. Maar ook wat het met de ouders doet. Het is allemaal niet niks. En er zit inderdaad gewoon nog een heel groot stuk schaamte op. Dus ja, de kinderen zijn wel echt de motivatie om te zorgen dat het gewoon allemaal wat beter wordt de maatschappij.
1: Nou, ja, heel mooi gezegd. En wat doen jullie dan precies voor deze kinderen? Hoe helpen jullie deze?
2: Ja, wij bieden eigenlijk bij SAIO alle basisbenodigdheden. Dus ik zeg eigenlijk altijd, alles van A tot Z is bij ons te vinden. En dat doen wij op basis van donaties. Dus als mensen thuis iets over hebben, dan kunnen ze dat gewoon weer bij ons gratis brengen. Of wij komen het gratis ophalen. En wij geven dat dan gewoon weer gratis door aan de mensen die dat hard nodig hebben. En daar horen ook inderdaad schoolspulletjes bij. En gelukkig zijn er heel veel mooie initiatieven en organisaties die ook al goed samenwerken. Waardoor we steeds meer mensen ook kunnen helpen. Maar het is gewoon heel belangrijk. En ja, als voorbeeld te geven, mijn kindjes die gaan ook binnenkort weer naar school. Die moeten ook weer de etuietjes en de tasjes en noem het allemaal maar op. Ja, daar zeg ik dan tegen van oké, kies voor jezelf 1 etuietje uit. En dan mag je ook 1 etuietje uitkiezen voor een kindje die het hard nodig heeft.
1: Wat fijn, wat mooi.
2: Ja.
0: En waar hebben jullie op dit moment als stichting het meeste behoefte aan? Wat kunnen mensen bij jullie brengen?
2: Ja, eigenlijk alles is altijd van harte welkom bij ons. Als het gewoon nog echt maar een goede ronde mee kan. En ja, ik probeer altijd een beetje uit te leggen aan de mensen. Er zijn soms wel spullen waarvan we denken van nou, hier kan ik niemand meer blij mee maken. Ja, daar kunnen we echt nog heel veel mensen blij mee maken. En ja, zeker in de fase richting school. Ja, mocht je nog een schooltas hebben die je kinderen niet meer gebruikt, of een etuietje of een puntenslijper waar we er misschien wel 10 van in huis hebben liggen. ja, dat is bij ons gewoon van harte welkom. Daar gaan we weer veel kindjes mee helpen.
1: En jullie zoeken ook nog een nieuw onderkomen, want het pand waar jullie nu in zitten is verkocht, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, helaas moeten wij voor 15 oktober moeten wij onze huidige thuisbasis van de afgelopen bijna 5 jaar moeten we verlaten. Dus wij zijn inderdaad nog steeds heel hard op zoek naar een nieuw pand. En het liefst in Rotterdam-West.
1: Dus mocht iemand de gouden tip hebben, dan moeten ze vooral appen naar de studio. Estelle, mag ik jou heel erg bedanken voor je tijd en voor het uitleggen wat deze spullen voor deze kinderen kunnen betekenen.
2: Ja, nou, jullie ook heel erg bedankt en succes verder met de uitzending.
1: En mocht je nu thuis luisteren en denken, ik heb nog een goede rugzak, rekenmachine of een doos schrift op zolder liggen waar niets mee gebeurt, laat het niet stofwappen. Geef het gewoon af bij Stichting SAO of stuur een berichtje naar de studio en dan zorgen wij dat jullie in contact komen met Estelle en al die andere lieve vrijwilligers. Zometeen het nieuws, maar eerst muziek van John Legend. PDA, We Just Don't Care.

0: Pride in the Name of Love op Radio Rijnmond.
1: En zo meteen krijgen de hoofdpunten van het nieuws van Martin van der Boogaard.
2: Ja, 's avonds een vent. 's ochtends een vent. Daar gaan we het straks over hebben.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
7: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
0: Het is 8:30, je bent bij Radio Rijnmond, de verkeersinformatie. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld, 2 kilometer, 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum, 8 kilometer, 10 minuutjes. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer en 7 minuten vertraging.
1: En dan gaan we naar de weertempel van Ed Aldus in Barendrecht. Ed, goedemorgen, wat voor weer krijgen we vandaag?
9: Ja, goedemorgen jongens. Nou, ik denk dat het wel meevalt. De ergste regen hebben we in ieder geval gehad. Er viel in Zuidland 16 mm, bij mij in Barendrecht, even kijken, bijna 12 mm. Nou ja, lekker natuurlijk voor de natuur. En vandaag is het bewolkt. Ik verwacht weinig zon hoor. De modellen komen ook met die berekening. En ook in de aanvoerrichting, als je op de satellietplaat kijkt, is het vooral grijs. Dus vandaag veel bewolking, nauwelijks zonneschijn. En soms kan er wat motregen vallen of een lichte bui. Maar daar is alles wel mee gezegd. De maximumtemperatuur komt toch nog wel aardig uit op zo'n 22 graden. Ondanks de bewolking. En de wind die waait uit het westen en die wordt vanmiddag aan zee vrij krachtig, een windkracht 5. Ja, en morgen Milou, en ook op donderdag en vrijdag hebben we te maken met nogal wisselvallig weer. Het weer kan ook van tijd tot tijd en van plaats tot plaats sterk verschillen. Dus dat betekent een ratje toe aan weerelementen, veel bewolking, soms ook wat zon en verspreid buien. Er kan ook onweer bij voorkomen. De meeste regen wordt verwacht in de kuststreek. En in de temperatuur komt niet zo gek veel verandering. Het wordt zo'n 20 tot hooguit 22 graden.
1: Dankjewel, Ed.
0: Ja, voor de luisteraars die ook meekijken via tv. Ik zie zo'n mooi beeldscherm daar bij jou staan. Ed, ja, inderdaad. Even gek. Dat kan natuurlijk ook. En dan zie je heel veel blauw. Wat is dat?
9: Blauw. Nou, in dit geval is dat geen mooie blauwe lucht, maar dit is de buienradar. En je ziet hier dus op dit moment dat regengebied, wat dan blauw is, donkerblauw tot aan rood toe. Hè, matige regen, zelfs wat zware regen her en der. En dat trekt zo geleidelijk aan weg naar Duitsland.
2: Nou, maar dat hele grote blauwe stuk, Ed, dat is toch gewoon de Noordzee?
9: Ja, dat is onze visbak nog steeds. En daar heb je momenteel meer windmolens dan vissen zitten op.
0: Ik had het ook over dat grote blauwe ding daar, maar goed. Dat
9: echt waar?
0: Ja, oh. Ja. Oh, dat is de zee. Ah, nou.
9: Dat is dus de zee, hè? Ja.
0: Lens niet meer gedaan vanochtend. Nou goed. Dankjewel, Ed.
9: Oké. Ja, hoi.
0: Het is 8:53 en het laatste nieuws krijg je van Martin van den Boogaard. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Thomas. Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral in de omgeving van de Kooilaan, dat is vlakbij de Rottemeren, hebben buurtbewoners daar veel last van. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben symptomen die kunnen wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Onderzoekers van onder andere het Erasmus MC in Rotterdam zeggen dat 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders daar last van heeft. En veel jongvolwassenen, dan hebben we het dus over jullie, Thomas en Milou, min 30, die plannen een hersteldag in als ze bijvoorbeeld naar een festival zijn geweest. Uit onderzoek van een organisator van sport- en muziekevenementen blijkt dat 3 op de 4 jongeren na een festival een dag vrij nemen van hun werk. Nou ja, dat kan natuurlijk. Of, ja, daar komt-ie, zich ziek melden.
0: Dat vind ik zo zwak.
2: Ja.
1: Je ziek melden of sowieso een dag vrij nemen?
2: Nee, vrij nemen mag natuurlijk. Ik bedoel, het is je eigen vrije dag. Maar dat je je ziek meldt omdat je het hele weekend hebt staan beesten. Ja, dat vind ik toch wel een beetje gek.
1: Ja,
2: toch?
1: Ik ook. Ja, ik ben zelf niet zo'n festivalganger, maar ken wel veel mensen die ervan houden. En die nemen inderdaad wel vaak die maandag vrij.
2: Ja, ja, nemen ze vrij of melden ze zich ziek?
1: Misschien ook af en toe.
0: En de dinsdag ook, hè?
1: Ja, de dinsdag.
2: De dinsdag ook nog?
1: Ja, de dinsdag dip, Martin. Dat is ook een heel ding.
0: Dinsdagdipje.
2: Wat is dat toch met die jonge generatie?
0: Ja, we zijn zwak geworden, Martin.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met nu Army of Lovers en Crucified.

0: Guus Meeuwis en proosten op Radio Rijnmond. En stel je voor, je bestelt in 2007 een tijdschrift met handige opvoedtips, omdat je net vader bent geworden en je vrouw zwanger is. En dan krijg je dat tijdschrift pas 19 jaar later binnen. Dat is toch bizar? Dat overkwam de Britse Paul Edwards. Ja, in april 2007 bestelde Paul het tijdschrift Mother and Baby. En zijn dochter was toen nog een peuter en zijn vrouw was zwanger van hun zoon. Alleen kwam het tijdschrift nooit aan. Ze hadden het destijds niet eens echt door. En ze gingen gewoon verder met leven. Want je zit natuurlijk in die tropenjaren als je een baby en een kind hebt. En tot afgelopen vrijdag was er ook niks aan de hand. Waren ze het eigenlijk vergeten. Maar toen kwam opeens de post. En toen viel dus dat tijdschrift op de mat. Die Mother and Baby uit 2007. Dus 19 jaar later. En daarbij stond onze oprechte excuses voor het ongemak. Nou ja, best grappig, want dat ongemak kwam natuurlijk wel een beetje laat. Paul's kinderen zijn inmiddels 18 en 20 jaar oud. En wonen allebei niet meer thuis omdat ze studeren. Dus aan de opvoedtips heeft hij dus niet zo heel veel meer. En Paul noemde het zelf ook volkomen bizar. Hij vertelde aan de BBC dat je als kerstverse ouder zo'n abonnement neemt voor handige tips. Maar dat je uiteindelijk toch vooral zelf moet uitzoeken hoe het allemaal werkt. Nou, de Royal Mail, die dus ervoor zorgt dat het eigenlijk te laat was, de Engelse versie van de PostNL, denkt dat het tijdschrift waarschijnlijk niet al die jaren ergens bij een postbode heeft gelegen, maar waarschijnlijk iemand het blad onlangs ergens teruggevonden heeft en toen op de post gegooid heeft van, nou ja, ik stuur het weer op. En of het tijdschrift dan nu eindelijk gaat, of dat hij dat tijdschrift eindelijk gaat lezen, nou, dat doet hij niet, maar hij heeft het wel op eBay gezet als een historisch exemplaar van dit tijdschrift van Mother en Baby. En hij hoopt er dus geld mee te verdienen, want in de prullenbak gooien vindt hij zonde.
1: Ik ben wel benieuwd welk nummer het is. Als in, is het dan nummertje 6 van de opvoedtips en is het dan, weet ik veel, luier verschonen?
0: Ja, nou ja, we gaan er nooit achter komen. Ja. Want hij heeft het op eBay gezet en hij verkoopt het gewoon om er wat knaak aan over te houden.
1: En hij heeft het ook nooit gelezen, helaas.
0: Nee.
1: Nou, wel een goed verhaal. Nou, dan heb ik ook een goed verhaal. Stel je voor, je telefoon gaat en aan de andere kant van de lijn krijg je te horen dat jij misschien het leven kan redden van iemand die je nog nooit hebt ontmoet. Iemand van wie je de naam niet kent en ook niet eens weet waar diegene woont. En waarschijnlijk ga je diegene ook niet ontmoeten. Dat overkwam de 49-jarige Niels de Zwarte. En die bellen we zo meteen naar Cat's Eye.

0: Cat's Eye and Animal op Radio Rijnmond. Dit is eruit. Ik had het net al over de 49-jarige Niels de Zwarte. Die heeft het leven gered van een vrouw die hij nog nooit heeft ontmoet. Een hele goedemorgen, Niels.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, je hebt iemands leven gered door middel van stamceldonatie.
1: Dat klopt.
0: Voor de mensen die geen flauw idee hebben wat het is, kan je het een beetje in simpele taal uitleggen wat het is.
1: Ja, je geeft stamcellen aan iemand die grote problemen heeft met zijn afweersysteem of die bloedkanker heeft, leukemie, en die dus niet zelf meer gezond bloed kan aanmaken. En het is heel zeldzaam dat je een goede match hebt, dat je dat aan iemand kan geven, stamcellen. Dus het is echt wat anders dan bloed geven. En, want het is van belang bij stamcellen dat je afweersysteem niet ziet als vreemde cellen. Want dan ga je het afstoten en dan wordt iemand nog zieker. En die stamcellen die kun je dus oogsten bij een gezond persoon die een goede match heeft, die heel erg lijkt op de andere persoon. Ja, en als iemand die donatie krijgt, kan die dus met de gezonde stamcellen weer zijn eigen bloed opnieuw opbouwen. En daar kun je weer gezond van worden.
0: Want hoe lang doe je dit al?
1: Nou, stamcellen doe je meestal maar één keer in je leven. Ik geef al heel lang bloed bij Sanquin Bloedbank. Gewoon elke maand bloed of plasma inmiddels. En daar vroegen ze een keer, wil je ook opgenomen worden in een databank? En dan nemen ze wat slijmvlies uit je wangen op. En dan, als er dus een match ergens op de wereld is van een onbekend persoon, dan gaan ze je benaderen of ze die hele donatieprocedure in mogen gaan.
2: Doet het nou ook pijn, Niels, stamcellen afnemen?
1: Ja. Ik zag ook best een beetje tegenop. Je kan op twee manieren stamcellen doneren. De bekende is zeg maar echt uit je beenmerg. Dus dan ga je onder narcose en dan halen ze het uit je bekken bijvoorbeeld, uit je bot. Want in je botten maak je het aan. En een andere methode is via bloed. En die methode is bij mij toegepast. Maar ik moest me 5 dagen lang voor die donatie moest ik mezelf injecteren. Met een middel dat maakt dat je heel veel stamcellen extra ging aanmaken. Dus die overflow, die surplus, die werd zeg maar uit mijn bloed geoogst. En is in een andere persoon terechtgekomen.
2: Jeetje, maar waarom doe je dit dan? Als er best wel wat bij komt kijken.
1: Ja. Ik geef al 30 jaar bloed. En dat doe ik gewoon vrijwillig. Iemand heeft dat nodig. En ik doe het met alle plezier. Ik ben gezond. Ik lig gewoon een uurtje op die bank en ik lees een boekje. Of ik wil een potje schaken en dan is het weer gebeurd. En in dat verlengde dacht ik, ja, als er ergens iemand serieus zijn leven mee gered kan worden door zo'n donatie te geven, ja, why not?
0: Ja, wat ging er door je heen toen je hoorde dat er dus iemand was op de wereld die jouw stamcellen nodig had?
1: Ja, heel gek, want ik zat dus al 16, 17 jaar of zo zat ik in die databank. Dus dat vergeet je gewoon helemaal. Tot ik gebeld ben van, nou, we hebben een match gevonden. Wil je dit nog steeds doen? En dan gaan we een hele procedure in. Want je wordt helemaal in het LUMC doorgelicht. Je hebt foto's gemaakt, je moet echt gezond zijn. Toen dacht ik, nou, ik ga dit gewoon doen. Want elke keer vroegen ze heel netjes, weet je het nog zeker? Stichting Matches, die begeleidt dat echt heel goed. En het deed me eigenlijk niet eens zo heel veel tot het geven. Tot ik dus maanden later gebeld werd van, gaat het goed met je? En we hebben mooi nieuws, want de patiënt is weer helemaal gezond. Dus was van doodziek en kans op overlijden naar weer gewoon totaal gezond.
0: Dat is wel heel bijzonder inderdaad. En je vertelde net al, hoe bijzonder is het nou dat je zo'n match hebt met iemand, dat is echt.
1: Ja.
0: 1 op 50.000 las ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is in de familie heb je nog iets van 30% kans, had ik ook gelezen. En ja, daarbuiten is de kans veel kleiner. Dus het kan ook heel goed dat deze persoon ergens in het buitenland leeft. Dat ga ik nooit weten. Dus dat is wel een heel gek idee dat iemand een stukje van mijn bloed in zich heeft voor altijd.
0: Dat snap ik wel, ja. Ja, er zijn nog altijd gewoon stamceldonoren nodig. Wat zou jij tegen iemand zeggen die luistert en twijfelt om zich te registreren?
1: Ja, ik zou zeggen, als je gezond bent, overweeg dit echt. Want je kan gewoon iemands leven redden. En die paar dagen dat het even pijn heeft gedaan en je zo'n procedure hebt, dat weegt echt niet op tegen de vreugde dat je weet dat iemand gewoon verder kan leven nu. En het enige wat te doen is dus zo'n wangslijm swapje zeg maar afnemen. En dat gaat die databank in. En misschien hoor je nooit wat. En misschien bellen ze een keer.
0: Nou, ik vind jou een enorme held. En dat zou je misschien zelf niet vinden. Maar ik denk dat heel veel luisteraars dat ook zouden zeggen over jou. Niels, de Zwarte, dank je wel voor het gesprek. En ja, dank je wel dat je dit hebt gedaan.
1: Nou, graag gedaan. Fijne dag nog.
0: Het is Radio Rijnmond. Ah, wel heel toepasselijk. Alanis Morissette en Thank You op Rijnmond.

0: Alanis Morissette. En thank you op Radio Rijnmond.
1: En het is 9:04 en dat betekent dat het bijna tijd is voor Ruud de Boer. Hij gaat de boer op en hij begint natuurlijk traditiegetrouw met die 9:05. Met onder andere vandaag Het Goede Doel, de Rolling Stones en Raccoon.
0: En ook nog een Feyenoord liedje. Zometeen de boer op met Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse Plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
15: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
16: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: In Oude Tongen is het 19 graden. Goedemorgen, hier ben bij Rijnmond. 9:00 is het geweest en dat betekent dat de koffiecorner weer is geopend. Dus praat maar mee over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Het goede gesprek van de dag. Nou, wat ik me gewoon afvroeg, hoeveel geef je van jezelf online prijs? Want ook al is het een beetje gedoe, ik kies voor zover mogelijk mijn cookies uit. Maar tegelijkertijd vraag ik van alles en nog wat aan ChatGPT. Dus die is lekker informatie aan het vergaren. Nou komt er een techdienst met een tooltje waarmee je kunt zien hoeveel chat eigenlijk van jou weet. Nou, laat even horen hoe jij er tegenover staat. Of kan het je eigenlijk helemaal niks schelen. En ik ga zo meteen praten met een Rotterdammer met heimwee. Die zit in België, die werkt daar. Maar die mist de stad nog steeds. En dat gaan we goed maken met een heerlijke 9:05. Eerst het laatste nieuws, Marten van der Boogaert. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, Ruud. Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral in de omgeving van de Kooilaan, vlakbij de Rottemeren, hebben buurtbewoners daar veel last van. De gemeente Lansingerland nam al eerder maatregelen, zoals het aanbrengen van markeringen bij oversteekplaatsen. En ook zijn de waarschuwingsborden geplaatst. Maar dat is niet voldoende. Ruim 200 mensen hebben een petitie ondertekend waarin ze de gemeente vragen om aanvullende maatregelen te nemen tegen de overlast. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben symptomen die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Uit onderzoek van onder andere het Erasmus MC in Rotterdam blijkt dat 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders daar last van heeft. De onderzoekers benadrukken dat de impact van een vroeg geboorte vaak wordt onderschat. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Pediatrics. Er zijn in ons land steeds meer mensen van 18 jaar en ouder die alleen wonen, dus zonder partner. Inmiddels zijn het er 5,7 miljoen, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS wijst erop dat mensen die alleen wonen natuurlijk wel een partner kunnen hebben, maar daar wonen ze niet mee samen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een latrelatie. Veel jongvolwassenen plannen een hersteldag in als ze bijvoorbeeld naar een festival zijn geweest. Uit onderzoek van een organisator van sport- en muziekevenementen blijkt dat 3 op de 4 jongeren een dag vrij nemen na een festival, omdat ze zich zo beroerd voelen dat ze op hun werk niet meer fatsoenlijk kunnen functioneren. En zo'n hersteldag plannen ze soms van tevoren in door een dag vrij te nemen van hun werk. Maar er zijn ook heel wat jongvolwassenen die zich na een festivalweekend ziek melden. En dan het weer. Veel bewolking vandaag. De regen van de afgelopen uren die is inmiddels naar het oosten weggetrokken. Maar er kan ook vanmiddag nog wel wat lichte regen of een bui vallen. En ook morgen, dan is er veel bewolking. Dan vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website Rijnmond.nl.
19: Dankjewel, Martin. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Ik zie een melding vanaf de A4. Dat is Rotterdam richting Schiphol tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. 10 minuten, er is daar eerder een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar wel weer vrij. Gelden natuurlijk beperkingen voor zware vrachtwagens op de Merwedebrug. Trouwens, daar alles over te lezen op onze site, Rijnmond.nl. Er zijn toch wel heel wat chauffeurs beboet omdat ze toch die brug hebben genomen. En ze zeiden, ja, we hebben dat bord niet gezien. Vind ik toch wel problematisch als ze dat bord al niet zien. Hoe gaat het dan met het andere verkeer? Nou ja, er wordt natuurlijk ook nog gewerkt aan de Papendrechtse brug. Maar goed, voor de rest geen files of vertragingen gemeld door de ANWB. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. En we gaan zo meteen een ritje maken helemaal naar België. Want daar zit een eenzame Rotterdammer. En die luistert nog steeds terug naar Rijnmond. Ook al werkt hij in België. En er hoort een heel fijne 8:55 bij.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
22: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
23: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
24: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
25: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen,
0: is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
2: Reis slim met Golden eSIM.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
7: De Boer op. Ruud de Boer.
5: Radio met een grote R.
26: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd.
27: 1, 2, 3, 4, 5.
26: Na 9.

0: teksten zijn toch wel weer behoorlijk actueel geworden, hoor. Goede Doel hoorde je. En België, de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Ben Diekema. Goedemorgen, Ben.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, België, niet voor niets, want je bevindt je op dit moment in België.
2: Ja, inderdaad. Ik woon er al 16 jaar.
0: 16 jaar woon je er. Dus. Maar je bent een Rotterdammer in hart en nieren nog steeds.
2: Absoluut. Je kent het ventje uit Rotterdam halen, maar Rotterdam niet uit ventje.
0: Nee, precies. Nee, maar je werkte bij een bedrijf dat behoorlijk de markt heeft van windturbines. En zelfs wereldleider is, geloof ik, in windturbines.
2: Ja, klopt. Ik werk bij de wereld- en marktleider in de windturbines.
0: Ja.
2: En ik zorg ervoor dat die gasten al het specialistische materiaal op de locatie krijgen waar ze in elkaar gezet worden.
0: Zo, maar dat is even een logistieke klus.
2: Dat is soms inderdaad een uitdaging, want dan moet je ergens naartoe en je krijgt een locatie via Google Maps. En
0: ja.
2: Zonder te vinden in de middle of nowhere waar je moet zijn.
0: Ja, maar moet jij dan ook bijvoorbeeld, dat is toch een vrij belangrijk onderdeel van windturbines, hoe heet die dingen eigenlijk, die wieken, moet je dat ook allemaal logistiek plannen?
2: Nee, die wieken niet, die komen vanaf Denemarken of Polen wordt dat geregeld.
0: Oh, ja.
2: Dat is gewoon te groot.
0: Ja.
2: Maar alles wat daaronder zit, zeg maar, wat lichamelijk te behappen is, dat is mijn pakje aan.
0: Ongelooflijk. Ja, je werkt nu 16 jaar, tenminste, je woont nu 16 jaar in België. Maar je mist ons wel, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Dat is toch wel het Rotterdamse mentaliteit. En al dat soort dingen. Dat is wel iets wat ze hier in België nog wel zou kunnen leren.
0: Ja, want wat is het grootste verschil heb jij ervaren de afgelopen 16 jaar?
2: God, directheid.
0: Ja?
2: Ja, het is echt hier in België draaien ze om de pot heen.
0: Ja. Ja.
2: En ja, als we Rotterdammer zijn, ja, wij kennen dat niet. Wij duiken gelijk vol in. En dat is voor de gemiddelde Belg is dat toch wel even een puntje.
0: Ja, nou, ik durf dit te zeggen, wat ik nu ga zeggen, omdat ik Belgische vrienden heb. Maar Belgen zijn inderdaad, ze komen heel zacht over. Maar ze hebben het soms een beetje achter de ellebogen, lijkt het wel.
2: Ja, dat klopt. Dat had mijn tweede ex-vrouw ook inderdaad.
0: Durf het niet te zeggen. Dat geldt natuurlijk niet voor elke Belg. Maar goed, maar ben je wel een beetje geaccepteerd, Ben?
2: Ja, dat wel. Het is soms een beetje dubbel. Ze houden van me omdat ik direct ben. En ze haten me omdat ik direct ben.
0: Ja,
2: dus
0: ja die Hollander. Hè? Die Hollander. Ja, met de grote bek. Ja.
2: Rond
0: de
2: Hollanders.
0: Ja. Ik weet dat we toch een beetje bij je zijn. Want het zendbereik van Rijnmond houdt niet op precies bij de landsgrens. Dus ik hoop niet dat de andere Belgen op dit moment luisteren. Maar je hebt toch lekkere platen aangevraagd om eventjes dat gevoel van thuis weer terug te krijgen. Maar je vraagt bijvoorbeeld ook aan Dire Straits met Brothers in Arms. Voor mensen die nu aan het kijken zijn naar de livestream op TV Rijnmond bijvoorbeeld. We zien een afbeelding van jou met een baret. Jij hebt gediend.
2: Ja, klopt. Ik ben zelf ex-militair en veteraan. Ik heb bij de Koninklijke Marine gevaren op onderzeeboten.
0: Ja.
2: Toch een aantal keer uitgezonden geweest naar spannende locaties, laat ik het zo zeggen.
0: Ja,
2: en dan is dat dat nummer van de Dire Straits, Brothers in Arms, dat is toch wel een speciale.
0: Ja. En misschien is diegene van Jackie van Dam een beetje dubbel. Dat is niet alleen voor je kameraden omdat je gediend hebt, maar ook omdat je Feyenoord natuurlijk mist. Hand in hand kameraden gaan we ook voor je draaien.
2: Ja, gelukkig. Dat is toch wel eentje wat ik vaak toch ook wel mis.
0: Nou, Feel Like Flying Raccoon komt nog voorbij. En Painted Black van de Rolling Stones, ook waanzinnig.
2: Ja, inderdaad. Dat is echt nog van vroeger toen je die serie had op tv. Daar kwam hij natuurlijk in voorbij. Ja, en sindsdien is dat nummer eigenlijk altijd blijven hangen.
0: Ik ga met alle plezier voor je draaien. Laat die Belg even een poepje ruiken. Zet die radio maar even wat harder daar.
2: Nou, ze zullen wel moeten luisteren.
0: Goed zo.
2: Kom maar goed.
0: Ben, dankjewel voor het aanvragen.
2: Hey, dankjewel. Hè.
0: En werk ze.
2: Yo, hoi. Hoi.
0: Ben Diekema. Met een prachtige 5 dan 9. En dit is de tweede van de Stones.

0: speciaal voor Ben Diekema, die werkzaam is in België al jarenlang. Maar hij mist nog steeds het Rotterdam, waar hij zo gek op is. Maar hij heeft het wel naar zijn zin in België, hoor. Maar goed, het schalde nu eventjes door de ruimte van het bedrijf waar hij werkt in België. Een bedrijf dat wereldleider is in windturbines. Nou, we hebben ze eventjes met de muziek weggeblazen daar. Dank, zei ik net al tegen Ben, en dat doe ik nu ook helemaal in België, voor het aanvragen van deze mooie 5 na 9. Als je er ook één wil aanvragen, je bent van harte welkom, hè. Mailtje sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
2: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Rouwkaart, kerst,
5: uitvaartpraat.
4: Bloemstuk, koets met paarden,
5: uitvaartpraat.
4: Koffie, cake, bitterballen,
5: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. Even kijken hoe het staat op de wegen in Zuid-Holland. Nou ja, goed, natuurlijk de aanpassingen aan de bruggen. Bijvoorbeeld de Merwedebrug, die is nog steeds dicht voor zware vrachtwagens. Wordt nog wel eens genegeerd, kon je lezen bij ons op de site. En natuurlijk de langere werkzaamheden op de N3, de Papendrechtse brug. Maar voor de rest geen mededelingen. Ja, de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam. Daar zijn technische problemen tussen afrit Oud-Beijerland en Barendrecht. Dus hou daar dan in ieder geval rekening mee. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Ja, het is natuurlijk een heel andere dag dan de afgelopen week. Het is bewolkt, het is regenachtig. Maar het droogt vanmiddag een klein beetje op. Hoewel, als je denkt, nou, we zijn er, dan gaat het misschien wel weer een beetje regenen. De middagtemperatuur schommelt rond 22 graden. Vanavond bewolkt, met soms wat lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen veel bewolking, maar ook soms wat zon. Verspreid buien, mogelijk met onweer, bij maximaal rond 21 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Martin van der Boogaard, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen, Ruud. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben symptomen die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Onderzoekers van onder andere het Erasmus MC in Rotterdam zeggen dat 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders daar last van heeft. Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral in de omgeving van de Kooilaan, dat is vlakbij de Rottemeren, hebben buurtbewoners daar veel last van. En ja, dieren in het nieuws doet het altijd goed. In Diergaarde Bijdorp is een piepklein schildpadje ter wereld gekomen. Nou, schattig toch? Het beestje is niet groter dan een paperclip.
0: Echt serieus, zo klein?
8: Ja, heel klein dus. En het gaat om een zeer zeldzaam Egyptisch landschildpadje. En het kroop begin deze maand al uit het ei. Is nu pas bekend geworden, maar is logisch. Want ja, schildpaddennieuws gaat natuurlijk heel traag. Ja, ik kan er niks aan doen. We hebben gebeld met het schildpaddenverblijf. En, nou ja,
0: ik zou er trouwens niet voor durven zorgen. Want ja, je bent hem zo kwijt.
8: Zo'n schietje, ja.
0: Heeft iemand Harry gezien?
8: Precies. Ja. En voor je het weet, gebruik je hem als paperclip. Ja.
0: Ben jij van de blanke vla trouwens, Martin?
8: Van de mag je niet meer zeggen tegenwoordig.
0: Nee, maar nou, als ik zeg oe, bla, bla.
8: Wat was het ook alweer? Ja, nee, er mogen geen reclame. Bestaat dat nog?
0: Nee, ja, nou, die vla, die gaat eruit.
8: Oh, die gaat eruit, de domovla. Ja, die was heel vies altijd.
0: Ja, voor je goor ook.
8: Ja, voor je gore vla.
0: Oké, nou. Maar van de dingen die voorbij gaan. Ja. Nog even. Nou, oké, okay, daar ben ik weer wat wijzer. Dankjewel, Martin. Doei, doei.
9: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu, Nena.

Cyrus. The End of the World. Nou ja, als dat dan daadwerkelijk zo is, dan vinden misschien mensen die jaren later de aarde onderzoeken een Barbie-pop van Miley Cyrus. Ja, ze heeft haar eigen Barbie-pop. Het is geen Barbie-pop, ze heeft een Barbie-pop. Met speciale. Ja, voor wie zou ook een pop gemaakt mogen worden trouwens? Laat hem even weten in de koffiecorner. Het gesprek van de dag, dat voer je in de koffiecorner. Je kunt meepraten over het nieuws. Ik vroeg het drie kwartier geleden al. Hoeveel geef je van jezelf online prijs? Als ik een nieuwe site bezoek, dan krijg je tegenwoordig opties. Hè? Dus noodzakelijke cookies, maar ook cookies die je zelf aan of uit kan zetten. En daar besteed ik dan wel even tijd aan. Ja, voor zover dat natuurlijk allemaal zin heeft. Maar ik denk, ja, ze hoeft niet alles van me te weten. Maar tegelijkertijd vraag ik van alles en nog wat aan ChatGPT. Dus ja, is dit niet gewoon een beetje onzin wat ik allemaal aan het doen ben met die cookies. Maar goed, techdienst Proton komt nu met een tooltje waarmee je erachter zou kunnen komen hoeveel chat eigenlijk van je weet. Zou je dat interessant vinden of denk je, ja, god, alles ligt toch al op straat? Er is nou niet echt heel veel bereikt gisteren in politiek Den Haag. Terwijl het minderheidskabinet Jette wel met de begroting en de plannen moet komen op Prinsjesdag. En die dag komt steeds dichterbij. Welk plan moet sowieso doorgaan, dan wel sneuvelen, volgens jou? Open de app, rechtsboven klik op app ons, meepraten over het nieuws.

Dan brengen wij toch gewoon de zomer naar jou toe. Camilla Cabello en Ed Sheeran en Bam Bam bij Radio Rijnmond. In de boer op het best uit de jaren 80, 90 en nu en af en toe een uitstapje naar die good old 70s en 60s. Komen wel wat berichten binnen. Bram zegt net tegen mij, ja, ik vraag eigenlijk van alles en nog wat aan chat. Dus ja, ik heb de ijdele hoop verloren dat ik nog enige vorm van privacy heb. Ja, welke vragen stel je bijvoorbeeld aan chat? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want...

Ik las vanochtend dat Proton, een techdienst, met een soort stuk gereedschap komt, waarmee je erachter zou kunnen komen hoeveel chat eigenlijk van je weet. Ja, want je kan natuurlijk wel heel erg principieel zijn als het gaat om, ze mogen niet alles van me weten. Maar ondertussen stel je wel van alles en nog wat aan chat. Ja, dat wordt natuurlijk ook allemaal opgeslagen door zo'n big tech bedrijf. Maar is dat erg? Daar kun je natuurlijk ook een discussie over voeren. Maar welke vragen stel jij bijvoorbeeld aan chat? Welke heb jij wel eens gesteld en dacht je, dat vond ik wel heel erg nuttig om te weten? Misschien wel een politieke vraag. Er is gisteren niet veel bereikt in politiek Den Haag, terwijl het minderheidskabinet Jette wel met een begroting en plannen moet komen op Prinsjesdag. En die dag komt steeds dichterbij. Welk plan moet sowieso doorgaan, dan wel sneuvelen volgens jou? Want er zijn bijvoorbeeld plannen om het eigen risico in de zorg te verhogen met een flink bedrag. Misschien is het een plan dat van tafel moet wat jou betreft. Ja, je bent natuurlijk geneigd om te zeggen iedereen zal dat wel eens vinden. Maar ja, het moet wel ergens van betaald worden ook. Hè? Nou ja, praat erover mee. Open de app. Rechtsboven klik op App Ons. En trouwens, zet je alvast even schrap hè, voor de nieuwsquiz. Ja, ik heb heel toepasselijk met dit mooie weer een zonnescherm voor je in aanbieding. Nou, het wordt alweer mooi weer. In september gaat de zon weer flink schijnen. Het is altijd, bovendien is het een collectors item. Ja, die kun je in je auto leggen. En dan, ja, dat zorgt ervoor dat het dan een beetje goed blijft. En die kun je winnen zometeen in de nieuwsquiz. Moet je even goed opletten, want ik laat weer een fragment horen uit het nieuws van afgelopen ochtend. En er is een aantal woorden weggevallen. En aan jou dan natuurlijk de vraag welke woorden dat zijn. Dan maak je dus kans op die heel erg leuke prijs. Het nieuws van bij jou om de hoek, maar ook natuurlijk uitstekende muziek. Met zometeen Shakira, die zich opwerpt als een barmhartige Samaritaan. Zij wil de mensen in haar geboorteland helpen na een zware aardbeving. Maar tot het nieuws, het podium voor Bananarama.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: In Dordrecht is het 19 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. 10 uur is het. De Boer op, deel 2. Met zometeen natuurlijk de nieuwsquiz. Daar ga je natuurlijk ook aan meedoen, hè? Ja, mooie prijzen zijn ermee te verdienen. Je kunt meepraten over het nieuws of met je eigen verhaal komen natuurlijk. Dat kan ook nieuwswaardig zijn trouwens. In de koffiecorner. En natuurlijk een pak lekkere muziek met zometeen Shakira op het podium. Eerst het laatste nieuws, Rob Vermeulen. Goedemorgen.
14: Rob Vermeulen?
13: Sorry, daar ben ik mee in de war. Ik had het net over Rob Vermeulen. Excuus, ja. Ja, dan moet
14: je
13: ik even uitleggen.
14: Nou
13: ja, dan moet ik wel even uitleggen, want daar hadden we het net over. En het gaat niet zo goed met hem, dus dat wil ik toch wel even zeggen. En hij heeft in het verleden heeft hij bij ons op de zender een heel mooi programma gemaakt. Dat heette De Emotie.
14: Hij was ook nieuwslezer.
13: Hij was ook nieuwslezer, inderdaad.
14: Precies.
13: Ja, we hebben het nu over Martin van der Boogaard.
14: Nou, met mij gaat het nog wel aardig.
13: Ja, oké. Dankjewel, Martin. Het laatste nieuws. Goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen, Ruud. In winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam is afgelopen uur een mislukte overval geweest. Iemand met een mes kwam een winkel binnen en bedreigde het personeel. Maar de politie meldt dat de dader zonder buit weer is vertrokken. Er raakte niemand gewond. De overvaller is voor zover bekend niet meer gevonden. Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral in de omgeving van de Kooilaan, dat is vlakbij de Rotte Meren, hebben buurtbewoners daar veel last van. De gemeente Lansingerland nam al eerder maatregelen, zoals het aanbrengen van markeringen bij oversteekplaatsen en ook zijn de waarschuwingsborden geplaatst, maar dat is niet voldoende. Ruim 200 mensen hebben een petitie ondertekend waarin ze de gemeente vragen om aanvullende maatregelen te nemen tegen de overlast. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben symptomen die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Uit onderzoek van onder andere het Erasmus MC in Rotterdam blijkt dat 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders daar last van heeft. De onderzoekers benadrukken dat de impact van een vroeg geboorte vaak wordt onderschat. In Diergaarde Blijdorp is een piepklein schildpadje ter wereld gekomen. Het beestje is niet groter dan een paperclip. Het gaat om een zeer zeldzaam Egyptisch landschildpadje. En op onze website rijnmond.nl kun je zien hoe dat piepkleine schildpadje eruit ziet. En dan het weer, veel bewolking. Er valt nog wat regen, kan ook een buitje vallen. En ook morgen is het bewolkt en dan kunnen er enkele buien vallen. Mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, ga dan naar onze app of naar rijnmond.nl, onze website.
13: Dankjewel, Martin. Gaan we naar de verkeerssituatie. Ja, natuurlijk de reguliere berichten over de Merwedebrug en de Papendrechtsebrug, maar er wordt ook een melding gedaan van technische problemen op de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam, tussen afrit Oud-Beierland en Barendrecht, voor zware vrachtwagens ook. Houd er rekening met enige vertraging. En ik zie nog een melding op een provinciale weg, de N207, Bergambacht richting Alphen, tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Zometeen de nieuwsquiz. Vrijheid en ook Shakira.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
21: Reis slim met Golden eSIM.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
23: Download de app of ga naar goldenesim.com.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
24: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
25: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
25: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
26: De Boer op. Ruud de Boer.
1: Radio met een grote R.

0: En Shakira die heeft haar moederland laat ze niet in de steek. Want ze belooft heel veel geld voor bijvoorbeeld, geloof ik, 10 scholen... na die aardbeving in Colombia, waar heel veel slachtoffers bij zijn gevallen. Je hoorde Whenever, Wherever van Shakira. Als eerste van uur 2 van De Boer Op. Waarin je natuurlijk ook weer langs kunt komen in de koffiecorner. Hoeveel geef je prijs van jezelf online? En welke vragen stel jij aan ChatGPT? En heb je daar wel eens wat aan gehad? Ja, en denk je dat het goed komt met het minderheidskabinet Jetten? Want gisteren bleek wel dat het toch wel weer barstig is. En ja, het zit hem natuurlijk al in het woord minderheidskabinet. Want je moet dus zaken gaan doen met de oppositie. En welke plannen mogen sneuvelen wat jou betreft? En een kwartier lezen per dag helpt de taalvaardigheid van een kind enorm. Ik ben benieuwd wat jij vroeger helemaal stuk las. En dat hoeft geen boek te zijn. Het kan ook een stripalbum zijn natuurlijk. Maar wat las jij vroeger helemaal stuk? Welk verhaal kon je geen genoeg van krijgen? Want lezen helpt dus. Een kwartier lezen hebben onderzoekers nu ontdekt. Per dag helpt de taalvaardigheid van een kind echt enorm. Ja, en je kunt natuurlijk ook je luisterpleisterplaats kenbaar maken. Hè? Waar hang je uit op dit moment? Open de app, rechtsboven klik op Apples en stuur hem maar op. Want ik ben benieuwd of je toch een beetje weet te genieten van het balkonnetje. Omdat er een dak boven zit of zo. Of dat je lekker nog vakantie aan het vieren bent ergens in Europa. Nou, stuur maar op hoor, die luisterpleisterplaats. En je kunt die app natuurlijk gebruiken voor de nieuwsquiz. Groepensneller. Ja, het is een beetje dubbel om die nu weg te geven. Maar het is een collectors item. Het is sowieso leuk om te krijgen, hè? Ik heb het over het enige echte Radio Rijnmond zonnescherm. Ja, dat is een collectors item, want die zijn maar in beperkte oplagen gemaakt. En dat is natuurlijk wel leuk, want dan kun je hem achter je voorruit van je auto leggen. En dan ziet iedereen in de straat, die is lid van de Rijnmond-familie. Ja, en die andere lekker niet. En als je dat zonnescherm in de wacht sleept, dan maak je ook nog kans op de maandprijs. En dat is een avond met al je vrienden. In een privébioscoop. Dus dat is echt een serieuze prijs. En het einde van de maand komt steeds dichterbij. En dan gaan we die prijs gewoon weggeven. Hier is dat fragment waar het om gaat. Ik laat een nieuwskop horen en die is gesneld.
1: Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen...
0: Ja, waar zijn de bewoners van Bleiswijk helemaal klaar mee? A. Rondslingerend vuil. B. Hangjongeren. Of C. Brullende motoren. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Heel veel succes. Oh.

Olivia Rodrigo en Stupid Song bij Radio Rijnmond in De Boer op Aad stond net bij mij in de koffiecorner. Die wilden we even een duit in het zakje doen. En die wilden we even reageren op toch wel een beetje een moeizame dag voor het minderheidskabinet Jetten. En ik vroeg net, wat mag er dan sneuvelen? Hè? Ze moeten die begroting rond zien te krijgen en de plannen bekendmaken met Prinsjesdag. Maar wat zou er kunnen sleuvelen? Nou, Aad zegt net tegen mij, het enige dat van mij mag sneuvelen is dit minderheidskabinet zelf met hun TikTok-premier, die het vertrouwen in de politiek nog verder omlaag heeft gebracht en dan zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen wat mij betreft. Oké, Aad, daar zit geen woord Frans bij. En Ben zei net tegen mij, wat las ik vroeger allemaal? Hè? Ja, kinderen hebben echt heel veel baat bij lezen. 15 minuten per dag lezen, dat schijnt echt heel goed voor de taalontwikkeling te zijn voor kinderen. Maar wat las jij vroeger helemaal stuk? Nou, Ben zei, ik begon met de Donald Duck 20 jaar lang. En daarna eigenlijk alles wat ik kon vinden. Ik vind het nu nog heerlijk om eventjes heerlijk te lezen en alles te vergeten om je heen. Nou, wil je ook meepraten over deze onderwerpen? Je bent van harte welkom. Open de app, rechtsboven klik op App ons. En dat kan ook voor je luisterpleister plaatsen. Maak een foto van je regenachtige omgeving. Of misschien ben je wel heel erg aan het genieten nog ergens in Europa. Zit je lekker via de app te luisteren. Je bent van harte welkom. Upload die foto maar. Zometeen gaan we op de schouders van Chef Special. Eerst ILO.

0: commentaar.
1: Ja, special en on shoulders. Het is bijna 10:30. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Even een snelle blik op de wegen. Dat heeft de ANWB voor ons gedaan. Natuurlijk de aanpassingen van de Merwedebrug voor zwaar vrachtverkeer. En de N3 die er helemaal uit ligt, de Papendrechtsebrug. Tenminste, dus alleen die bruggen. Maar wel ook een extra melding van de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Afrit Oud-Beijerland en Barendrecht. Daar schijnen technische problemen gaande te zijn. En dat geldt dan met name voor zware vrachtwagens. Nou, als je onderweg bent, rij voorzichtig. En ik wens je natuurlijk een goede reis. Het is een regenachtige dag vandaag. Maar ja, dat had je natuurlijk zelf ook wel gemerkt. Het kan vanmiddag wel een klein beetje opdrogen. Maar de regen is nooit ver weg. Middagtemperatuur 22 graden. Vanavond bewolkt met soms wat lichte regen. Vannacht koelt het niet verder af dan 17 graden. Morgen veel bewolking, soms wat zon. Verspreid buien, mogelijk met onweer. Het wordt maximaal 21 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Marten van den Boogaard. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Ruud. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In nieuwsblad Transport staat dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen moeten komen die ook bij lage waterstanden inzetbaar zijn. En die oproep, ja, die hangt natuurlijk samen met de huidige problemen in de binnenvaart door de extreem lage waterstand in de Rijn. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben symptomen die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Onderzoekers van onder andere het Erasmus MC in Rotterdam zeggen dat 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders daar last van heeft. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor de Japanse kever. Dat schadelijke beestje is onlangs in Nederland aangetroffen in een plastic transportbak uit Italië, waar deze schadelijke kever voorkomt. Ja, zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar ze kunnen wel veel schade aanrichten in met name de plantensector en in de natuur. En vakantiegangers uit Italië, dus als je nu luistert, dan krijg je het advies om goed te checken of de Japanse kever in jouw bagage of in je auto meelift naar Nederland. Ja. En als je zo'n kevertje ziet, dan is het advies onmiddellijk doodtrappen.
1: Nou zeg!
2: Ja, dat komt niet van mij. Oh. Ook niet van Radio Rijnmond, maar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, gelijk doodmaken.
1: Dat is wel heel erg radicaal, zeg.
2: Ja, het schijnen rotbeesten te zijn. Eerst hadden we al de Japanse duizendknoop.
1: Nou, maar die is
2: zo'n plant die overal zich doorheen vreet. Ja. En nu krijgen we de Japanse kever.
1: Okay. Ja, en hij vreet geen huizen op of zo?
2: Nee, geen huizen, maar hij vreet planten op.
1: Ja,
2: is ook slecht. Dus, mensen, neem het advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ter harte.
1: Dat was hem, dankjewel.
3: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
1: Met nu muziek van Stephanie Mills.

0: Ja, Wonderwall natuurlijk, moet je gelijk denken aan Oasis. Maar ik hoorde ook dat dat drumding, ja, dat leek toch wel heel erg op Sowing the Seeds of Love. Koppersneller. De Scripps heeft er een lekkere mooie mix van gemaakt. The crowd was singing Wonderwall bij Radio Rijnmond. Koppersneller spelen we nog steeds, de nieuwsquiz. En je maakt kans, ook al heb je hem vandaag misschien niet zoveel nodig. Maar het is sowieso leuk om te hebben, want het is een collectors item. Met Radio Rijnmond zonnescherm. En als je die in de wacht sleept, ga je automatisch ook in de grote ton met alle dagwinnaars voor de maandprijs. Die gaat er over een kleine 2 weken uit. En dat is dus een avond met al je vrienden in een privébioscoop. En ik heb daar goede reacties op gekregen, want we hebben deze prijs eerder weggegeven. En dat was heel erg leuk. Dus ja, als je misschien nog kans wil maken, zou ik zeker even goed luisteren naar de nieuwsquiz. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend, maar er is wat weggevallen.
1: Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen...
0: Waar zijn de bewoners van Bleiswijk helemaal klaar mee? Waar zijn de bewoners helemaal klaar mee? A. Rondslingerend vuil. B. Hangjongeren. Of C. Brullende motoren. Je kunt je antwoord doorgeven via de app van Rijnmond. Rechtsboven klikken op App ons. De muziek die ik nu ga draaien is van Miriam Makeba. En was een zeer populaire Zuid-Afrikaanse zangeres. En ook burgerrechtenactiviste. En ze had heel veel succes met één liedje. Maar terwijl dat succes er was, kon ze er niet van in haar thuisland genieten in Zuid-Afrika. Het was natuurlijk het Zuid-Afrika met het apartheidsregime. Dus toen heeft ze dat op een afstandje moeten vernemen vanuit Amerika. Maar ze wordt wel Mama Africa genoemd. Heeft natuurlijk te maken met dit liedje dat zoiets betekent als aanraken, aanraken, aanraken. Pata, pata.

Jewel en Foolish Game bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Ik kreeg een heel mooie foto in mijn handen gedrukt van Antoinette. Dat is kunstenares. En zij zei er net bij, ik laat die foto even zien voor mocht jij Radio Rijnmond nu volgen via TV Rijnmond en via de livestream. Het is een prachtige collage van zwanen. Ik ben in mijn atelier bezig, zei ze net, met het voorbereiden van de Kaapse kunstmarkt.

op 30 augustus op het plein in Phoenix in Rotterdam in het museum. En deze Rotterdamse zwaantjes heb ik er speciaal voor geschilderd. Zei Antoinette net tegen mij. Het ziet er inderdaad heel erg mooi uit. Nou, mocht je de stream volgen, dan kun je dat inderdaad misschien wel beamen. Nou, wat ben jij op dit moment allemaal voor mooie dingen aan het doen? Of zit je misschien wat erger aan het een en ander? Ja, dat je dingen hoort voorbij komen in het nieuws dat je denkt, nou, daar heb ik wel een mening over. Nou, laat het me even weten. Open de app. Rechtsboven klikken op App Ons. En ik maak ook even gebruik van de gelegenheid om een oproepje te doen. Want komende vrijdag heb ik niet één, maar twee gasten tegenover me in het tv-programma In Gesprek Met op TV Rijnmond en Rijnmond NL. Het is de ombudsvrouw Marianne van den Anker en natuurlijk de kinderombudsman. Die hebben ook Wouter Struik. En als jij nou vragen voor een van de twee hebt, of misschien wel voor beide, dan kun je die insturen via de app van Rijnmond of via Rijnmond.nl. Als je de banner ziet met de beeltenis van de twee, dan kun je daar je vraag achterlaten. Nou, dan kunnen we die vraag misschien wel meenemen komende vrijdag. Vanaf 17:15 is die uitzending. Dit is Janice Blue. Rise.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
12: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
13: In Strijen is het 19 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Het is 11 uur geweest en we gaan het derde uurtje in van De Boer op. Met zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz. Dus misschien ga jij er wel met een heel leuk zonnescherm vandoor. En ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Dus wat heb je allemaal te melden in de koffiecorner, het gesprek van de dag? Misschien ben je wel omwonende van het Lloydkwartier. Dat is de plek waar we ook zitten. En daar zit een heel leuk tentje waar ze matcha-producten verkopen. Maar dat is zo populair dat omwonenden daar helemaal tureluurs van worden. Nou ja, misschien heb je ook zo'n voorbeeld. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Het laatste nieuws, Marten van den Boogaard, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Ruud. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De Lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar zijn. De oproep houdt natuurlijk verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. In winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam is eerder vanochtend een mislukte overval geweest. Iemand met een mes kwam de textielwinkel Kik binnen en bedreigde het personeel, maar de politie meldt dat hij zonder buit weer is vertrokken. Er raakte niemand gewond. Kort na de mislukte overval is een verdachte opgepakt. En dan het weer, veel bewolking en er kan nog wat regen of een buitje vallen vanmiddag. En ook morgen dan is er veel bewolking en dan vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Martje. Zometeen het derde uur dus van De Boer op. Nou ja, daar zit je al in eigenlijk met de ontknoping van de nieuwsquiz. En we gaan even gluren bij de buren. En dat doen we bij de collega's van RTV Dordrecht, de streekomroep. Waar houden zij zich op dit moment bij deze, op deze dag? En je kunt zometeen nog op de valreep wel meedoen met die nieuwsquiz. Dus let goed op, hè. Want misschien dat je op het allerlaatste moment dat leuke zonnescherm in de wacht sleept.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
15: Wat zou jij doen als je nog één keer... iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
0: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
16: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
16: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen. Op vakantie! ANWB en gaan.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
25: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
26: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
27: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
28: Hey,
26: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
29: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
6: De Boer op. Ruud

0: ik ben oprecht nog steeds benieuwd naar hoe het nou is met die geluidstechnicus en ook de bandleden. Want wat is dat, een wall of sound van Robbie Williams. Let me entertain you bij Radio Rijnmond in De Boer op. Caroline stond net bij mij in de koffiecorner. Die wilde ook wel even meepraten over het nieuws. Of over onderwerpen die ik net eventjes te berde bracht. Stond net bij mij in de koffiecorner. Had even de app geraadpleegd. Rechtsboven klik op app. Ontstaan in één keer naast me. En ze zei tegen mij, de boeken die ik altijd las waren bijvoorbeeld Arends Oog, Kruimeltje, De AFC'ers, dat is een oud-jongensboek van mijn vader, De Rode Ridder en natuurlijk de boeken van Claudia de Vrolijke Tweeling. Ik vond en vind lezen heerlijk. Ja, ik las vanochtend dat een kwartier lezen per dag al de taalvaardigheid helpt van een kind. Nou, klinkt een beetje als open deuren wetenschap, maar ja, goed, ze hebben het nu toch wel wat verfijnd. Dus een kwartiertje lezen per dag, dat helpt al de taalvaardigheid van een kind enorm. Nou ja, en ik ben benieuwd wat jij vroeger helemaal stuk las, welk boek of stripalbum. Denk je dat het goed gaat komen met de begroting van het kabinet Jetten? Want het was gisteren nou niet echt Hosanna in politiek Den Haag. Ja, het is natuurlijk een minderheidskabinet. Hè? En dan moeten ze natuurlijk de oppositie aan boord zien te krijgen om bepaalde plannen door te voeren. Welke plannen mogen wat jou betreft trouwens gelijk van tafel? En wat heb jij wel eens aan ChatGPT gevraagd? En heb je er echt baat bij? Welke vraag heb je wel eens voorgelegd? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En dat kan ook op de valreep voor de nieuwsquiz. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws. En jou de vraag, welke woorden we missen?
1: Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen...
0: Ja, waar zijn de bewoners van Bleiswijk helemaal klaar mee? A. Rondslingerend vuil. B. Hangjongeren. Of C. Brullende motoren. A, B of C. Je maakt kans dus op dat leuke zonnescherm van Radio Rijnmond. En over kleine 2 weken kans op de maandprijs. Een avond met al je vrienden in een privébioscoop.

0: Hunter X en Golden. Roepersneller. Wie gaat er vandoor met in ieder geval het zonnescherm van Radio Rijnmond? Daar kun je niet stil van gaan leven, maar het is wel een heel leuk collectors item. Dit was de hele ochtend de opgave, de nieuwsquiz.
1: Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen...
0: Waar zijn de bewoners van Bleiswijk helemaal klaar mee? A. Rondslingerend vuil. B. Hangjongeren. Of C. Brullende motoren. Angelina, goedemorgen. Wat denk je?
2: Goedemorgen, het zijn de brullende motoren.
0: Brullende motoren. Eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen brullende motoren en hardrijdende auto's.
0: Ja, ja, ja. Nou, denk niet dat de handen daar op elkaar gaan voor die brullende motoren. Waar woon jij zelf trouwens, Angelina?
2: In Overschie.
0: In Overschie. Heb jij last van, ja, van gasten die zich willen laten gelden?
2: Nee hoor, niet zo heel erg.
0: Mooi zo. Nou ja, goed, dat levert je in ieder geval een zonnescherm op. Maar ja, we moeten natuurlijk een beetje vooruitkijken. Over een kleine 2 weken gaat ook de maandprijs eruit. Hè? Dus met al je vrienden naar de bioscoop, een privébioscoop.
2: Ja.
0: Ja, dat is spannend. Ik duim voor je.
2: Ik hoop het ook.
0: Het is al eerder gebeurd. Het is al eerder gebeurd. Dus het zou zomaar kunnen. Wat zijn de plannen nog voor vandaag?
2: Lekker relaxen. De meiden moeten zo naar de ortho.
0: Oké.
2: Okay. De afspraken. Ja.
0: Het is ook niet echt weer om heel veel spannende activiteiten.
2: Nee.
0: Nee. Nou, dan wens ik jou een heel mooie dag. En ik duim voor je voor over 2 weken. Dankjewel, Angelina.
2: Heel goed.
0: Hoi. Mocht je nou denken, verdulle, maar die wist ik ook. Morgen gaan we weer spelen, hoor, die nieuwsquiz. Zometeen Kensington, eerst Michel Delpech en Pour une Flirt.

uit de tenen van Kensington. Dat was Sorry bij Radio Rijnmond in De Boer op. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws van 11:30.

0: Die gasten die zweten gewoon creativiteit, muzikaliteit en soul. The Gap Band en Oops Upside Your Head bij Radio Rijnmond. 11:30 is het geweest. Goedemorgen, je bent bij de boer op. We krijgen buiten de reguliere bruggenberichten een melding van gefronste wenkbrauwen op de A16 Rotterdam richting Breda. Dus ik knoop het Ridderkerk en het Drechttunnel. Daar staat een te hoog voertuig. En dat levert altijd behoorlijk wat geïrriteerde blik op. De Drechttunnel, daar gaat het om. Maar voor de rest niet extra dingen van de ANWB. Dan gaan we snel door naar het weer voor vandaag. Ja, regenachtige dag is het natuurlijk. Vanmiddag zou het zonnetje toch de boel een klein beetje weer kunnen op laten drogen. Maar de regen is niet ver weg. Middagtemperatuur komt niet hoger uit dan 22 graden. Vanavond bewolkt met soms wat lichte regen. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 17. Morgen veel bewolking, soms wat zon, verspreid buien. Mogelijk met onweer dan. Het wordt maximaal 21 graden. Nog iets verder vooruit kijken. Wisselvallig weer met geregeld buien en kans op onweer. Heel af en toe die zon die zegt, hey hallo, ik ben er ook nog. Middagtemperatuur variërend van 20 graden tot 22 graden in Zuid-Holland. De hoofdpunten van het nieuws, Martin van den Boogaard. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ruud. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. Door als enige 5 getallen en het reservegetal goed te raden, harkte de Dordtenaar de hele jackpot binnen. De Lotto meldt alleen dat de winnaar iemand uit Dordrecht is. Wie het dan precies is, dat blijft geheim.
0: Nou, dat lijkt mij wel.
1: Dat weten wij ook niet. Nee. Dus geen bedelbrieven.
0: Nee, nou ja, goed. Even naar aanleiding van die goudvondst in België. Ja. Gisteren. Dat er zelfs mensen zeiden: nee, maar in een vorig leven was ik eigenaar. Ja,
1: dus. Reïncarnatie werd niet als bewijs geaccepteerd.
0: Nee.
1: Gek, hè? Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot te vernieuwen. In nieuwsblad Transport staat dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen moeten komen die ook bij lage waterstanden inzetbaar zijn. Ja, en die oproep die hangt natuurlijk samen met de huidige problemen in de binnenvaart door de extreem lage waterstand in onder meer de Rijn. Maar ook de Donau, de Maas en allerlei andere rivieren. Ja, daar staat eigenlijk bijna geen water meer in. En onder meer het AD, NRC, de Volkskrant en de Telegraaf hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over afslankmedicijnen. De boetes komen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die vindt dat sommige artikelen over die afslankmedicatie in feite reclame waren. Ja, en toen ik die artikelen las, vond ik dat eigenlijk ook. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik denk eigenlijk, eerlijk gezegd, waarom zou je een afslankpil slikken? Ja, er zijn natuurlijk medische redenen voor. Maar als je te dik, gewoon minder eten.
0: Ja, nou ja, goed. Nee, maar ik vraag me wel af, hè, want wat was dan precies, waarom hebben ze nou die boete gekregen? Want reclame, zijn commerciële instellingen.
1: Ja, maar ze werden natuurlijk neergezet, die medicijnen, als goed werkende afslankmedicijnen.
0: Ja,
1: daar kan je natuurlijk toch wel een beetje je vraagtekens bij zetten. Ja, en overigens zijn ook niet helemaal zonder gevaar die middelen.
0: Nee, maar goed, die winst van die verkapte reclame is dus alweer verdampt.
1: Is alweer verdampt. Ja, en nu maar hopen dat wij geen boete krijgen dat we dit hebben gemeld.
0: Nee, hè?
1: Nee, toch? Inspectie.
0: Toch?
1: Nee, vind ik niet.
0: Toch?
1: Vind ik niet.
2: Nee. Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Anders duik ik even onder in Ibiza.

0: Fever Dream van Alex Warren bij Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest en dan gaan we meestal even gluren bij de buren. En dat doen we bij een van onze zeer gewaardeerde collega's. En we hebben heel veel collega-omroepen in de Rijnmond zitten. En dat levert uitwisseling op van nieuwsberichten, maar natuurlijk ook het gezamenlijke tv-programma Lokaal. Ik heb deze keer contact met de redactie van RTV Dordrecht, de streekomroep, Roman Havelaar, programmamaker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie zijn er maar druk mee, hè, met die Merwedebrug. Gisteren natuurlijk groot nieuws over die politie die al die boetes uitdeelde.
1: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk een gebied. Het is net buiten ons gebied, maar ook weer net binnen ons gebied. Mm-hmm. Wij pakken natuurlijk ook Molenlanden mee. Ja. En het is natuurlijk een route die ook naar Molenlanden toe loopt. Er gebeurt natuurlijk een hoop wat betreft de Merwedebrug. We hebben natuurlijk al van alles hier sowieso in de streek. Als het gaat om wegen die afgesloten zijn, problemen op de wegen. Ja. Dan komt de Merwedebrug er natuurlijk ook nog eens bij. Ja. Daar hebben we het zeker druk mee. Ja. En we zien toch nog steeds dat er wel eens vrachtwagens toch nog de brug passeren.
0: Ja, ze zeggen dan, we hebben de borden niet gezien. Maar dat maak ik me dan wel een beetje zorgen. Want als ze de borden al niet zien, hoe zit het dan met de medeweggebruikers?
1: Nou, inderdaad. Ja, dat lijkt me ook. Want die borden die zijn gewoon overduidelijk te zien overal langs de weg. Dus het is toch wel een heel bijzonder argument, kunnen we wel zeggen. Ja.
0: Die vrachtwagenchauffeurs die borden zogenaamd niet zien, dat zijn meestal niet degenen die dan in het truckerscafé in de buurt komen te zitten. Daarover gesproken, daar is ook een hoop om te doen. Want hoe heette dat truckerscafé ook alweer, Rowan?
1: Truckerscafé de Wilhelminaboom, ook wel Eetcafé de Wilhelminaboom, om het zo in officiële termen te kunnen noemen. Dat is een café in Dordrecht en daar is best wel een hoop gebeurd het afgelopen jaar. In april brandden daar twee van hun voertuigen af, voertuigen waarmee ze ook echt eten brengen naar de klanten. Klanten die dan dus ook eten kunnen bestellen daar. En in november overstroomde

0: Pech. Hey, we blijven even bij het verkeer, want de Papendrechtse brug, dat is natuurlijk ook bij jullie vol over berichten. Ja, dat is iets pas volgens mij in april. Volgend jaar is die pas weer te gebruiken. Maar er gebeurt desondanks, behalve de werkzaamheden natuurlijk, desondanks wel veel rond die Papendrechtse brug, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Er gebeurt echt van alles. Ze staan absoluut niet stil daar. Kijk, uiteindelijk is het voor ons hier natuurlijk vrij rustig als we kijken naar de Papendrechtsebrug. Mm. Onze redactie zit daar ook namelijk vlakbij. Als we daar puur naar kijken, er rijden natuurlijk geen auto's. Dus het is stiller dan ooit tevoren. Maar er wordt echt keihard gewerkt daar om de brug natuurlijk zo snel mogelijk af te hebben. Ze hebben daar natuurlijk een tijdsbestek van 9 maanden voor uitgetrokken. Ja. En wat dus heel bijzonder was, was dat dus ook de hoge scheepvaart in eerste instantie helemaal niet er doorheen kon.
0: Nee.
1: Dat is best wel een essentieel ding, want aan de Sliedrechtse zijde liggen best wel wat scheepswerven die echt leven op die hoge scheepvaart.
0: Ja, ja.
1: Wat we eigenlijk daarin nu zien is dat Rijkswaterstaat toch in samenwerking met alle scheepswerven, et cetera, toch hebben besloten om 1 keer per maand de hoge scheepvaart wel de brug te kunnen laten passeren. En de allereerste keer was dus vorige week.
0: Ja.
1: En dat waren bijzonder hoge schepen. Ja. Dat was echt heel gaaf om mee te maken.
0: Nou, dat moeten we maar eens even gaan bekijken bij jullie op de website, Rowan. Want prachtige beelden, rtvdordrecht.nl. We zitten aan de tijd. Ik moet je weer verder laten werken, want anders hou ik jou ook weer op voor je werk. Maar ik zou zeker zeggen, volg jullie nieuws bij rtvdordrecht.nl. Rowan Werksen, en tot de volgende.
1: Dankjewel, en jij ook.

0: Oké, ze hebben er even op moeten wachten. Maar eindelijk is dit nummer ontdekt door een of andere deurbelfabrikant. Vooruitziende blik, hoor, die types van ABBA. Bij Radio Rijnmond, Ring Ring, hoorde je. Even kijken hoor. Mariska de Circusprinses is een favoriet boek van Yvonne. Helemaal stuk gelezen. En ik heb het nog later gejaagd door de wind. En ik lees nu alles wat los en vast zit. Ik ben dus echt verslaafd aan lezen. En Ilse zegt, wat dacht je van Wipneus en Pim, Kuipje, Pinkeltje, Marke, Mieke, de Vijf en Noddy. Ik heb de boeken nog steeds. Dat is toch leuk, ja? En de chameleon, IJsbrand, vindt dat nog steeds wel het mooiste wat er is. Vroeger op de lagere school al voorgelezen door de meester. En nu nog steeds heerlijk om te lezen. Erik Lemmers, zometeen met lunchbreak. Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Wat heb je allemaal op de bammetjes zitten?
1: Ik ga het hebben over te vroeg geboren baby's. Er is een onderzoek gedaan waar onder andere het Erasmus MCM heeft meegewerkt. Ja. Waaruit blijkt dat veel ouders van echte vroeg geboren baby's, daar heb je het over vroeger dan 29 weken, daar enorme klachten aan over kunnen houden. Ja. Die PTSS kunnen veroorzaken.
0: Wat ik me wel kan voorstellen, want je vreest natuurlijk voor het leven. Een baby is natuurlijk al fragiel en
1: precies.
0: Dit is wel heel erg.
1: Het is een aanhoudende druk die je altijd voelt.
0: Ja.
1: En dat is pas heel laat, is het een beetje zekerheid.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn ook wel dingen waar het Erasmus MC ook voor pleit om daar wat aan te doen. In ieder geval aan die ouders dan.
0: Ja, precies. Begeleiding en zo. Of psychische begeleiding.
1: Ja, precies. Ja. Zorgen dat er wat aan gedaan wordt bij die ouders.
0: Ja, precies.
1: Dus daar ga ik het over hebben. En de lunchplaat, dat gaat over die lotto-winnaar. Ja, komt uit Dordrecht.
0: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is best uniek dat je alle getallen weet te voorspellen, maar dat je ook de enige bent. En dat er net even de jackpot eruit valt, omdat je de gele bal trekt. Dat is wel heel veel mooie dingen, toch?
0: Dit is wel heel leuk om over te fantaseren.
1: Ja.
0: Zou jij stoppen met werken?
1: 1 miljoen vind ik te weinig.
0: Mijn hemel! Nee, maar wat wel fijn is natuurlijk dat je voelt wat minder druk, denk ik.
1: Ja, precies. Je kan alles wat rustiger doen. Weet je, je kan zeggen, ja, sorry, ik kom om 11 uur.
0: Wat ben ik ontslaan? Nee, maakt niet uit, joh. Kijk wel.
1: Ja, die druk zit er dan niet
0: precies,
1: meer achter.
0: Precies.
1: Maar ja, het is natuurlijk ook wel superleuk werk wat we doen.
0: Nou, dus daarom stelde ik die vraag. Ja, precies. Maar het voelt dan wel lekker dat je denkt,
1: wel
0: even wat appeltje voor de dorst.
1: Precies. Ja, precies. En dat de vakanties die je doet, dat je die ook lekker kan doen zoals je ze wilt.
0: Het weer is wat anders dan Schiermonnikoog.
1: Precies.
0: Misschien juist, hè. Maar goed, welke lunchplaat hoort daarbij?
1: Juist.
0: Ja. Iets met wensen. Wishing on a star. Money. Ja.
1: Gelukkige mensen die geluk hebben.
0: Ja.
1: Dus het woord geluk is denk
0: lucky.
1: Ik ook een andere.
0: Ja.
1: Lucky.
0: Ah, kortom. De keuze is weer reuze, denk ik. Maar
1: absoluut.
0: Dat is aan jou, luisteraar. Dus welke plaat hoort bij dit toch wel mooi verhaal? Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Rouwkaart, kerst,
8: uitvaartpraat.
7: Bloemstuk, koets met paarden,
8: uitvaartpraat.
7: Koffie, cake, bitterballen,
8: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
20: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks een echte held in de pop, George Michael. Hij had niet alleen zelf hele goede nummers, hij wist ook raad met de hits van anderen. En dat hoor je zo met die prachtige mashup van een hit van Seal en van de Temptations. Eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Martin van den Boogaard. Goedemiddag Martin.
21: Goedemiddag Erik. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen is bruto. Er gaat nog €378.000 kansspelbelasting vanaf. De Lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. In winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam is vanochtend een mislukte overval geweest. Iemand met een mes kwam de textielwinkel Kik binnen en bedreigde het personeel, maar de politie meldt dat hij zonder buit weer is vertrokken. Er raakte niemand gewond en kort na de mislukte overval is een verdachte opgepakt. Dan krijg je nog het weer. Veel bewolking, kans op een bui, ook morgen. Maar dan komt de zon er ook af en toe bij. Het wordt dan, net als vanmiddag, zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je op onze app en op onze website rijnmond.nl.
20: Dankjewel, Martin. Ik wil een lunchplaat draaien. Een Dordtenaar heeft de jackpot van de Lotto gewonnen. Je hoorde het net al van Martin. Als enige wist hij alle getallen dus juist te voorspellen. Normaal zou je dan een ton krijgen, dat is ook leuk natuurlijk. Maar omdat de gele bal getrokken werd, verviel die prijs en werd het de jackpot van 1 miljoen. En die moet dan weer verdeeld worden. Maar er was maar één winnaar. Welke leuke lunchplaat wil jij bij deze mooie prijs horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen George Michael.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
22: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
23: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
24: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
23: Van Star Wars tot E.T.
0: John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Hey, Remo!
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
27: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers. Radio met een grote R.

0: George Michael hoorde je met een optreden. Het is zijn cover to cover tour in 1991. En het is dat het zo'n ontzettend goede solo-artiest was. Met genoeg eigen werk. Maar van het opnieuw uitbrengen van covers had hij ook wel miljonair kunnen worden, toch? Hij bracht een prachtversie van Queen's Somebody to Love eerder uit. En ook de live versie van Elton John's Don't Let the Sun Go Down on Me. Maar deze Killer and Papa Was a Rolling Stone is niet te vergeten. Lekker begin van deze lunchbreak. Welkom. Zometeen spreek ik een onderzoeker van het Erasmus MC over ouders die PTSS ontwikkelen nadat hun kindje veel te vroeg geboren was. Dat komt er vaker voor dan je denkt. En in Archief Blijdorp praat ik over de rol van het Natuurhistorisch Museum. Die heeft een tijd lang deel uitgemaakt van die dierentuin. Zometeen hoor je ook een nummer van Chic hier op Radio Rijnmond, dat eigenlijk bedoeld was voor Sister Sledge. Daar begin ik trouwens nu mee. Het lijkt erop dat ze een ruil hebben gedaan, want het nummer He's the Greatest Dancer van Sister Sledge was eigenlijk voor Chic geschreven. Toch is die hit die je zo hoort, die je dus nu hoort, wel een echte Chic hit.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: En zometeen draal ik nog Miles Smith en Niall Horan.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Je luistert naar Radio Rijnmond. De gevolgen van een te vroeg geboren kindje levert de ouders vaak zoveel zorgen op dat een deel daarvan PTSS-klachten krijgt. Dat blijkt uit onderzoek waaraan ook het Erasmus Medisch Centrum heeft meegewerkt. Na een vroeg geboorte volgt vaak een langdurig verblijf op de afdeling neonatologie. En dat veroorzaakt veel stress. Volgens de onderzoekers worden de gevolgen voor ouders vaak onderschat. Ziekenhuizen moeten daarom niet alleen kijken naar de gevolgen van een te vroege geboorte voor de baby, maar moeten ook de ouders actief helpen. Kirsten Muller is psycholoog-onderzoeker bij het Erasmus MC. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het onderzoek is gedaan in alle intensive care afdelingen voor vroeggeboren kinderen in het land. Van 217 gezinnen hebben de ouders op 3 verschillende momenten vragenlijsten ingevuld over stress en over depressieve klachten. Dus ook bij het Erasmus MC. En de meeste mensen die hielden er geen zware klachten aan over, hè? Maar 1/3 van die ouders dus wel. Over wat voor klachten hebben we het dan?
1: Ja, wat we zien bij posttraumatische stressklachten zijn eigenlijk 4 type symptomen. De eerste daarvan zijn herbelevingen. Daarbij kan je denken aan piepjes van monitoren of geur van handalcohol. Dat wanneer ouders dat ruiken of horen op een later moment in hun leven, dat ze weer helemaal teruggaan naar dat moment op de NICU. Maar ook dat ze bijvoorbeeld nachtmerries hebben. Nou, andere symptomen zijn bijvoorbeeld vermijding. Dus deze kinderen worden langdurig gevolgd door het ziekenhuis. Maar ouders vermijden soms die ziekenhuisbezoeken. Stemmingswisselingen. Ouders kunnen gevoelens van schuld ervaren. En hyperreactiviteit. Dus daarbij kan je denken aan schrikreacties, prikkelbaarheid, concentratie, slaapproblemen.
0: Dat zijn echt dingen die je leven enorm kunnen beïnvloeden. Hè? Dus ook je eigen functioneren erin. Je moet dat gewoon eigenlijk aanpakken. Hè? Maar als ik het ook zo hoor, hè, het gaat over kinderen die eerder geboren zijn dan 29 weken zwangerschap. Dus zijn echt kinderen met echte problemen wat dat betreft. Dan denk ik ook van, het lijkt me dat het er, verbaast me eigenlijk dat het er niet meer zijn dan 1/3 van die ouders.
1: Ja, dat is een terechte vraag. Wij weten natuurlijk in het ziekenhuis wat voor een effect dat op ouders heeft. En in die zin waren we dus niet verrast met deze hoge percentages. Dit is namelijk wel echt veel hoger dan als we het vergelijken naar een normale bevalling op een normale leeftijd.
0: Yeah.
1: Ja, het is inderdaad, je zou kunnen verwachten dat het nog hoger ligt. Wij denken of we verwachten ook dat het mogelijk hoger ligt. Want binnen ons onderzoek hebben ouders die anderstalig zijn, dus nog tegen andere problemen aanlopen. Maar ook ouders van kinderen die helaas zijn overleden op de NICU hebben niet op de intensive care hebben niet meegedaan. En tenslotte, ja, zoals ik eerder al benoemde, deze ouders laten ook vermijding zien. Dus je kan je ook goed voorstellen dat deze ouders die misschien de meeste klachten ervaarden, de vragenlijsten niet meer hebben in kunnen vullen.
0: Nee, precies. Dus het zou wat dat betreft makkelijk nog hoger kunnen zijn. En de onderzoekers vinden ook dat die ouders van die vroeggeboren baby zelf moeten worden geholpen. Hè? Dus zeg maar dat de mensen op neonatologie dit signaleren als het ware.
1: Ja, dat is zeker waar. Wij denken dat het echt belangrijk is dat de zorg voor ouders ook onderdeel wordt van de zorg in het ziekenhuis. We weten dat hoe het met ouders gaat hartstikke belangrijk is, ook voor de ontwikkeling van kinderen. En daarom denken wij dat het echt van belang is dat de ziekenhuizen ouders structureel gaan monitoren om te kijken hoe het met ouders gaat. En zodat vroeg psychologische hulp geboden kan worden indien dat nodig is.
0: En waarom gebeurt dat eigenlijk nu nog niet?
1: Ja, vanuit de zorgverzekeraar wordt er zorg voor het kind natuurlijk vergoed. Het kind is primair de patiënt. En daardoor is er eigenlijk weinig ruimte om nu ook ouders die hulp te kunnen bieden. Maar wij denken wel dat het heel belangrijk is dat dat vanuit de ziekenhuizen gebeurt. Want een aantal van deze ouders die op latere leeftijd vallen die toch uit of problemen met werk en komen in de GGZ. Maar omdat het dan al zo lang geleden is, worden die klachten vaak niet meer gerelateerd aan die vroeggeboorte. Dus daarom is het belangrijk dat dat in het ziekenhuis al plaatsvindt. Ook omdat in het ziekenhuis de mensen de kennis hebben van wat zo'n vroeggeboorte inhoudt. Er komt zoveel op je af. En als je daar eigenlijk nog nooit mee te maken hebt gehad, dan is het heel moeilijk om daar een voorstelling van te maken.
0: Juist, dus aan de slag met de ziektekostenverzekeraars. En er is vast ook nog meer onderzoek nodig naar dit verhaal. Maar hopelijk gaat dat in de toekomst verbetering opleveren. Dank je wel.
1: Dankjewel,
0: Kirsten Muller. Psycholoog-onderzoeker die hier ook op gaat promoveren. Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Eerste Black Eyed Peas, Don't Lie. Onder andere.

0: 87,
1: 90,
2: puntigen we.
1: En nu.
3: Wordt ze helemaal gek van.
1: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
5: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
5: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
7: Hoe kom je tenen?

0: Kak Robin hoorde je op Radio Rijnmond. En hij is just around the corner. En dan heb ik het over Ed Aldus. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. En voordat ik het over Ed ga hebben, vertel ik nog even dat er geen files zijn. Dus gaan we meteen door. Net om de hoek. Hallo Ed.
1: Zo, hallo. Je gaat het echt over mij hebben?
0: Nee joh, ik ga het met jou over het weer hebben. Wat dacht je? Hey, ja. het is grijs en grauw op dit moment een beetje.
1: Ja, het is tot nu toe nog geen zon geweest. Hè? Ik zag hier net even wel een poging van de zon hoor. Maar die werd gelijk alweer getackled. En je ziet voor vanmiddag ook flink wat zonneschijn. Of flink wat zonneschijn, flink wat bewolking wil ik zeggen. Ja, dat na een natte nanacht. Hè? Want vooral in de nanacht en vroege ochtend heeft het flink geregend. Bijvoorbeeld in Vlaardingen-West, daar viel 14 millimeter. Ja, met die regen van gisteren erbij maakt dat 20 millimeter. Dus dat is toch al echt wel een behoorlijke neerslagsom, zeg maar. Maar toch verwacht ik voor vanmiddag niet echt dat het nog door gaat regenen. Er zou misschien even een spetterbuitje kunnen vallen, maar daar is alles wel mee gezegd. Veel bewolking ook, nauwelijks zon, Erik. En temperaturen nu een graad of 20. De wind die waait langs de kust nu vrij krachtig, windkracht 5 uit het westen. En ik denk dat het vanmiddag zo'n 1, 22 graden wordt. Dat is echt wel het maximale. En alles bij elkaar dus, ja. Ja, doe het licht maar uit.
0: Het wordt hier steeds donkerder. We hebben er even stemmig kaarslicht bij aangezet.
1: Ja, dat wou ik zeggen, ja. Nou, vanavond en vannacht dan houden we tamelijk veel bewolking toch wel. Misschien dat er soms eens een beetje regen valt, niet al te veel. De temperatuur die is best wel hoog, Erik, want het wordt niet veel lager dan een graad of 17. En de wind gaat daarbij in kracht afnemen en draait dan vannacht naar het zuidwesten. Ja, en morgen overdag hebben we te maken met veel bewolking. Soms breekt de zon even door. En dan vallen er verspreid in de regio een aantal buien. De temperatuur morgen een graad of 21. En dat bij een tot matig toenemende wind. En die komt dan uit het zuidwesten. Dus ja, je merkt wel dat het allemaal wat minder is dan de afgelopen weken.
0: Ja, precies. Hè? Maar hard nodig natuurlijk. Wat verwacht je voor de rest van de week?
1: Nou, weinig verandering. Dus donderdag, vrijdag en ook op zaterdag is er af en toe zon. Er vallen van tijd tot tijd een aantal buien. Vooral op donderdag is er ook wel kans op onweer daarbij. En temperaturen, ja, die stellen zich wel uitermate gematigd op, hoor. Zo'n 20 tot 22 graden. Op zondag, ja, laat de zon zich geregeld zien. Dan lijkt het vrijwel droog te blijven bij een graad of 20.
0: Nou, die zondag, dan gaan we er met z'n allen massaal op uit.
1: Ja.
0: Dankjewel, Ed.
1: Alsjeblieft.
0: En de spotlights zijn weer aan. En dat doen we natuurlijk omdat Marten van den Booggaard...
2: Precies, de zon is hier weer gaan schijnen. Ik begin met een geluksvogel. Iemand uit Dordrecht die heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. Door als enige vijf getallen en het reservegetal goed te raden, harkte de Dordtenaar de hele jackpot binnen. En de lotto meldt alleen dat de winnaar iemand uit Dordrecht is. Wie het precies is, blijft geheim. Het Duitse, ja.
0: We gaan er een lunchplaat van draaien. We dachten van, welke leuke lunchplaat kan je daar nou bij verzinnen?
2: Nou.
0: De lijnen zijn nog open. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons.
2: Nou, goed idee.
0: Juist.
2: Gaan we even naar de binnenvaart, als je het goed vindt. Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor vernieuwing van de binnenvaartvloot in Nieuwsblad Transport. Daar staat een verhaal dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen bij moeten komen die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. En die oproep die hangt natuurlijk samen met de huidige problemen in de binnenvaart door de extreem lage waterstand in onder meer de Rijn. En opmerkelijk nieuws uit China. Daar komen steeds meer racistische video's op social media. En in die filmpjes die met AI worden gemaakt zijn vooral... witte mannen, maar ook zwarte mannen en ook Indiërs te zien die zich onbeschoft gedragen. Ja, en die filmpjes die zouden een uitlaatklep zijn voor bepaalde gevoelens die in China leven over buitenlanders. Ja, ik weet niet hoeveel luisteraars wij nu in China hebben, maar laat ik dan die luisteraars geruststellen. Ik ben een witte man en gedraag me altijd keurig.
0: Ja, maar jij ook, zit toch? Niet in China.
2: Nee, maar het is ook wel een beetje vreemd toch dat daar dan
0: heel raar dit
2: met AI filmpjes worden gemaakt waar witte mannen Dames in een restaurant uitschelden. Indiërs die zouden vooral onhygiënisch zijn. Nou, alles komt
0: alle
2: dus
0: vooroordelen
2: voorbij.
0: Komen allemaal naar voren.
2: Ja, het lijkt wel
0: in hun eigen loepje doen, dat niemand er last van heeft.
2: Ja, nou ja, het lijkt misschien wel een beetje. Chinezen zijn net mensen, net als wij. Want hier verschijnen ook allemaal racistische video's.
0: Absoluut. Ja. Wij moeten onszelf niet heilig maken.
2: Nee, zeker niet.
0: Nou ja, goed. De spiegel is weer voorgehouden.
2: Zo is het.
0: Dat is toch een beetje jouw taak, Martin.
2: Zo is het.
0: Okay, dankjewel. Dit is Radio Rijnmond. Rolf Sanchez hoor je zo, maar eerst even lekker Madonna.
3: Radio met een grote R.

0: True Blue, een van de klassiekers van Madonna uit haar vroege periode. Te horen hier op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke lunch hoort bij het verhaal vandaag?
0: Juist. Dat is de vraag, hè? Dat wil ik graag van jou horen. En nou, er zijn weer heel wat mooie reacties binnengekomen, hoor, op die vraag. Dus van de Lotto. Iemand die de Lotto wint in Dordrecht. Het gebeurt niet vaak dat iemand alle cijfers goed heeft en ook nog het gele balletje trekt in de uitzending. En dan dus in plaats van 100.000 euro gewoon een miljoen mag verdelen met alle winnaars. En dan de enige winnaar is. Nou, The Verve, Lucky Man, Hanneke Koreman, Rien van der Schelling en Karin Schoneveld. Die is overigens ook door Emerson, Lake & Palmer uitgebracht. René Wanders, ABBA, Money, Money, Money. Ton Greven, Pink Floyd en Money. Els Hogedam, Millionaire Blues van de Dire Straits. En I'm a Winner van Diana Ross. En dan With a Little Luck van The Wings, Sonja van het Verlaat. Dank je wel voor het insturen van jouw suggestie. Als jij nog een suggestie hebt, laat het weten via de Rijnmond app. Druk daarvoor op App Ons. Zometeen ga ik er dan eentje uitkiezen. Maar eerst nog muziek onder andere van Liquido en Rolf Sanchez. Dit is Mas, Mas, Mas. Ja, voor die winnaar van de Lotto geldt dat, hè? Meer, meer, meer.

0: Ja, meer regen is eigenlijk op dit moment waar het om gaat. Maar Rolf Sanchez weet het lekker zonnig te houden.
1: Archief Blijdorp. Een beesterlijke geschiedenis.
0: Het is weer tijd voor Archief Blijdorp op Radio Rijnmond. Deze zomer spreek ik bij Lunchbreak allerlei mensen die iets kunnen vertellen over de geschiedenis van die diergaarde. Dat komt omdat de diergaarde het archief overdraagt aan het Stadsarchief Rotterdam. En wie aan de geschiedenis van Blijdorp denkt, die denkt natuurlijk aan de dieren en de monumentale gebouwen. Maar er is ook een hoofdstuk in die geschiedenis die misschien wat minder mensen kennen. De bijzondere band tussen Blijdorp en het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. En die relatie gaat behoorlijk ver terug. Het museum kreeg een plek binnen de wereld van Blijdorp en maakte zelfs een tijd lang organisatorisch.

0: vereniging die toen nog het museum was en bestuurde, aan Blijdorp. Ja.
1: En waarom verhuisden jullie toen helemaal?
0: Nou, eigenlijk, ons museum is opgericht in 1927. Dus volgend jaar bestaan wij 100 jaar. En vanaf het allereerste begin hebben we een beetje een zwervend bestaan gehad in de stad. De collectie groeide, de wil was er, maar een plek was er eigenlijk niet. En dus die eerste 30 jaar was het moeilijk. En toen in 1957 konden we in Blijdorp terecht met een mooie ruimte voor in ieder geval tentoonstellingen. Maar zelfs toen al nog niet meteen genoeg ruimte voor ook de collectie. Dus die zat nog op een andere locatie.
1: Ja, en wat voegden jullie collectie toen toe aan die dierentuin? En waarom vonden jullie dat toen, waarom vond het Natuurhistorisch dat toen een toevoeging en ook de diergaarde?
0: Nou, eigenlijk omdat of die dieren nu levend zijn zoals in de dierentuin of dood zoals bij ons in het museum. Je kan er wat van leren en je kan er van onder de indruk raken. Het is natuurlijk prachtig om die dieren te zien, hoe ze zich gedragen. Maar bij ons opgezette dieren zijn in het kleinste detail goed te zien. Dus het vult elkaar eigenlijk heel goed aan.
1: Ja, en dan zou je denken, waarom is het dan nu niet zo?
0: Dat had verschillende redenen. Ruimte is misschien toch wel de allerbelangrijkste. We kwamen in 1957 voor het eerst in Blijdorp. Maar het heeft tot 1973 geduurd voordat er in Blijdorp voldoende ruimte was om ook de hele collectie daaronder te brengen. Dus vanaf 1973 hadden we collectie en tentoonstellingen allemaal in Blijdorp. En in 1986 werd eigenlijk duidelijk dat het gewoon niet goed ging. De ruimte was te krap en we hadden meer ruimte voor de collectie nodig en meer ruimte voor de tentoonstellingen. En daarom is toen eigenlijk een nieuwe locatie gevonden, het huidige museumgebouw in het museumpark.
1: Maar ik neem aan, hè, dus dat jullie uit die periode ook wel een goede samenwerking hebben overgehouden wat dat betreft. Hè?
0: Absoluut.
1: Werken jullie
0: absoluut
1: sinds die tijd dus ook praktisch samen? Bijvoorbeeld, je kan je ook voorstellen, dieren die overlijden bij Blijdorp, komen die dan in het Natuurhistorisch in opgezette vorm terug?
0: Zeker. Wij geven veel dieren uit Blijdorp eigenlijk een tweede leven in ons museum. Er is een prettig formeel en ook informeel contact tussen ons museum en de mensen van Blijdorp. Van dierverzorging tot educatie tot hoofdcollectie, noem het maar op. Heel prettig contact. En zo hebben we bijvoorbeeld ons bekende skelet van de olifant Ramon. Die komt uit Blijdorp. Mensen hebben Ramon levend in Blijdorp gezien. En kunnen hem nu, althans zijn skelet, bij ons nog steeds bewonderen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de tijger Boris. De orang-outang Piku hebben we natuurlijk, de wolf Huma. En pas nog kregen we een heel bijzonder, heel jong Prins Alfred hertje. Dat is het zeldzaamste hertensoort ter wereld.
1: Ja, dat zijn die met die kleine stompjes als gewei, hè?
0: Ja, dat hele kleine beestje. Het is natuurlijk eeuwig zonde dat het diertje is overleden. Maar goed, wij kunnen dan in ieder geval nog voor de wetenschap, maar ook voor het publiek, daar wat van bewaren in ons museum. Dus op die manier werken we eigenlijk samen. En wat ik eigenlijk zelf misschien nog wel het leukste vond, dat was een paar jaar terug. Toen had ik contact met Blijdorp. Want Blijdorp heeft naast hun levende collectie ook zelf natuurlijk een collectie met dode dieren. Deels uit eigen dierentuin, maar ook deels uit de omgeving die daar ooit zijn gebracht in de loop van meer dan 150 jaar.
1: Ja.
0: En zij zeiden van als daar wetenschappelijk interessante objecten tussen zitten, kom eens langs. Dus ik daarheen. En toen vond ik daar in de collectie een waterral. Dat is een prachtig, zeldzaam klein vogeltje. Lijkt een beetje op een waterhoen. Van de Kralingse Plas. Perfect gedocumenteerd uit 1920. Dus meer dan 100 jaar oud al.
1: Wow.
0: Ja, die stond daar in een kast. En zij zeiden, met dit deel van de collectie doen we vooral museumlessen. Of dan deze waterval of een andere niet gedocumenteerde waterval het is,
1: maakt niks
0: dat
1: uit.
0: Dat maakt hun niet uit. Ik zeg, maar dan neem ik hem heel graag van jullie over. En die staat nu bij ons in Bikpo, want dat is een van de oudere vogels van deze soort die wij uit Rotterdam hebben.
1: Dus jullie innige vervlechting van toen werkt nog steeds door in de samenwerking van nu?
0: Jazeker, ja.
1: Bram Langeveld, dankjewel voor je mooie inzicht.
0: Dankjewel.
1: Dit is Liquido met het nummer Narcotic. En zometeen hoop ik de lunchplaat te draaien van vandaag.

0: Liquido en Narcotic hier op Radio Rijnmond. Lekker om weer even te horen. Misschien een mooie opmars of een opmaat naar de lunchplaat.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, als ik eens rijk was van Anna Tefka, dan had Bertie van den Laars nog ingestuurd voor die lottowinnaar. De enige echte uit Dordrecht die het hele miljoen kreeg dat er in die jackpot zat. Van Halen met Money, Roosendaal zegt dat. En Els Doornheim die zegt ABBA en The Winner Takes It All. Dat is waar, want er waren geen andere mensen om die jackpot mee te verdelen. Maar de meeste mensen die gingen toch voor deze. Lucky Man van Emerson, Lake en Palmer. Want dat is die. Een gelukkig man.
2: He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin.

0: uit de tijd dat synthesizers nog enorme kasten waren die op het podium moesten worden gesleept. Emerson, Lake & Palmer en Lucky Man. Ik had nog wat andere suggesties binnengekregen. Peter van der Wulp, die zegt The Only One, Lionel Richie. Of van Kenny West en Paul McCartney met dezelfde titel. Sander, Ome Jan, Willeke Alberti en Hans Quist. Pom, pom, pom van Wim Sonneveld. Ja, nou is een klein probleempje met deze single die ik heb gekozen. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar, zegt Els Hogedam, de winnaar is helemaal niet bekend. Dus hoe weet je nou of het een man was? Nou, bij deze excuses als het een vrouw is. Zometeen mag je meedoen voor een eigen prijs.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
10: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
9: Ik wel, bij NRV.
10: NRV?
9: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
10: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
11: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Hey, Remo!
14: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Hey, Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Prince hoor je zo meteen op Radio Rijnmond. De basis voor het nummer is opgenomen tijdens zijn beroemde liveconcerten in Minneapolis in 1983. Maar dat hoor je er niet aan af. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Martin van der Boogaert. Goedemiddag Martin.
18: Goedemiddag Erik. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalets herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalets een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalets werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie, die onder leiding stond van dictator Jozef Stalin. De Oekraïner kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. Konovalets lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven, bij ons in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking, kans op een bui. En ook morgen vallen er buien, maar dan komt de zon er ook wel af en toe bij. En het wordt dan, net als vanmiddag, zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website, rijnmond.nl.
0: Dankjewel Martin. En wil je een prijs winnen, dan moet je ook blijven luisteren.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Want je kan een zonnescherm winnen voor op je auto. Je maakt kans op een lunch voor twee en op de maandprijs. De vertoning van een bioscoopfilm met 50 personen naar keuze tegelijk. En het enige wat je hoeft te raden is dit nummer.

0: als jouw geest zo in elkaar zit dat je dit achterstevoren kan beluisteren, dan zit je goed. En dan raad je misschien wel welk nummer het is. Ik heb 3 keuzes voor je. Voor iedereen die het niet weet nog. 1. Run DMC en Aerosmith met Walk This Way. 2. Fat Boys en Chubby Checker, The Twist. Of 3. The Fat Boys en The Beach Boys en Wipeout. Geef het door via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen muziek van Prince.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Is Radio Rijnmond.
13: Lunchbreak. Erik Lemmers.
12: Radio met een grote R.

0: First Avenue Show in Minneapolis was dit, waarbij Prince met The Revolution optrad. En hij nam onder andere materiaal voor Purple Rain op. En ook dit nummer is later in de studio bewerkt tot deze prachtige hit. I Would Die For You. Dus een beetje van live en een beetje van zichzelf. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak op deze dinsdagmiddag. Ik heb zometeen de oud-Rotterdammer weer in de uitzending. Dat is een tijdje geleden. Het was vakantieperiode voor de personen bij de oud-Rotterdammer die de oproepjes doen. Maar ze hebben twee mooie oproepjes die ze willen onder de aandacht willen brengen. En een van de lezers van de oud-Rotterdammer die zoekt entreekaartjes voor Feyenoord. En dan niet die van Feyenoord tegen ADO Den Haag. Nee, historische kaartjes. Dus als jij nog kaartjes hebt liggen, luister zo even het verhaal even af. Misschien wil je ze wel doneren. En je kunt natuurlijk weer mooie prijzen winnen.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Op je auto kun je een zonnescherm kwijt. Je kunt dan ook nog de weekprijs winnen als je lucky bent. Een lucky man of woman. Dan win je dus een lunch voor twee personen in een restaurant hier in het Lloydkwartier. En dan het einde van de maand nog. Daarin kun je een privévertoning winnen voor 50 mensen in de bioscoop. Je mag zelf de film kiezen en zelf de mensen kiezen die je bij je in de zaal wilt hebben. Daarvoor hoef je maar één ding te weten. Welk nummer is dit?
2: Na de

0: heb drie keuzes voor je. Run DMC en Aerosmith met Walk This Way op label 1. Is het label 2 Fat Boys and Chubby Checker met The Twist? Of is het 3 The Fat Boys and The Beach Boys met het nummer Wipeout? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Natuurlijk nog genoeg muziek vanmiddag. Cameron Whitcomb hoor je zo. Die werkte als 17-jarige nog in de Canadese wildernis aan de Trans Mountain Pipeline. En zijn broer liet de muziek horen van Johnny Cash en Tyler Childers. En daarna is hij zelf wat begonnen te zingen. En hij heeft filmpjes ervan geplaatst op social media, platform Reddit. En dat sloeg in als een bom. Zometeen hoor je zijn nieuwste nummer, dat gebaseerd is op een cultboek van Hunter S. Thompson. Hoor je zo? Maar eerst Mariah Carey en Whitney Houston. And When You Believe.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: Cameron Whitcomb, de man die pijpen legde en later ook goed bleek te zingen. Kingdom of Fear hoorde je op Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Sjaak Beijer, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Erik.
0: Uit.
2: Hoe is het? Vlaardingen.
0: Vlaardingen, ja, het gaat goed
2: het mooie
0: met
2: Vlaardingen.
0: Mij. Het zonnetje schijnt niet, maar dat is toch echt helemaal niet zo erg. Even.
2: Ik vind het ook niet erg, want die warmte was ik wel een beetje zat, moet ik eerlijk zeggen, hoor.
0: Ja, hoe ben jij er doorgekomen?
2: Nou, veel in de tuin, onder de paraplu en flink wat hydrateren met water.
0: Juist.
2: Dus wat dat betreft is het nu beter, dan kun je weer wat gaan doen.
0: Het Vlaardingshitteplan was dat.
2: Inderdaad, voor mij wel.
0: Nou, daar ben je doorgekomen. Ja, laten we hopen dat het dan even voorlopig even deze temperatuur blijft, toch?
2: Ja. Nou, de komende week wel. En een beetje regen is ook niet erg. Voor de natuur is dat ook prima.
0: Nou, precies, natuurlijk. Dat heeft het onderhand echt nodig. Hè? Dat kan niemand meer ontkennen wat dat betreft.
2: Nee.
0: Wat ben je aan het doen vandaag?
2: Nou, ik ben nog thuis. We hebben net pannenkoeken gegeten. Die hebben we gebakken, want... Dat is ook alweer eens even gezellig met het gezin. Mijn dochter die kwam aan en mijn zoon is thuis, die studeert. Dus die heeft nog even vrij.
0: Kijk.
2: Dus we hebben met z'n viertjes lekker pannenkoeken gegeten.
0: Heerlijk.
2: En voor de rest eigenlijk niet zoveel.
0: Nee. Gewoon echt niet zoveel, hè?
2: Nee.
0: Ik denk, er komt nog wel wat. Zo van, we gaan even wandelen. Of we gaan
2: vanmiddag gaan we nog even weg. Dan gaan we nog even naar de... winkels, moeten nog wat boodschapjes halen. Dus dat is wel de bedoeling. En gisteren heb ik een fiets gerepareerd. Dus ik zit niet stil, alleen op dat moment is het een beetje rustig aan.
0: Nou, lekker toch?
2: Ja, zeker, Erik.
0: Ja. Je hebt volgens mij tijd genoeg.
2: Ik ben gepensioneerd, dus.
0: Dat dacht ik al een beetje.
2: Ik ben al een jaar of 7 thuis, dus ik heb al hobby's en allerlei dingetjes. En ik klus graag.
0: En wat is je leukste hobby die je zelf bijzonder vindt?
2: Nou, mijn leukste hobby is voetbal. Daar volg ik alles van. Dus dat is wel op een passieve manier. Maar ik hou ook wel van knutselen en met houtwerken en meubeltjes maken en restaureren. Zulke soort dingetjes. Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ik weet niet of jij fan bent van Feyenoord?
2: Ja, hele grote zelfs.
0: Dan moet je zo meteen nog even blijven luisteren, want er zijn kaartjes gezocht.
2: Oh,
0: en dan niet, je hoeft geen kaartjes weg te geven van wedstrijden waar je nog naartoe gaat. Maar misschien wel van wedstrijden waar je geweest bent.
2: Oké. Dus ik ben... vaak genoeg geweest, dus ik blijf hem
0: blijf zeker even luisteren. Maar eerst eens kijken of ik jou wat mag geven. Welk nummer hebben we nou net gehoord?
2: Nou, volgens mij was het Let's Twist Again van Chubby Checker.
0: Even kijken of dat goed was.
2: Het zweet breekt me uit, Erik.
0: Nou, ja, het was de Fat Boys en Chubby Checker met de twist. Dus Let's Twist Again is een heel ander nummer. Maar je hebt wel eerder ingevuld nummer 2. En dat klopt uiteindelijk, want het was een meerkeuzevraag. En het klopt. Lepeltje 2. Alleen het is even net het ander, op een andere manier je geheugen ingegaan, geloof ik.
2: Ja, misschien een beetje van het onverwachte telefoontje.
0: Ja, helemaal door de stress. Okay. Je zei ook al, het zweet breekt me uit, joh. Nergens voor nodig, toch?
2: Nee, het was maar een geintje.
0: Vandaar. Nou, jij krijgt in ieder geval een zonnescherm voor de auto.
2: Oh, dat is fijn.
0: Dat is altijd handig, hè, voor de warme dagen. Die ooit
2: ik hoop dat die nog komen dan. Hè?
0: Precies, dat gaat wel lukken. Dat kan ik je bijna garanderen. En misschien win je ook wel de lunch voor 2 personen. En daarvoor moet je vrijdag weer even luisteren. En de laatste vrijdag van de maand, dan zou je eventueel een bioscoopvertoning met 50 personen kunnen winnen.
2: Oh, dus ik heb nog een paar kansen. Nou, dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, 1 kaartje biedt je kans voor nog 2 andere prijzen.
2: Oké.
0: Ik zou zeggen, lekker shoppen vanmiddag.
2: Ja, dat is goed, Erik. En jij nog een fijne dag en een succes met je programma.
0: Leuk je even gesproken te hebben.
2: Dat is wederzijds.
0: Oké.
2: Hey, tot kijk.
0: Hoi.
2: Dag.

0: Niels Geuzenbroek, Year of Summer. Je luistert naar Radio Rijnmond, programma Lunchbreak. Er is een file op de N223 Hoek van Holland richting Delft. Dus Hoek van Holland aan de aansluiting met de N220 sta je 6 minuten daar in de file. Het is bewolkt vandaag, nauwelijks zon en plaatselijk een buitje. Middagtemperatuur 22 graden. Vannacht dan koelt het niet ver af naar 17 graden. Bewolkt is het dan met soms wat lichte regen. En morgen veel bewolking, soms wat zon en verspreid over de regio buien. En het wordt dan 21 graden maximaal. Teun Willems is hier voor Doofpunt uit het nieuws. Hallo Teun.
1: Dag Erik. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalets herbegraven. President Zelensky hield een toespraak. Hem noemde Konovalets een held die zich inzet voor de onafhankelijkheid van de Oekraïne. En Konovalets werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Kolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. En eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. En iemand uit Dordrecht heeft de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen.
0: Lekker.
1: Ja, dat is lekker. Nou. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen is de bruto prijs. Er gaat nog 378.000 kansspelbelasting vanaf. En de lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. En artsen in Sri Lanka hebben een blaassteen van maar liefst 3,1 kilo verwijderd bij een 55-jarige man. Voor zover bekend gaat het om de grootste blaassteen die ooit bij een mens is verwijderd. De steen werd ontdekt nadat een man die in het ziekenhuis lag na een beroerte moeite kreeg met plassen. Tijdens een operatie haalden artsen de steen uit zijn blaas. Het gevaarte was 17 centimeter lang en woog ongeveer evenveel als een voldragen baby.
0: Mijn god, ja. Ik heb echt even tijd nodig om dit gewoon te verwerken.
1: Dat is geen pretje, nee. Nee, het is zeker geen pretje. Ja, hij was ook blij dat hij er vanaf was.
0: Bij sommige mensen zeggen ze plas het even uit.
1: Ja, maar dat is wordt toch lastig in dit geval.
0: Wel een hele zware geboorte.
1: Zeker, ja.
0: Dankjewel.
1: Jawel hoor.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Cliff Richard en de Young Ones zometeen, maar eerst Daft Punk.
2: Radio met een grote R. One.

0: Daft Punk. Je hebt in ieder geval weer tijd om lekker te dansen nu, want zo heet is het niet meer. One More Time dus, wat dat betreft. Je luistert naar Lunchbreak, fijn dat je erbij bent. Zometeen, dan gaan we de Oud Rotterdam maar weer eens openslaan. Dat hebben we deze zomer niet veel gedaan, want de medewerkers die ons de oproepjes doorgeven, die waren even lekker met vakantie. Maar Remco Lange hoor je zometeen weer. En hij heeft dus oproepen voor mensen die Feyenoord kaartjes hebben bewaard. En Sylvia is op zoek naar Jos. Als je daar meer over wilt weten en je heet Sylvia of Jos, dan moet je zeker even blijven luisteren naar Lunchbreak hier op Radio Rijnmond. Muziek van Martin Garrix zometeen en U2 en hun bijzondere samenwerking. Maar eerst Cliff Richard en The Young Ones.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey, kids, stop snogging and pay attention to me.

0: dat even mooi. Martin Garrix en U2, die hebben een nieuw nummer. En dat heet Fireflies. Een eerste samenwerking en een mooie.
1: De Oud-Rotterdammer en Radio Rijnmond zoeken oude bekenden of herinneringen aan vroeger.
0: Ze zijn weer terug van weg geweest, hoor. De oproepjes van de Oud-Rotterdammer. Remco Lange die heeft zijn vakantiekoffer weer opgeborgen en mag weer aan de bak. Dat betekent dat ik met hem weer wat oproepjes zal doornemen waar jij misschien ook aan kan bijdragen. Remco, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Erik. Dat is een tijd geleden.
0: Nou, hè? Want ik was natuurlijk ook even weg. Ik ben regelmatig weg, geef ik eerlijk toe. Maar jij dus ook lekker lang. Ik hoop dat je daar zin hebt gehad.
2: Absoluut, absoluut. Mag niet klagen.
0: Mooi. En ik neem aan dat de Oud-Rotterdam maar uitpelt van de oproepjes, of niet?
2: Ja, ik moet zeggen, we hebben weer aardig wat oproepjes binnen, waaruit we weer twee hele leuke naar voren gehaald hebben. En deze keer gaan we op zoek naar kaartjes van Stadion Feyenoord en naar Jos Kanis.
0: Nou, beginnen met die Feyenoordkaartjes. Hè. Dat is niet voor een wedstrijd die er nog aankomt, maar voor wedstrijden die zijn geweest. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Die oproep komt van Ron Steenhoven. En hij is verzamelaar van entreekaartjes van Stadion Feyenoord. En de vraag is, bent u in de jaren 1950 tot 1975 naar een van de voetbalwedstrijden in Stadion Feyenoord geweest, voor ons natuurlijk eigenlijk altijd nog de Kuip, en heeft u die entreekaartjes nog in bezit, dan komt hij die graag op behalen bij u. Daarmee kan hij natuurlijk zijn verzameling mooi uitbreiden. De oproepjes, of in ieder geval de reacties op deze oproep, kunnen zoals gebruikelijk weer verstuurd worden naar info@deoudrotterdammer.nl of via de Rijnmond-app.
0: Juist, via de Rijnmond-app. Hey, en dat is een heel brede periode, 1950 tot 1975. En het maakt hem niet echt uit of dat van de hele grote wedstrijd is of gewoon van een zondagse wedstrijd. Of een...
2: Nee, ik kan me voorstellen dat er hele mooie wedstrijden gespeeld zijn in die periode. Maar dat verzoek staat er niet bij. Ik denk dat hij blij is met elk entreekaartje.
0: Nou, dus kijk even in je oude verzameling. Ik sprak net al iemand die Feyenoord-fan is. Nou, dat is zeker de enige niet. Dus als het goed is, moet er een stortvloed aan kaartjes op gang kunnen komen. En dan zal hij het nog moeilijk hebben om iedereen af te reizen als hij zegt dat hij zich gaat ophalen.
2: Dat denk ik ook. Denk voor de stuk fietsen, denk ik.
0: Precies. Onbeperkt sterkte alvast, Ron.
2: Ja,
0: en dan is Sylvia op zoek naar Jos.
2: Ja, Sylvia de Graaf heeft een oproepje. En zij is op zoek naar Jos Kanis. K-A-N-I-S. Hij woonde op de Statenweg en zijn oma woonde er ook bij hun in. Hun ouders zijn lang vrienden geweest. Zoals Sylvia zegt, mijn ouders waren voor hem ome Piet en tante Sjaan. Zijn ouders heten tante Door en ome Jan. Sylvia en Jos hebben ook nog samen op de Blijberg gezeten. Volgens haar is Jos in mei jarig en geboren in 1967. Ja, de vraag van Sylvia is, wie weet waar Joris Kanis is of... Ben je Joris Kanis? Dat zou natuurlijk helemaal geniaal zijn. Dan kun je contact opnemen via de Oud-Rotterdammer. info@deoudrotterdammer.nl of via de Rijnmond-app.
0: Ja, laat het weten hier via de Rijnmond-app als je die Kanis kent. Als de Statenweg in dat verband je ook iets zegt. Iemand die daar gewoond heeft, die Jos Kanis heet. Of je bent het gewoon zelf. Nou ja, dat is helemaal mooi. 1967 is mijn leeftijd, dus... Dat is een grote kans dat dat nog moet lukken, toch, Remco?
2: Ja, toch, dat lijkt me wel. Ik denk bijna dat ik hier wel wat reacties op verwacht, hoor.

Bonnie Tyler, ze overleed deze zomer. En gisteren is toevallig haar uitvaart geweest in St. Mary's Church in Swansea. En op 15 augustus hebben fans, honderden fans, nog afscheid van haar genomen in haar woonplaats Mumbles. Bonnie Tyler dus en It's a Heartache hier op Radio Rijnmond. Ja, de enige mooie manier om deze mensen te blijven herinneren is je maar vaak te draaien, toch? Aan het einde van deze lunchbreak vertel ik je nog even dat je voor aanstaande vrijdag nog vragen kunt insturen voor Marianne van den Anker. Zij is ombudsman en kinderombudsman Wouter Struik hier in Rotterdam. Want om 6:00 zijn ze op TV Rijnmond te zien met in gesprek met samen met Ruud de Boer. En heb jij ze nou nog wat te vragen? Stuur dan je vraag naar ingesprekmet@rijnmond.nl via de mail. Maar je kan hem ook via de app doorgeven. Dan geef ik hem wel weer door aan Ruud. Dus dat aanstaande vrijdag, zometeen Ronald van Oudheusden. Hij heeft een mooie plaat van de Sugar Babes klaarstaan. Somjeu, Fiction Factory, Yannick. En hij begint met Stevie Wonder. Ik wens je heel veel plezier deze middag met Ronald. En daarna met Afslag Rijnmond. Tot het nieuws van 2:00 de Lumineers op Radio Rijnmond. Ho hey! Fijne middag!

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: En hoe was het bij het ING servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Goedemiddag, het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt tijdelijk het verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Op 19, 20 en 21 augustus mogen bepaalde gebruikers onder voorwaarden weer water gebruiken. Het gaat om kapitaalintensieve gewassen, zoals in de glastuinbouw. En ook industrie die water gebruikt als bijvoorbeeld koelvloeistof mag weer water gebruiken. Voor deze groepen kan een tekort aan water snel tot grote schade leiden. Het verbod blijft wel gelden voor onder meer sportvelden, golfbanen, volkstuinen, recreatieterreinen en ook inwoners. De versoepelingen gelden alleen tussen 8:00 s'avonds en 8:00 s'ochtends, zolang er voldoende zoet water beschikbaar is. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalets herbegraven. President Zelensky hield een toespraak en noemde Konovalets een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalets werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Kolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk en eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om te worden herbegraven. En iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen is de bruto prijs. Er gaat nog 378.000 kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. En in Diergaarder Blijdorp is een piepklein schildpadje ter wereld gekomen. Het beestje is niet groter dan een paperclip en het gaat om een zeer zeldzaam Egyptisch landschildpadje. Het kroop begin deze maand al uit het ei, maar de diergaarde heeft het nu pas bekendgemaakt. Op onze website Rijnmond.nl kun je zien hoe het piepkleine schildpadje eruit ziet. Dan nog het weer. Veel bewolking, nauwelijks zon en plaatselijk een buitje met een middagtemperatuur van 22 graden. Vanavond en vannacht bewolkt, soms wat lichte regen en het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen veel bewolking, soms wat zon en verspreid buien en het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via ons appen op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
24: Wat een goed plan.
23: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
24: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
23: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De middag door. Ronald van Oudheusden.
2: Radio met een grote R.

Ik blijf dat een lekker nummer vinden van de Sugar Babes. Ook al ruim 20 jaar oud. Ugly was dat. Goedemiddag en welkom bij de Dinsdag Rijnmond de Middag Door. Heel veel lekkere muziek voor je trommelvliezen. Een soort muzikale doping tot 4 uur. Hier op Radio Rijnmond. En de Sugar Babes die spelen vanavond en morgen in Madrid. Ja, ze zijn weer terug bij af. In de originele bezetting, de drie meiden die het ooit begonnen. Daarna zijn er heel veel meiden deel geweest van de Sugar Babes. Maar inmiddels zijn ze weer bij de start terug, de originele leden. En volgende week spelen ze ook nog in Engeland. En waar ze onlangs niet ook in Nederland op een festival ergens in het begin van de lente. Nou ja, goed, afijn. Stevie Wonder opende deze dinsdag 18 augustus aflevering met een ouwtje uit 1970. Signed, Sealed and Delivered. Het is een echte vrolijke Motown popsong. En het leuke is dat de titel van dat singeltje, Signed, Sealed and Delivered, komt uit de mond van zijn moeder. En die staat daarom ook op het labeltje van het plaatje vermeld als een van de auteurs. Ja, dat is wel grappig, hè? De moeder van Stevie Wonder heet Lula Mae Hardaway. En is dus mede-auteur, alleen omdat ze de titel heeft verzonnen. Wat zit er in de tas vandaag? Janique Davy met Feel the Love straks. Diana Ross en The Supremes over goede soul en Motown gesproken. Kylie Minogue, Teddy Swims, Taylor Swift. En nu eerst Son Mieux. We zoeken het om de hoek in Den Haag bij de vrienden van Radio West. Daar zijn ze kind in huis volgens mij. Althans, zou ik doen. Son Mieux, have a little faith in me. Of niet?

Ja, gewoon uit Nederland, hè? Yannick Davy. Ik had hem ooit in de studio hier voor een sessie met Live at Lloyd. Ongelooflijk aardige gozer. Zijn vader was erbij, want dat was hartstikke jong nog. En je kent hem ook van zijn samenwerking met de Belgische DJ Lost Frequencies. In het nummer Reality is Yannick de zang. 2010 was een enorme grote zomerhit, kan ik me nog herinneren. En Yannick speelde ook de hoofdrol in Pluk van de Pettenflat uit 2004. En later had hij ook rollen in Kruistocht, in Spijkerbroek. En dus hij is niet alleen zanger, kindacteur, maar ook een hele aardige gozer. Dat kan ik dan weer zeggen. En hij maakt nog steeds muziek trouwens. Ik hoor weinig nieuwe muziek op Radio Rijnmond. Gaan we toch eens even iets aandoen, denk ik. Heeft een hele prettige stem. Fiction Factory hoorde je ook nog voorbij komen met Feels Like Heaven. 1984. Straks nog heel veel lekkers op deze dinsdag. Ik zal straks nog even vertellen wat er vanavond op het grote filmdoek op de Kop van Zuid te zien is. Ja, voor de rest ligt het culturele seizoen een beetje plat, hè, in de zomer. Een heleboel mensen zijn op vakantie, ook hier in het Rijnmondgebied. Weinig files, dat is altijd lekker. Maar volgens mij de bouwvak weer voorbij. Of is dat deze week al? Nou, in ieder geval wordt het wel dan weer drukker. Ik heb nu klaarstaan Diana Ross en de Supremes. We gaan opnieuw terug, net als de opening met Stevie Wonder, naar het jaar 1970. Wauw, lekker.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

lekkere platen weer hoor, van Teddy Swims. Ja, alles wat die gozer maakt, dat verandert in goud. Mr. Know-it-all, je hoort hem vaak op Rijnmond. Daarvoor Kylie Minogue, Spinning Around. Ze was ook onlangs samen met Madonna in Amsterdam. In de AFAS, geloof ik, op de Pride zaterdag. Het grote dansfeest daar van de hele community van alle alfabetletters. En ja, dat was een grote verrassing. De kleine dame zag ik ooit in 2000. Ook heel erg klein in de verte. Omdat ik toen in het Olympisch Stadion van Sydney zat. Bij de slotceremonie trad Kylie Minogue op. Ja, vanavond, ik zei het al even, is er opnieuw een film op de Kop van Zuid. De Pleinbioscoop in de open lucht. Voor 15 euro heb je daar een stoel en een geleende koptelefoon. En kun je het allemaal lekker luisteren met een popcornje of een drankje erbij. Moet je wel allemaal apart even aanschaffen natuurlijk. Maar er is een leuke Taiwanese film vanavond met de titel Left-Handed Girl. De film is een Oscar-inzending ook van Taiwan. Ja, de Chinezen denken dat het een stuk China is, maar Taiwan is gewoon een onafhankelijk land, een eiland natuurlijk. En de recensies over die film zijn lovend. VPRO die gaf het 4 sterren, sprankelend en hartverwarmend. En NRC Handelsblad had het over betoverende coming of age. En het gaat over een moeder met wat kindertjes die terug naar de hoofdstad van Taiwan gaat om daar een noedelkraam te openen. En bruisende nachtmarkt, maar ja, de tradities binnen de familie die zijn wat rigide. En er is ook nog een hele boze opa, geloof ik. En dat kleindochtertje van hem is linkshandig. En het schijnt een duivelse teken te zijn in Taiwan als je met je linkerhand alles doet. Nou, moet niet gekker worden. Vanavond kun je het zelf allemaal aanschouwen op het grote doek. Ik hoor hem al, daar is hij al. De Xavi van de muziek, oftewel Enrique Iglesias. Vayamos.

Via Enrique Iglesias kwamen wij Taylor Swift en vervolgens Earth, Wind and Fire 1981, Let's Groove. Ik was trouwens vorige week in Den Bosch in het Design Museum. Daar is een mooie expositie over Jamie Reed. Dat is een Britse ontwerper die niet meer leeft. Een jaar of drie geleden overleden. Maar dat is de man die al die punk collages maakte. En ook van de hoes van de Sex Pistols, daar was hij verantwoordelijk voor. En ook voor al dat artwork in de half jaren 70 in Engeland met God Save the Queen. Hè, al die collages van de koningin met tekst over haar gezicht. Dat is Jamie Reed, die heeft nog veel meer gemaakt. Uiteindelijk is

Hij is een soort druïde hippie aan zijn eind gekomen. Met haar dat hij geloof ik al 30 jaar niet had geknipt of gewassen. Dat hing tot op de grond. En maakte die typisch van die Indianen tenten. Of mag je het woord Indianen niet meer gebruiken tegenwoordig? Nou, de originele bewoners van de Verenigde Staten, laat ik het zo maar even zeggen dan. Ja, maakt die typisch met gekke beschilderingen. En je mag er ook in. Kortom, het is gewoon een hele bijzondere tentoonstelling van Jamie Reed in het Designmuseum in Den Bosch. Als je niks te doen hebt, is het misschien best eens leuk om daar een kijkje te nemen. En daarna lekker op de markt een pilsje te drinken of een bossenbol. Wie zal het zeggen? Dit is Treintje. Je kan ook met de auto trouwens naar Den Bosch, hè?

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee essen.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
14: Ik mag graag tuinieren.
15: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
16: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
17: Ik niet.
13: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
18: Goedemiddag, het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen nog een uur de middag door met Ronald van Oudhuizen. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. 3 mannen hebben gevangenisstraffen gekregen voor zware mishandeling van een 24-jarige Nederlander in Spanje. Het gaat om mannen uit Vlaardingen, Rotterdam en Hoek van Holland. Naar aanleiding van een ribdeal met een waarde van ruim 3 miljoen euro... werd het 24-jarige slachtoffer meegenomen naar een bos waar hij werd gemarteld. Daarbij werden zijn vingertoppen geamputeerd en werden diepe sneden in zijn voeten gemaakt. Daarna werd hij bewusteloos achtergelaten in een verlaten gebied. De Spaanse rechtbank veroordeelt de mannen tot celstraffen die uiteenlopen van 4 tot 9,5 jaar cel. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt tijdelijk het verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Op 19, 20 en 21 augustus mogen bepaalde gebruikers onder voorwaarden weer water gebruiken. Het gaat om kapitaalintensieve gewassen, zoals in de glastuinbouw. En ook industrie die water gebruikt als bijvoorbeeld koelvloeistof mag weer water gebruiken. Voor deze groepen kan een tekort snel tot grote schade leiden. Het verbod blijft wel gelden voor onder meer sportvelden, volkstuinen, recreatieterreinen en inwoners. De versoepeling geldt alleen zolang er voldoende zoet water beschikbaar is. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalets herbegraven. In een speech noemde president Zelensky Konovalets een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalets werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Kolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk en eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om te worden herbegraven. En toezichthouder NVWA heeft eind juli een dode Japanse kever aangetroffen in Nederland. Het schadelijke dier zat bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. De Japanse kever komt oorspronkelijk uit Noordoost-Azië en veroorzaakt veel schade aan gewassen. De kever leeft nu onder meer ook in Noord-Italië, delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Je kan de kever herkennen aan zijn metaalgroene en koperachtige kleur en de herkenbare plukken witte haren aan de zijkant van het achterlijf. De toezichthouder waarschuwt mensen die met vakantie zijn geweest in het buitenland op te letten of er Japanse kevers mee zijn teruggereisd. Het weer, veel bewolking, nauwelijks zon, plaatselijk een buitje en een middagtemperatuur van 22 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met soms wat lichte regen en het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen veel bewolking, soms wat zon en verspreide buien en het wordt maximaal 21 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
12: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
17: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
12: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
21: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio.
23: Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

was 1984, hè? Dat klinkt ongelooflijk modern door die beats. Freddie Mercury met Love Kills. En dat weet Marco Borsato als geen ander. In 1996, ik begon dit tweede uur Rijnmond de Middeldoor met Vrij Zijn. Van Marco Borsato, die de afgelopen jaren vooral door het leven ging als Marco B. Ja, en er waren onlangs geruchten dat hij weer ging toeren in het nieuwe jaar. Hij zou dan in januari in Ahoy zelfs bij de Vrienden van de Amstel een soort doorstart willen maken en daarna een eigen tour in Ahoy gaan plannen. Maar het management heeft dat later allemaal ontkend. Dat waren geruchten. En ja, er zijn helemaal geen concrete plannen voor een terugkeer op het podium van Marco Borsato. Ik denk ook dat dat best wel wat voet in de aarde heeft. Hè? Want je bent als artiest helemaal op zo'n tour, ben je echt topsport aan het leveren. Dus dan zul je toch ook gewoon een ruime tijdje moeten fysiek voorbereiden, mentaal. En de vraag is, hoe zit het met de stembanden? Zijn niet een beetje uitgelubberd door alleen maar zingen onder de douche? Wat hij ongetwijfeld de laatste jaren heeft gedaan. Afijn, lekker dat we hem weer draaien, want de rechter heeft gesproken. Wat zit er in dit uurtje? Terug in de tijd. Nederpop, puur zang van Spargo straks. Ik heb Alan Clark met een heerlijk plaat meegenomen. Martha Reeves en de Vandellas voor de liefhebbers van de 60s. Ed Sheeran en ook, even kijken, Train. Drops of Jupiter heb ik meegenomen. Maar nu eerst, och, lekker. Die soulvolle nieuwe single van Bruno Mars. De grote meneer. We maken een diepe buiging voor hem. Petje af. Dit is ook weer lekker. Oh my.

Lekker. Alan Clark, daarvoor hoorde je een ouwtje van Martha Reeves en de Vandellas uit 1965, Nowhere to Run. En geloof het of niet, maar Martha Reeves leeft nog steeds. Ja, ze is inmiddels 85 jaar oud en woont in Alabama, in het plaatsje Eufaula. En ze was in Detroit een jaar of 20 geleden ook nog gemeenteraadslid. Kortom, ja, zo zie je maar. Hè. Martha Reeves zonder de Vandellas, still strong and going. Alan Clark, hoorde je zojuist, ja, die is lang afwezig geweest van de podia in Nederland. Ik weet niet wat hij heeft gedaan de afgelopen jaren. Maar hij is weer helemaal terug, hè? Want hij gaat binnenkort het podium weer op met een theaterprogramma met de titel Date Night, theatertour. Staat hij ook in de regio op de planken, bijvoorbeeld op 9 oktober in Spijkenisse in theater De Stoep. Op 11 oktober in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. 14 oktober Hellevoetsluis, theater De Twee Hondjes. En ook nog even kijken in het oude Luxor Theater. Komt hij op 10 december aanstaande. Capelle aan de IJssel ook nog. Kortom, Alan Clark is terug en is wel al zijn haar kwijt volgens mij. Is hij helemaal kaal geschoren. Maar heeft hij nog steeds die heerlijke warme stem. Dus kijk maar even op de website van Alan Clark als je precies wil weten welke kaartjes nog beschikbaar zijn. Nu de hoogste tijd voor Ed Sheeran. Daar is hij al, Sapphire.

20 jaar geleden maakte Natasha Bedingfield haar grote hit Unwritten. Het liedje is vaker door andere bandjes en artiesten gecoverd en is eigenlijk een steengoed liedje als je dat goed beluistert, hoor. Ik vind zelf de uitvoering van Thumper uit Ierland, dat is een redelijk onbekend bandje, maar wel een knuppelharde bandje met twee drummers en gewoon vier gitaren.

Moet je maar eens gaan luisteren. Thumper, het is het Engelse woord voor stampertje uit de film Bambi. Unwritten was dat. Daarmee is mijn koek bijna volledig opgeconsumeerd op deze dinsdag 18 augustus. Ben ik nog vergeten iemand te feliciteren vandaag, 18 augustus? Ja, Hans van Wilgenburg is 84 geworden. Die oude omroeper. Niet Hans van Wilgenburg die wij kennen van als mediadokter in het verleden hier op Radio Rijnmond. Maar die omroeper die altijd Zonnebank Bruin was, is 84. Jaar vandaag geworden. Het is de sterfdag van Hans van Mierlo. Dat was in 2010. Mika is vandaag jarig. Ga het morgen even draaien voor je. Hij is vandaag 43 jaar geworden. En even kijken. Nou, voor de rest is het wel mooi zo. Ik wens jullie ongelooflijk veel plezier zometeen bij 3 uur lang Afslag Rijnmond met Feza en Rijntjan. Radiovrienden. Puur zang. En ik heb nog wat muziek voor je. Ik zeg tot morgen. Bye bye.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Het is 4:00, dit is Radio Rijnmond. We gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu eerst het nieuws met Teun Willems.
14: 3 mannen hebben gevangenisstraffen gekregen voor zware mishandeling van een 24-jarige Nederlander in Spanje. Het gaat om mannen uit Vlaardingen, Rotterdam en Hoek van Holland. Naar aanleiding van een ribdeal met een waarde van ruim €3 miljoen... werd het 24-jarige slachtoffer meegenomen naar een bos waar hij werd gemarteld. Daarbij werden zijn vingertoppen geamputeerd en werden diepe sneden in zijn voeten gemaakt. Daarna werd hij bewusteloos achtergelaten in een verlaten gebied. De Spaanse rechtbank veroordeelt de mannen tot celstraffen die uiteenlopen van 4 tot 9,5 jaar. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt tijdelijk het verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Op 19, 20 en 21 augustus mogen bepaalde gebruikers onder voorwaarden meer water gebruiken. Het gaat om kapitaalintensieve gewassen, zoals in de glastuinbouw, maar ook industrie die water gebruikt, als bijvoorbeeld koelvloeistof mag weer water gaan gebruiken. Voor deze groepen kan een tekort snel tot grote schade leiden. Het verbod blijft wel gelden voor onder meer sportvelden, volkstuinen, recreatieterreinen en inwoners. En de versoepeling geldt alleen zolang er voldoende zoet water beschikbaar is. En toezichthouder NVWA heeft eind juli een dode Japanse kever aangetroffen in Nederland. Het schadelijke dier zat bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. De Japanse kever komt oorspronkelijk uit Noordoost-Azië en veroorzaakt daar veel schade aan gewassen. Maar de kever leeft nu onder meer ook in Noord-Italië en delen van Zwitserland. Je kan de kever herkennen aan zijn metaalgroene en koperachtige kleur en herkenbare plukken witte haren aan de zijkant van het achterlijf. De toezichthouder waarschuwt mensen die met vakantie zijn geweest in het buitenland op te letten of er Japanse kevers zijn mee teruggereisd. En Feyenoord en Tijmen Wessels hebben een akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis. De 19-jarige linksbenige verdediger blijft tot medio 2029 in de Kuip. Het huidige contract van het talent uit de Feyenoord Academy, die nog tot de zomer van 2027 doorliep, is opengebroken en verlengd. In de voorbereiding op dit seizoen mocht Wessels onder meer onder Giovanni van Bronckhorst aansluiten bij de trainingen van het eerste elftal en debuteerde hij in de wedstrijd tegen Sparta. Dan nog het weer. Bewolkt, soms wat lichte regen en het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen veel bewolking, soms wat zon en verspreid enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dan de files. De langste files op dit moment op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid 6 kilometer, ongeveer 10 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost 5 kilometer, ongeveer 5 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Een file van 8 kilometer, 5 minuten vertraging.
13: En dan is het tijd voor de eerste muziek en afslag Rijnmond. We beginnen vandaag in Zweden. Ja, rij je maar.
15: Afslag Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
18: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
19: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
21: Ik mag graag tuinieren.
22: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
23: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
24: Ik niet.
20: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
19: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Dit is Radio Rijnmond.
15: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R. Hello.

0: Roxette. Join the joyride. En we hopen dat het weer een joyride wordt de komende uren. Dit is Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. We zijn er iedere werkdag van 4 tot 7. Goedemiddag. Ja, wat leuk, wat leuk. Feza is er ook weer. Hallo Feza.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ja, je bent de hele dag ook al zo vrolijk en opgeruimd. Wat is er toch aan de hand vandaag?
1: Oh ja, ik weet niet of ik zo vrolijk en opgeruimd ben.
0: Oh.
1: Voor de uitzending altijd wel. Ik weet niet wat het is, maar dan is mijn energieniveau weer helemaal zoals het hoort.
0: Ja, precies. Wij pompen onszelf altijd helemaal op, vlak voor 4 uur. En dan gaan we er weer lekker tegenaan. Want we hebben weer veel te doen, behalve de gebruikelijke items van de beste muziek en de stripjockey en de lekker lange laatste enzovoort enzovoort. Is er vandaag ook heel veel nieuws te bespreken. Wat houdt jou het meeste bezig vandaag?
1: Ik moet het wel even hebben over wat ik net in de supermarkt zag. En misschien is het geen verrassing meer voor veel mensen, maar ik zag gewoon pepernoten.
0: Ja, pepernoten, kruidnoten.
1: Kruidnoten. En ik bedoel, ik hou ervan. Mm. Tuurlijk, altijd, geen probleem. Maar is het niet een klein beetje te vroeg?
0: Het is een klein beetje te vroeg. Dat is een jaarlijks terugkerende vraag. En altijd is weer de vraag, waar zijn nou de eerste pepernoten gesignaleerd? En ik moet zeggen, Feza, je bent aan de laatste kant. Aan de late kant.
1: Echt?
0: Ja. Want een maand geleden zijn al de eerste pepernoten in Nederland gesignaleerd. Ik heb even onze redactie erop losgelaten om even uit te zoeken van hoe dat nou zit.
1: Nee, dat heb je niet gedaan.
0: Jawel.
1: Oh.
0: ChatGPT.
1: Ze hebben belangrijkere dingen te doen.
0: Nee, maar dat is wel grappig. Want dan zie je dat het bijna elk jaar rond deze... Jij bent bij Albert Heijn geweest.
1: Ja.
0: De richtlijn bij Albert Heijn is laatste week van augustus. Maar sommige managers die doen het al een beetje vroeger. Hè. Dus Albert Heijn is aan de vroege kant.
1: Okay.
0: De eerste pepernoten of kruidnoten van dit jaar zijn op 7 juli. Dus ruim een maand geleden gesignaleerd bij een Jumbo in Nunspeet op de Veluwe.
1: Nee, maar dat kan echt niet. Dat is toch te vroeg?
0: Ja, wat is nou te vroeg?
1: Ik bedoel, ik ken mensen die aftellen tot kerst. Dus die inderdaad daar al mee zijn begonnen.
0: Ja.
1: En dat snap ik. Maar dat is gewoon vooral een soort van kalender, hè, die je online of zo ergens hebt staan. Maar echt fysieke pepernoten en kruidnoten in de winkel vind ik echt toch iets.
0: Nou, ik vind het wel een logische datum. Maar eigenlijk, je oude voorraad is dan een beetje op en dan heb je weer nieuwe voorraad.
1: Nee, het is te vroeg.
0: Pepernoten, waar zijn de eerste pepernoten? Vroeger had je altijd van waar wordt het eerste kievit ei gevonden. En tegenwoordig is het waar zijn voor het eerste pepernoten.
1: Ja.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Alex Warren was dat op Radio Rijnmond in de Fever Dream. En daarvoor hoorde je de dames van Lois Lane. En it's the first time. Het is 5:10. Je luistert naar Radio Rijnmond. En er is nieuws uit Rotterdam Prinsland over een plantje, watercrassula genoemd. Gevonden in de Nancy Zedenbergsingel in Prinsland. En dat is slecht nieuws. Want dat is wat je dan noemt een invasieve exoot. Het betekent dat zo'n plantje dan de boel helemaal gaat overnemen. En daarom is de gemeente al een week volgens mij bezig om die plantjes daar weg te halen. Ik bel erover met Peter van Druten van Stadsbeheer. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat is dat precies voor plantje?
1: Dat is een heel klein, onopvallend plantje. En ja, zoals je al zegt, het is een plantje dat is niet van hier. En die heeft de neiging, dat doet hij gewoon, die gaat de bestaande de planten en diertjes overwoekeren en verstikken als je hem zijn gang laat gaan.
0: Ja, en hoe zijn jullie erachter gekomen?
1: Op een heel wonderlijke manier. Er was een wandelaar en die liefhebber van planten en dieren. En die zag dat plantje en die denkt, hé, dat ken ik niet. Huh? En die had een app op zijn telefoon, ja. Of Identify. En met die app kon hij dat plantje identificeren. Dus hij maakte een foto en zag dat het de watercrassula was. En dat kende hij niet. Toen ging hij dat toch eens nader onderzoeken via internet. En toen vond hij dus dat het een invasieve exoot is. Een beetje kwaadaardig plantje.
0: Ja.
1: En dat je ook als je hem traceerde, dat je dan het waterschap moest bellen,
0: ja.
1: of contact opnemen. En dat was in dit geval het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard, Schieland en Krimpenerwaard.
0: Mm-hmm.
1: En nou ja, dat deed die man. En toen zijn ze gaan kijken van het Hoogheemraadschap en ze bevestigden dat het een plantje was.
0: Ja, ja, ja.
1: En die mensen die namen weer contact op met de gemeente. Die zeiden, joh, dus jullie grondgebied, jullie oever en jullie singel,
0: ja.
1: Dat moet je echt verwijderen.
0: Succes ermee.
1: Dat hebben we spoorslags gedaan.
0: Ja, maar
1: gelukkig is de aannemer, die had er 4 weken voor gekregen.
0: Ja.
1: Maar het is eigenlijk grotendeels al klaar.
0: Ja, maar hadden jullie ooit van dat plantje gehoord?
1: Ik niet.
0: Nee.
1: Ik niet. Maar ik ben niet de deskundige, hoor.
0: Nee, nee, nee.
1: En, maar bij het waterschap dus wel.
2: Maar moeten jullie, checken jullie zelf de singels niet, zodat jullie dit soort plantjes ook meteen zelf weg kunnen halen?
1: Ja, maar het is dus echt een heel onopvallend plantje in eerste instantie. En stel je voor, ja, we kunnen niet iedere single op dat soort exoten checken.
0: Ja, dat
1: is echt, ja, we zijn er nu gelukkig door die betrokken bewoner achtergekomen.
0: Ja.
2: Het is ook wel erg mooi, ja. Dus ik zou hem zelfs laten staan misschien.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja.
0: Maar is hij nu helemaal weg?
1: Ja, nee, niet helemaal. Want een klein stukje van de singel is nu afgezet omdat daar meerkoeten broeden. Dus er is een nest.
0: Ja.
1: En ja, dan moeten we die vogels, die moeten we hun gang laten gaan. En dat stukje van de singel is afgezet, dus de oever en het water. En zodra ze uitgebroed zijn en uitgevlogen, dan doen we dat laatste stukje.
0: Ja, ja, maar dan kunnen de laatste plantjes. En dan, ja, het is eigenlijk zoiets als een Japanse duizendknoop, maar dan in het water eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou, precies.
0: Ja, ja, ja, ja. En hebben jullie de singels in de omgeving en de slootjes ook even gecheckt?
1: Die hebben we niet echt gecheckt, maar daar gaan we nu natuurlijk wel op letten.
0: Ja.
1: Maar elders in Rotterdam is het plantje nog niet gelukkig getraceerd.
0: Nee, precies. Nou, alle medewerkers van Stadsbeheer, die app op de telefoon en dan aan de slag, ja. Zou ik zeggen, Peter.
1: Ja, maar in dit geval hadden we dus het te danken aan een oplettende wandelaar. Ja. Dus iedereen kan die app downloaden.
0: Ja, ja, oké. Okay,
2: hoe heet die app ook alweer?
1: Obsidentify.
0: Ja, daar kun je planten mee identificeren.
2: Okay.
0: Superhandig. En volgens mij ook gratis. Maar dat weet ik niet zeker.
1: Ja, ja, ja.
0: Dankjewel, Peter. En succes. Hou ons op de hoogte.
1: Doe ik.
0: Hoi, hoi.
1: Ja. Fijne dag.

0: Heerlijke zomerhit uit de jaren 90.
1: Mi piace così.
0: Van Jovanotti, Libera l'anima.
2: Stripjockey.
0: Ja, het is alweer zover. Het is tijd voor de stripjockey. En dan weet je wat er aan de hand is. Die begint morgens vroeg altijd hier. Dan komt hij op de redactie en dan zoekt hij een bekende hit uit. En dan neemt hij die onze arm mee naar boven. En dan gaat hij aan het werk op zijn zolderkamertje om die hit helemaal te strippen. Alle muziek haalt hij eraf. Er blijft echt niks van over. Alleen de zang blijft over. En die zang die legt hij dan lang uit over zijn werkbank. En dan pakt hij dat tangetje, dat eigenaardige schaartje, en knipt hij een klein stukje eruit. En dan brengt hij het bij ons. En dan mogen wij raden welk liedje het is en wie het liedje zingt. En vandaag gaat het om dit fragment.
3: Just as long as I stay, I'll be waiting.
0: Oh, nou, hier. Zo.
4: Wauw, dat is nog best een lang stuk. En ik weet hem.
0: Ja, ik weet hem ook, ja. Dat bonuszinnetje, dat helpt heel erg. Nog één keer.
3: Just as long as I stay,
0: I'll be waiting.
3: I'll be waiting.
0: Ja. Wie zingen dit? Want ik hoor twee stemmen. En hoe heet het liedje? Als je het denkt te weten, dan even een appje sturen met de Rijnmond app. Of ons bellen op 010-436-4436.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
7: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
9: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
0: Het is 16:30, dit is Radio Rijnmond.
4: Wat doen jullie er leuke dansjes bij?
0: Ja, we doen altijd leuke dansjes tijdens de reclame. Je moet toch wat doen om jezelf een beetje fit te houden.
4: Ik merk het.
0: Zeg, die gaan we nu spelen bij Veza.
4: Ja, nou ja, nee, de files.
0: Ja, dat bedoel
4: eigenlijk.
0: Ik
4: weet niet of dat heel leuk is. Niet heel veel files, gelukkig. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum 7 kilometer, 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer, ook 10 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Een file van 6 kilometer, een vertraging van 5 minuten.
0: Dan het weer. Het blijft vanavond en vannacht bewolkt. Soms een beetje lichte regen erbij. Het koelt niet verder af dan graad of 17. En morgen een dag met opnieuw veel bewolking. Soms ook een zonnetje verspreid over de regio. Een paar buien en het wordt maximaal 21 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
10: Drie mannen hebben een gevangenisstraf gekregen voor zware mishandeling van een 24-jarige Nederlander in Spanje. Het gaat om mannen uit Vlaardingen, Rotterdam en Hoek van Holland. Naar aanleiding van een ribdeal werd het 24-jarige slachtoffer meegenomen naar een bos waar die werd gemarteld. De Spaanse rechtbank veroordeelt de mannen tot celstraffen die uiteenlopen van 4 tot 9,5 jaar. En het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt tijdelijk het verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Op 19, 20 en 21 augustus mogen bepaalde gebruikers onder voorwaarden weer water gebruiken. Het gaat om kapitaalintensieve gewassen, zoals in de glastuinbouw. En ook de industrie die water gebruikt, als bijvoorbeeld koelvloeistof, mag weer water gebruiken. Voor deze groepen kan een tekort snel tot grote schade leiden. Het verbod blijft wel gelden voor onder meer sportvelden, volkstuinen en inwoners. En de versoepeling geldt alleen zolang er voldoende zoet water beschikbaar is. En de bekende biggetjessnoepjes van Katja hebben na 33 jaar een nieuw uiterlijk gekregen. Het is de eerste verandering sinds de introductie van de snoepjes in 1993. De biggetjes krijgen een kleiner snuitje en twee plukjes haar op hun voorhoofd. En ook verdwijnen de kenmerkende rimpels in de oortjes. Ja, het is druk vandaag.
0: Het is belangrijk nieuws. Ja,
4: maar hoezo? Waarom was dat nodig?
10: Ja. Nou ja, volgens Katja moet er het nieuwe uiterlijk frisser, vrolijker en eigentijdser zijn. En de nieuwe verpakkingen liggen inmiddels al in de winkels. En het belangrijkste aan de smaak en structuur is niks veranderd.
0: Gelukkig.
2: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Het leek een slecht bericht, maar gelukkig alles komt goed.
4: Ja, precies.
2: Radio met een grote R.

0: Paul Simon. Uit het album Graceland, zijn meesterwerk. You Can Call Me Al. Het is 4:07.
1: De stripjockey.
0: We laten nog een keer de opgave horen van de stripjockey. Je weet wel, een bekende hit. Helemaal gestript tot er uiteindelijk alleen een snippertje zang over is gebleven. En dan met z'n allen raden welk liedje het is en wie het liedje zingt. Dat is ook de vraag. Dit is de opgave van vandaag.
2: Just as long as I stay, I'll be waiting.
0: Herken jij dit zinnetje? Dat komt natuurlijk uit een liedje. Maar welk liedje is het ook alweer? En wie zingen het? Nog één keer.
2: Just as long as I stay, I'll be waiting.
0: Je kunt ons appen met de Rijnmond app. En geef ons dan de oplossing door als je weet wie het zingt en hoe het liedje heet. Je kunt ook bellen met 010-436-4436.

0: Where is my husband? Dat is de vraag van Ray. Het is 5:30. Afslag Rijnmond. We zijn bezig met de stripjockey, bekend dit. Helemaal gestript door onze stripjockey. En volgens mij hebben we weer een winnaar aan de lijn. Maar ik heb geen idee wie het is, want Feza was nog aan het bellen. Feza?
1: Het is Jeannette.
0: Het is Jeannette. Welke Jeannette?
2: Wolfs.
0: Jeannette?
2: Uit Delft. Ja, goedemiddag.
0: Oh ja, uit Delft.
2: Ja. Uit Delft.
0: Dat is volgens mij een van de vaste deelnemers, of niet?
1: Zeker. ook met onze afslagen.
0: Ja.
2: Oh, dat klinkt ook spannend.
0: Ja. Jeannette, hoe is het met je vandaag?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Ja, heb je gewerkt?
2: Nee, ik ben eerst de schoonheidsspecialiste geweest en toen ook mijn kast opgeruimd.
0: Oh, de schoonheidsspecialiste vandaag.
1: Gezellig.
0: Ja. Is er een speciale reden voor?
2: Nee hoor, dat was gewoon nodig.
0: Was gewoon nodig.
1: Af en toe, Jan, willen we dat gewoon.
0: Ja, ik zal verder niet. Ik zal niet doorvragen. Als je
2: ja, zeker. Zeker. Nou. Ik vind het, als je 67 bent, mag dat best wel een paar keer gebeuren.
0: Nou. Ja, nou, absoluut. Absoluut. Dat mag op elke leeftijd.
1: Zo dan.
2: Ja, dat vind ik ook.
1: Heel goed, Jeannette.
0: Welke bekende hit is er vandaag gestript door onze stripjockey?
2: Ik kan het bijna niet uitspreken, maar het is Yousu.
0: Yousu?
2: Ja, de doer.
0: Ja, in de doer, ja.
2: Met 7 seconds.
0: Ja, dat is helemaal goed,
1: Super.
0: Yousu en Doer en Nene Cherry, die zingt ook mee op deze plaat. Ja, 7 seconds is een prachtig nummer.
2: Ja. Ja, heerlijk nummer.
0: Ja, je moet het wel even herkennen. Nummer uit 1994.
2: Ja, dat klopt.
1: Herkende je het meteen?
2: Ik herkende het meteen. Ik was mijn kast aan het opruimen en toen hoorde ik iets. En toen dacht ik, hé, dat lijkt die wel. Oh, en toen heb ik gelijk ingezonden.
1: Wow.
2: En vandaar.
0: Ja, nou, het is bingo vandaag.
1: Ja. Ja,
2: geweldig.
0: En dus krijg jij van ons, Feza, help even wat.
1: Een scherm.
0: Een scherm. Oh ja, een zonnescherm.
2: Zonnescherm.
1: Een Rijnmond zonnescherm. En je maakt natuurlijk kans op onze maandprijs.
2: Ik weet even niet wat het is, maar...
0: Nee, weten wij ook niet. Dat weten wij wel.
1: Ja, zeker wel. Dat is een privé 2D filmscreening voor maximaal 50 personen.
2: Ja. Zo dan.
0: Ja, met 50 man naar de bios.
1: Zoals Rachel heel makkelijk.
2: Komt goed.
0: Nou, komt helemaal goed. Dat hoor je eind van de maand. Maar dat zonnescherm is sowieso voor jou. En goed om je weer eens even te spreken, Jeannette.
2: Geweldig. Dankjewel, Henk-Jan.
0: Ja. Je ziet er goed uit.
2: Ja, dankjewel.
1: Altijd.
2: En een fijne uitzending verder.

0: Youthful Endor en Nene Cherry. Wat een fijne combinatie was dat, zeg, in 1994. En wat een mooi nummer. Zo lekker om weer te draaien. Goed gedaan, Stripjock. Hier roep ik nog even naar boven waar hij zal weer is.
1: Ja, en goed gedaan, Jeanette.
0: Morgen weer. Ik ben benieuwd waar hij morgen weer mee komt.
1: En Jeanette natuurlijk.
0: En goed gedaan, Jeanette en alle anderen die het goed hadden vandaag. Het is...
1: Nieuwe muziek.
0: Tijd voor nieuwe muziek.
1: Ja.
0: En vandaag is het niet zomaar iemand. Shanna Spyro. Ze is pas 20. Ze komt uit Londen en ze is gezegend met een soulvolle stem, waardoor ze meteen al een heel stuk ouder klinkt. Volgende maand wordt ze 21 trouwens. Ze is ook opgegroeid met de muziek van lang geleden. Ze begon al rond haar tiende met liedjes schrijven, met als grote voorbeelden Etta James en Frank Sinatra, bijvoorbeeld de echte die school. Ze bereikt het grote publiek door filmpjes op TikTok. En inmiddels heeft ze ook in Nederland echt voet aan de grond gekregen. Die on the Hill was natuurlijk haar grote hit. En de afgelopen maanden hebben we vooral Material Lover ook heel veel gehoord. Hier ook op Radio Rijnmond. De nieuwe single heet Great Expectation. En dat nummer staat ook op haar debuutalbum Visitor. Dat vorige maand is uitgekomen. En het nummer gaat over iets wat waarschijnlijk voor veel mensen wel herkenbaar is. Jezelf helemaal gek maken met de verwachting dat iemand toch nog voor je gaat kiezen. Shanna Spyro die vertelde dat ze een tijdje in New York zat. En daar steeds hoopte dat een man met wie ze contact had gehad haar zou komen opzoeken. Dus dan liep ze 's ochtends haar appartement uit met het idee... Misschien staat hij vandaag wel beneden. Maar ja, dat was natuurlijk nooit zo. Dus het was al elke keer weer een teleurstelling. En zo werd dit uiteindelijk dus een lied over de vraag of hoop je nou eigenlijk op de been houdt. Of dat je er vooral je eigen teleurstelling mee organiseert. Nou, dat is het thema van Great Expectation. En het gaat hard natuurlijk hè, met Shanna Spyro. Ze mocht al het voorprogramma doen bij Sam Smith. Ze stond vorige maand hier nog in Rotterdam op North Sea Jazz. En dan nu haar nieuwe single, Shanna Spyro, Great Expectation.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Wat een stem en wat een geweldige debuutplaat heeft ze gemaakt. Shanna Spyro, dit is afkomstig van die debuutplaat. De nieuwe single heet Great Expectation. En morgen rond deze tijd in afslag Rijnmond weer een splinternieuwe plaat. Ondertussen heb ik nog even nieuws over de Rijnmond Run, Veza.
1: Ja.
0: Ja, want wij zijn de ambassadeurs van de Rijnmond Run. Ja. Jij van de wandelaars, ik van de hardlopers. En Daan, die het allemaal organiseert, die meldde ons zojuist dat...
1: Dat het vol zit.
0: Het zit helemaal vol, ja. Dus je kunt je eigenlijk... Niet meer inschrijven, maar ik heb tegen Daan gezegd... als ik jou nou een knipoog gegeef... en er zijn toch nog mensen die vandaag de Afslag Rijnmond... Het is toch onze show ook.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus mensen die nu luisteren naar Afslag Rijnmond... die zich nog willen inschrijven... laat die inschrijving nog heel eventjes openstaan.
1: Ja.
0: En dan is het na vandaag echt afgelopen. Dus mocht je nog mee willen doen... zondag 30 augustus, 11 uur 's morgens in het Kralingse Bos... gaan we 5 kilometer hardlopen of 5 kilometer...
1: Wandelen
0: met Veza, dat kan ook natuurlijk. Maakt niet uit, als je er maar bij bent, je hebt nog één keer de kans. En dan is het helemaal vol. Nou, het is maar goed dat je weet. Stel je voor dat je het mist. Dat zou toch jammer zijn?
1: Dat zou heel jammer zijn.
0: Snel naar de website. Die banner die staat er volgens mij nog, hè?
1: Ja, nog eventjes.
0: Fleetwood Mac.

0: We hadden net al Paul Simon met een nummer van zijn album Graceland. Toen dacht ik al, ik moet vanavond het hele album gaan draaien. En nu hoor ik deze weer van het album Rumors van Fleetwood Mac. Dan denk ik, ja, vanavond eigenlijk dat hele album even draaien. Zo blijf je bezig.
1: Dan gaan we er morgen naar vragen of ik echt gedaan heb.
0: Ja. En zeg ik, nee, niet aan toegekomen. You make loving fun, zometeen het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Het is 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. En hier is Steen Willems met het nieuws.
12: De rechter heeft Pascal W. vrijgesproken van betrokkenheid bij een schietpartij waarbij een harsdealer in de buik en bil werd geraakt. Dat gebeurde in oktober 2019. De 31-jarige Dordtenaar had destijds afgesproken met 2 dealers over de betaling van een schuld. Daarbij zou hij zijn afgeperst en gekidnapt. Toen hij vluchtte, zou zijn geschoten. Hoewel de Dordtenaar niet door het Openbaar Ministerie wordt gezien als de schutter, zou hij wel een mes hebben getoond en hebben bijgedragen aan het geweld. De rechter is het daar niet mee eens en spreekt hem dus vrij. 6 op de 10 hulporganisaties in Nederland zien meer gezinnen met kinderen die om hulp vragen. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Armoedefonds onder ruim 500 lokale hulporganisaties. Vooral een laptop is voor veel gezinnen moeilijk te betalen. Ook schooltassen, gymspullen en rekenmachines ontbreken regelmatig. Bijna de helft van de organisaties ziet dat het ontbreken van spullen gevolgen heeft voor hoe kinderen zich op school voelen en presteren. OpenAI komt met een nieuwe versie van chatbot ChatGPT voor tieners. Deze versie krijgt strengere veiligheidsmaatregelen. Het bedrijf ligt al langer onder vuur vanwege de mogelijke schadelijke gevolgen van ChatGPT voor jongeren. Deze nieuwe versie wordt automatisch ingeschakeld voor gebruikers tussen de 13 en 17 jaar. Ook gebeurt dit als gebruikspatronen erop wijzen dat het waarschijnlijk om een minderjarige gaat. De tienermodus geeft aan vaker pauze te nemen en kunnen ouders een waarschuwing krijgen als gesprekken gaan over zelfbeschadiging of zelfdoding. En Feyenoord en Tijmen Wessels hebben een akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis. De 19-jarige linksbenige verdediger blijft tot medio 2029 in de Kuip. Het huidige contract van het talent uit Feyenoord Academy, dat nog tot de zomer van 2027 doorliep, is opengebroken en verlengd. In de voorbereiding op dit seizoen mocht Wessels aansluiten bij de trainingen van het eerste elftal en debuteerde hij in de wedstrijd tegen Sparta. Dan nog het weer, bewolkt met soms wat lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen veel bewolking, soms wat zon en verspreid enkele buien. En het wordt maximaal 21 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dan de files. Het is behoorlijk druk gezien de zomervakantie best rustig was. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Rijswijk-Plaspoelpolder. 7 kilometer, 10 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht Centrum. 9 kilometer, 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Een file van 6 kilometer. En de andere kant op Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer. Ook daar een vertraging van 10 minuten.
0: Dan de volgende plaat in Afslag Rijnmond, dat is deze. Uit 1991. Nummer 1 hit.
2: Afslag Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
14: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
13: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
15: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
16: Ik mag graag tuinieren.
17: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
18: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
19: Ik niet.
15: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
20: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
21: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
22: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
24: Oké, we gaan.
25: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
26: Reis weer met Golden eSIM.
27: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
25: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
26: Reis slim met Golden eSIM.
28: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
3: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Genesis. Van het album Weekend Dance uit 1991. De single werd pas uitgebracht in 1992. En was toen een nummer 1 hit in Nederland. I Can Dance. 5:10. Goedemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio Rijnmond. Fijn dat je ons weer hebt gevonden. Afslag Rijnmond tot 7:00. Je vrienden Veza en Rentjan die houden je graag gezelschap met de allerbeste muziek die we maar konden vinden voor je. En we hebben natuurlijk heel veel nieuws te bespreken, want er is weer van alles gebeurd vandaag. Veza, waar moet het nog over gaan?
1: Laten we beginnen met de droogte. Want het is niet zo droog meer als voorgaande weken.
0: Nou, gelukkig.
1: Nou, inderdaad. En daar zijn ook, daar is bijvoorbeeld ook Hoogheemraadschap van Delfland erg blij mee.
0: Ja, want die hebben strenge maatregelen genomen voor allerlei tuinders en voor de scheepvaart natuurlijk.
1: Ja, de sluizen mochten niet open.
0: Nee.
1: Die zijn helemaal gesloten. Maar er is wel wat versoepeling mogelijk.
0: Een klein beetje wordt er nu versoepeld. Maar wat er nou precies wordt versoepeld, dat gaan ze zo meteen vertellen in dit programma. Wat nog meer?
1: Dierennieuws. In Blijdorp, Rotterdam. Ja, een heel schattig schildpadje.
0: Ja, diertjesnieuws is het vandaag. Ja. Daar komt het wel op neer.
1: Eigenlijk wel.
0: Er is ook nog dierennieuws en ook nog voetbalnieuws. Want dat doen we voortaan ook elke dag in Afslag Rijnmond. Tot 7:00, Afslag Rijnmond. Nu met Anita Ward.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Morgan Wallen. Wat weer een goede nieuwe single. Been by now. Het is 12 minuten voor 5:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ja, de droogte, daar raken we niet over uitgepraat. Maar het is deze week toch een tikje minder droog dan we gewend waren de afgelopen tijd. We zien regelmatig een regenbuitje voorbij komen. En daar worden wij en zeker ook de plantjes, de natuur, erg blij van. En waar ze er ook blij van worden is bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Want daar hebben ze de afgelopen weken strenge maatregelen moeten nemen. En er is zelfs ruimte voor enige versoepeling. En daarom even bellen met Hoogheemraad Nieske Dijkshoorn. Nieske, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat lijkt me goed nieuws. Wat houdt de versoepeling dan precies in?
1: Ja, dat klopt. We hebben dus een onttrekkingsverbod afgekondigd op 5 augustus. En wij waren best wel aan het kijken waar we nog onze strategische buffervoorraden aanvullen. Dus een bergingen hebben we gevuld. Mm-hmm. En wij zien nu ook doordat een paar keer iets regen is gevallen in ons systeem terechtgekomen, is dat wij wel iets ruimte hebben om even te kijken of wij vooral de kapitaalintensieve gewassen, daar vallen in de tuinbouw wat onder, maar ook die jonge aanplant door gemeenten en de industrie die proceswater gebruikt, of wij daarvoor 3 avonden of nachten eigenlijk iets meer water beschikbaar kunnen stellen.
0: Ja, want je had het over onttrekkingsverbod. Dat betekent dat er dan geen water uit de slootjes gehaald mag worden, hè?
1: Nee, klopt. Er was een algemeen onttrekkingsverbod. We hadden alleen nog water beschikbaar voor de veiligheid van onze dijken en keringen. En voor bijvoorbeeld het voorkomen van bodemdaling. En voor blijvende schade aan natuur te voorkomen. Daar hadden we alleen water beschikbaar voor.
0: Ja, maar nu hoor ik alleen 3 avondjes. Blijft het daarbij?
1: Voorlopig wel even. We moeten ook even kijken hoe het uitpakt in het systeem. Wij rekenen er ook op dat de tuiners daar ook gefaseerd in mee omgaan. Daar werken we heel goed samen mee Glastuinbouw Nederland. Die hebben al een soort lijstje gemaakt van komende nacht graag die tuiners dat die echt omhoog zitten om dat te doen. Hmm. Morgenavond weer een andere groep. En dan gaan wij ook zelf kijken, kunnen we overdag kijken hoe kan ons systeem het peilen in de polder en in de boezem het aan. Dan hebben we eventueel de mogelijkheid nog om weer wat terug te zetten vanuit onze strategische voorraad, om een buffer in te zetten. Mm-hmm. En dan kunnen we kijken richting het weekend van hoeveel is er gevallen, wat is er nodig, moeten we onze buffers nog weer eerst vullen, of kan het zo door blijven gaan dat we volgende week misschien weer nieuw kijken. We moeten echt van dag tot dag bekijken.
0: Ja.
2: En wie is dan de volgende groep? Wat is de volgende stap als er weer meer is, meer ruimte is?
1: Ja, als er meer is, we noemen dat, en dat is best wel lastig om ze uit, dat is de verdringingsreeks. Er wordt eerst altijd gekeken waar is nou het meeste water voor nodig. Nou, dat is dan de categorie 1, noem je dat veiligheid voor en de kwetsbare natuur. Ja. Nou, dan wordt er gekeken van is er water over voor drinkwater en energie. Nou, die hebben we niet in ons gebied, dus die kunnen wel heel gauw die stap maken. En dan belangrijk gebruik, dus dan heb je met iets water, kun je toch economische zorgen wegnemen. En dan bij de volgende, dat is dan het overige gebruik, ja, daar kan ook weer de sportvelden bijkomen, de recreatie, de landbouw, de veehouderij, industrie. Dan kunnen we de overige functies kijken hoe dat is. Er is verder geen onderverdeling nog ingemaakt.
0: Nee, zover is het ook nog lang niet, dat begrijp ik.
1: Nee, het worden 2 door elkaar. Maar we hebben sowieso meer regen nodig. En vooral de regen die in Duitsland, want we zijn echt afhankelijk van wat naar ons toestroomt. Ja. Wij krijgen dus water 4 kub per seconde vanuit het Brielse Meer. En via een klimaatbestendige wateraanvoer, zeg maar, vanuit het noorden. Ja, dat water hebben we op dit moment gewoon volop allemaal nodig. Ja. En we merken nu, de dagen, en dat zegt de Glastuinbouw Nederland ook, de dagen worden alweer wat korter. Dus de verdamping en de verdampingtemperatuur.
0: Ja.
1: Dus vorige week was het met die hete temperatuur, er kwam de 4 kub binnen, maar er verdampt ook 4 kub per seconde.
0: Ja, precies. En nu gaat dat gelukkig weer wat langzamer.
1: Ja, dus hoe meer als wij dan overhouden in ons eigen systeem, dan kunnen we daar ook meer ruimte in geven. Maar dat gaan we echt kijken van deze week kijken. En dan voorbedurend op de volgende week wat er komt.
0: Stapje voor stapje, maar die sluizen zijn nog lang niet open als ik dat zo hoor.
1: Nee, dat is nog even van dan moet je ook voldoende water hebben. Want als je hem openzet, dan spoelt er ook natuurlijk veel water weg. Dus aan de andere kant moet je ook ruimte hebben om erin te doen. En dat is een echte categorie die echt nog even blijft buiten schot, zeg maar. Die, die kan ook bij de volgende. Hè. Als we wel voldoende water hebben, zit die in overig gebruik bij de scheepvaart. En misschien kunnen we, net zoals we hem afgeschaald hebben, ook wel weer in periodes doen van beperkt schutten.
0: Het zijn spannende dagen voor iedereen. En laten we allemaal nog maar even een regendansje doen, zodat het wat sneller gaat misschien. En jullie houden het dus echt van dag tot dag in de gaten.
1: Zeker, we zijn bijna dag en nacht mee bezig.
0: Dank voor de uitleg en we houden contact. Nitske Dijkshoorn was dat, hoogheemraad bij het hoogheemraadschap van Delfland.

0: Dat is ook alweer een heerlijke feel-good hit van alweer 10 jaar geleden, jongens. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en het weerbericht van Ed Aldus.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: Het is nu bijna 5:30. Dit is Radio Rijnmond. En we hebben nog wat files.
10: Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Oude Rijn en Harmelen 5 kilometer, 10 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer, ook 10 minuten. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 6 kilometer, ongeveer 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland de andere kant op tussen Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven 4 kilometer. Ook daar een vertraging van ongeveer 10 minuten.
0: En dan begroeten wij Ed Aldus in onze uitzending. Weerman ja. te Barendrecht. Ed, goedemiddag.
11: Ja, Rijntjan, hele goede middag. En ook Veze natuurlijk. Je ziet er prachtig uit vandaag, Veze.
10: Dank je wel, Ed. Jij altijd. Dus ik doe mijn best om daar een beetje bij te horen.
11: Zo. Ja, dank je.
0: Goed. Ja. Jongens, we hebben het net over de droogte gehad.
10: Oh, jaloers, Ed. Ze zijn jaloers hier in de studio. Ja.
0: Ga nog even door. Kunnen we het over het weer hebben, Ed? Ja, want we hadden net het Hoogheemraadschap aan de lijn. Die waren erg blij met de eerste buitjes van de afgelopen dagen.
11: Zeker.
0: Maar
11: het
0: is veel meer water nodig. Dus wat heb jij allemaal in de pijplijn zitten voor ons?
11: Ja, inderdaad. Er is inderdaad nog veel meer water nodig. Hè. Het gaat erom natuurlijk dat dat water, die regen in dit geval, goed wordt opgenomen door de droge grond. En uiteindelijk dan ook zeg maar het grondwaterpeil bereikt. Dat is eigenlijk de bedoeling van het hele verhaal. Mm-hmm. Ja, dan zal het echt nog heel, heel lang moeten regenen. Dat heb ik al vaker aangegeven. Dat is niet met een paar buien gedaan. Maar dat gaat echt maanden duren. Als het nou een beetje mee zit, zou het misschien met kerst, zeg maar, opgelost kunnen zijn.
0: Zo.
11: Ja, nou, er gaan ook verhalen dat het mogelijk nog wel wat langer kan gaan duren. Maar ja, we gaan het zien wat het najaar gaat brengen.
0: Ja.
11: In ieder geval, vanavond hebben we te maken met een streepje zon hooguit. Er kan ook een spat regen vallen, maar ook weer niet veel. En dat na een temperatuur die opliep tot nog naar 22 graden vanmiddag. En dan voor vannacht een beetje hetzelfde weer. Veel bewolking, er kan soms een spatje regen vallen. De temperatuur die is best wel hoog te noemen. Het koelt niet veel verder af dan een graad of 17 ongeveer. Ja, en als we dan kijken naar morgen overdag, dan hebben we toch een wat wisselvalligere dag dan vandaag. En dat betekent veel bewolking, soms ook wel wat zon. Maar er gaan verspreid over de regio, gaan er morgen een aantal buien vallen, Rijntjan. Hm. En dat bij een maximumtemperatuur dan van 21 graden. En de wind die waait dan matig en komt uit het zuidwesten.
0: Ja, wisselvallig. En blijft het dan wisselvallig?
11: Ja, zeker. Voorlopig wel. Tot en met zaterdag zeker. Met af en toe zon, maar ook van tijd tot tijd een aantal buien. Vooral op donderdag ook kans op onweer. De meeste buienactiviteit wordt dan verwacht in de kustgebieden, zeg maar. Temperaturen zo'n 20, 22 graden. Maar volgende week, dan is de laatste week van de zomervakantie, hè, voor de mensen die nog niet zijn begonnen dan. En dat ziet er toch wel, denk ik, een heel stuk beter uit. Want vanaf zondag krijgen we een weersverbetering die wel een aantal dagen mogelijk zou kunnen aanhouden. En dat betekent toch wat vaker de zon erbij. Meest droog weer ook. En ja, temperaturen, ja, die veranderen niet zo gek veel. Ik denk zo'n beetje volgende week zo'n 1, 22 graden.
0: Oh ja, dan lijkt me prima zomerweer. Dankjewel, Ed Aldus. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
12: De rechter heeft Pascal W. vrijgesproken van betrokkenheid bij een schietpartij waarbij een harsdealer in de buik en de bil werd geraakt. Het gebeurde in oktober 2019. De 31-jarige Dortenaar had destijds afgesproken met twee dealers over de betaling van een schuld. Daarbij zou hij zijn afgeperst en gekidnapt. Toen hij vluchtte, zou zijn geschoten. Hoewel de Dortenaar niet door het Openbaar Ministerie wordt gezien als de schutter, zou hij wel een mes hebben getoond en hebben bijgedragen aan het geweld. De rechter is het daar niet mee eens en spreekt hem dus vrij. 6 op de 10 hulporganisaties in Nederland zien meer gezinnen met kinderen die om hulp vragen. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Armoedefonds onder ruim 500 lokale hulporganisaties. Vooral een laptop is voor veel gezinnen moeilijk te betalen, maar ook schooltassen, gymspullen en rekenmachines ontbreken regelmatig. Bijna de helft van de organisaties ziet dat het ontbreken van spullen gevolgen heeft voor hoe kinderen zich op school voelen en presteren. En OpenAI komt met een nieuwe versie van chatbot ChatGPT voor tieners. Deze versie krijgt strengere veiligheidsmaatregelen. Het bedrijf ligt al lang onder vuur vanwege de mogelijke schadelijke gevolgen van ChatGPT voor jongeren. En in deze nieuwe versie wordt automatisch ingeschakeld voor gebruikers tussen de 13 en 17 jaar. En ook gebeurt dit als gebruikspatronen erop wijzen dat het waarschijnlijk om een minderjarige gaat. De tienermodus geeft vaker aan pauze te nemen en ook kunnen ouders een waarschuwing krijgen als gesprekken gaan over zelfbeschadiging of zelfdoding.
0: Dankjewel, Teun.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Afslag Rijnmond.
0: Met zometeen het voetbalnieuws, de eerste Farm en All Together Now.
13: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond brengt je elke werkdag weer veilig naar huis. Met de beste muziek en het nieuws van de dag. In Afslag Rijnmond. Dit was The Farm. Dit was All Together Now. Het is 6:08.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Ja, elke dag rond deze tijd brengen we het belangrijkste voetbalnieuws van de dag. Want als je de hele dag een beetje volgt, dan schieten er zoveel nieuwtjes voorbij. We dachten, dat moeten we even voor je op een rijtje zetten. En dat doen we dus voortaan dagelijks in dit programma. Ja, laten we maar beginnen met die transfer van gisteren van Gavi Lopez, de nieuwe linksback van Feyenoord. Er zit namelijk een opvallende voorwaarde in de huurdeal van Feyenoord met Lopez. Volgens Spaanse media moet Feyenoord namelijk Real Sociedad een vergoeding betalen als Lopez niet aan een afgesproken minimum aantal wedstrijden of minimum aantal speelminuten komt. Dus hij kan niet op de bank blijven zitten. Daar komt het op neer in deze huurdeal. Nou, Feyenoord die kan Lopez na dit seizoen voor ongeveer 7 miljoen euro definitief overnemen. En we weten allemaal, het is belangrijk dat hij gekomen is. Want Feyenoord heeft juist op links met de geblesseerde Jordan Bos en Gijs Smal maar weinig mogelijkheden. Dus dat lijkt me een duidelijke zaak.
2: En Feyenoord heeft het contract van de 19-jarige verdediger Tijmen Wessels opengebroken en verlengd tot de zomer van 2029. Wessels traint mee met het eerste elftal en maakte tegen Sparta zijn officiële debuut. Een mooi regionaal detail. Hij begon bij HVC 10 in Hoek van Holland, speelde daarna in de jeugd van Sparta en kwam in 2018 naar Feyenoord.
0: En dan Lucherel Geertruida, die lijkt voorlopig niet terug te keren naar Feyenoord, maar toch echt naar PSV te gaan. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Italiaanse transferjournalist Fabrizio Romano nadert PSV een akkoord met RB Leipzig over het huren van de oud-Feyenoorder. Geertruida zelf zou al akkoord zijn met PSV. En we weten allemaal ook Everton, Real Sociedad en zelfs Ajax hebben belangstelling. Een beslissing wordt binnen 24 uur verwacht.
2: Ook een andere oud-Feyenoorder kan deze zomer nog verkassen. Santiago Jiménez heeft volgens diezelfde Romano persoonlijk overeenstemming bereikt met FC Porto. De Portugese club wil de Mexicaanse spits eerst huren van AC Milan, met een optie om hem daarna definitief over te nemen. Milan betaalde begin vorig jaar nog ruim 30 miljoen euro aan Feyenoord voor Jiménez.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: maand kroop dat diertje uit het ei. Echt heel klein. Dat wordt gezegd net zo groot als een nagel of als een paperclip. Zo klein.
1: Ja.
0: Dus het lijkt me heel lastig om wat te verzorgen. Dat gaan we even vragen aan de hoofdverzorger, Ton Weber. Ton, goedemiddag.
2: Dag, goedemiddag.
0: Ja, hoe gaat het met de baby?
2: Ja, gaat hartstikke goed. Goed babynieuws.
0: Goed babynieuws.
2: Hij is al 0,4 gram aangekomen.
1: Dus dat,
0: En hoeveel dus is hij dan in totaal?
2: Ja, nu weegt hij 5,2 gram.
0: 5,2 gram.
1: Schattig.
0: Jongen.
2: Ja. Ja, ja.
0: En hoe bijzonder is dit, Tom?
2: Ja, dit is wel heel bijzonder. Sowieso is het fantastisch om zo'n diertje te zien. Je mond valt open als je dat ziet. Het is zo klein als een paperclip, ja, je zegt het al. En het is echt misschien wel een van de kleinste schildpadjes ter wereld op het moment. Want de Egyptische landschildpadden, dat is al een van de kleinste landschildpadden ter wereld.
0: Mm-hmm.
2: En dan daar een net uitgekomen jong van, dat is echt wel heel bijzonder.
0: Ja, en hoe verzorg je hem zo'n klein schildpadje dan?
2: Nou, voor nu zit hij nog achter de schermen. Dus hij is uitgekomen in een couveuse. En nu hebben we hem dan nog eventjes op keukenpapier zitten. Want zijn ijsstrengetje eigenlijk, zijn dooie rest, die moet nog eventjes goed dicht zijn.
1: Oh.
2: En daar kan hij dan nog een paar dagen op teren. En dan een waterbakje met een heel laag klein beetje water.
0: Ja.
2: En een heel klein beetje voer.
0: Ja.
2: En een warmtelamp en een UV-lamp erboven.
0: En wat eet zo'n mini schildpadje dan? Is het gewoon een heel klein blaadje sla?
1: Ja.
2: Ja, het zijn inderdaad groenteeters. Dus ze krijgen andijvie, paardenbloemblad, hooikops. Nu af en toe van buiten ook wat bloemetjes. Dus alles wat groens.
0: Ja.
2: Maar het is wat je zegt, het is echt heel klein.
0: En zie je hem dan ook echt eten?
2: Ja, en we weten het nu, want we wegen hem regelmatig. Dus we weten dat hij is gegroeid. Dus dan moet er ook wat eten binnenkomen.
1: Wat leuk, want hoe groot kan die worden dan?
2: Ja, de volwassenen die zijn gemiddeld zo'n 10 centimeter.
1: Ah.
2: Dus dat is niet bijster groot.
1: Echt heel veel groter gaat hij dus niet worden.
0: Nou ja.
2: Nee.
0: In vergelijking met nu, dan heeft hij nog een lange weg te gaan.
2: Maar nu wel, ja. Toen hij het ei uitkroop, toen was hij 24 millimeter lang. Oh.
1: En is het een hij of een zij?
2: Ja, dat is nog een beetje de vraag. Het is... Het is zo klein allemaal, dat kunnen we nog niet zien.
1: Echt
2: waar? En hij is, ik zeg even hij, maar het is op de 30 graden uitgebroed. En dat is een beetje in het midden van de uitbroedtemperatuur.
0: Mm.
2: En bij schildpadden is het zo, als het hoger is, dan worden het algemeen vrouwen. En als het wat lager is, dan worden het mannetjes. Maar dat is nog even een raadsel.
0: Ja, ja. En het is wel belangrijk dat dit schildpadje geboren is, hè? Want het gaat om bedreigde diersoort, toch?
2: Ja. Ja, hij is heel klein, maar hij is ook heel bedreigd. In de natuur is hij kritiek bedreigd. Komt voor in Egypte, een stukje Libië nog en Israël. En daar gaat het echt niet goed.
0: Ja.
2: Los even van de politiek, maar met die schildpadden ook niet. Ze zijn heel veel gesmokkeld voor in de handel, zijn ze verscheept.
0: Ah, ja.
2: En het natuurgebied is hard aan het verdwijnen. Er worden veel door geiten, koeien en andere dieren gegraasd. En ja, die schildpadden grazen ook, maar die zijn een stukje langzamer dan een koe of een geit. Dus
0: ja.
2: Die lopen daar achter de feiten aan.
0: Ja.
2: Dus dat gaat niet zo goed, dus we zijn echt wel heel blij met die geboorte.
0: En doen jullie nog heel erg je best om er nog meer bij te krijgen?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van dit stel, de Parma, zeg maar. Want in Blijdorp coördineren we het stamboek van deze soort.
0: Mm-hmm.
2: Dat doen we met allerlei Europese dierentuinen. We hebben een groot netwerk. En daar houden we allerlei bedreigde soorten houden we stamboeken bij. Dus eigenlijk een ex-situ-populatie, zoals we dat noemen, buiten de natuur. Maar ja, dat zijn een beperkt aantal dieren altijd. Dus dan is er een heel snel kans op inteelt, incest,
0: ja.
2: Genetische foutjes.
1: Oh.
2: Dus daar moeten we voorzichtig mee omgaan. En dan hebben we als dierentuinen, ja, het is echt waar, maar dan hebben we een soort van een Tinder datingprogramma. Dat,
0: ja.
2: we zien welk genetisch profiel goed bij elkaar past.
0: Ja.
2: En dan komt het wel eens voor dat we zeggen van nou, er moet een Egyptische landschilpad van Rotterdam naar Berlijn bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Om zo een match te maken.
0: Ik zie het
2: dus,
0: helemaal voor
2: dus, me. Het is dus ja. Niet altijd zo, hoe meer hoe beter, maar daar moeten we wel een beetje goed naar kijken wat we matchen.
0: Ja, nou, wat goed dat jullie dit doen. Dat is echt wel belangrijk werk. En zorg goed voor hem of haar.
1: Ja,
2: dat gaan we doen.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Jullie ook bedankt. Dag hoor.

Kensington. Een van de betere rockbands uit Nederland. En dit was in hun carrière van ruim 20 jaar wel hun grootste hit. In 2014 War, grootste hit tot nu toe dan natuurlijk. Hè, want ze zijn nog steeds lekker bezig met een nieuwe zanger met heel veel goede muziek. Dit is Radio Rijnmond. En dit is Wham!

0: Een van de grote hits van Wham, 1986, The Edge of Heaven. Blijf bij ons, zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
14: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
15: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Het is 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws. Teun Willems.
3: Een 27-jarige man uit Gorinchem is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het oplichten en afpersen van meerdere mannen. Abdul A. lokte zijn slachtoffers via een dating-app en deed zich voor als Fleur. Eenmaal op de afgesproken plek werden de mannen onder bedreiging gedwongen om geld te betalen. De slachtoffers moesten soms duizenden euro's pinnen. A. ontkende tijdens de zitting in Dordrecht dat hij mensen heeft bedreigd. Naast de celstraf moet hij alle slachtoffers een schadevergoeding betalen. In Hoogvliet is gisteravond een nepvuurwapen gevonden in een tas. Een voorbijganger vond de tas en waarschuwde de politie. Bij het onderzoek werd ook een politiehond ingezet. Na het onderzoek bleek het om een nepvuurwapen te gaan, wat bijna niet van een echte was te onderscheiden. Nepvuurwapens zijn verboden in Nederland. Er is niemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek. En de rechter heeft Pascal W. vrijgesproken van betrokkenheid bij een schietpartij waarbij een harsdealer in de buik en bil werd geraakt. Het gebeurde in oktober 2019. De 31-jarige Dordtenaar had destijds afgesproken met 2 dealers over de betaling van een schuld. Daarbij zou die zijn afgeperst en gekidnapt en toen die vluchtte zou zijn geschoten. Hoewel de Dordtenaar niet door het Openbaar Ministerie wordt gezien als de schutter, zou hij wel een mes hebben getoond en hebben bijgedragen aan het geweld. De rechter is het daar niet mee eens en spreekt hem dus vrij. En 6 op de 10 hulporganisaties in Nederland zien meer gezinnen met kinderen die om hulp vragen. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Armoedefonds onder ruim 500 lokale hulporganisaties. Vooral een laptop is voor veel gezinnen moeilijk te betalen. En ook schooltassen, gymspullen en rekenmachines ontbreken regelmatig. Bijna de helft van de organisaties ziet dat het ontbreken van de spullen gevolgen heeft voor hoe de kinderen zich op school voelen en presteren. Het weer, het is bewolkt, soms wat lichte regen en het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen veel bewolking, soms wat zon en verspreid enkele buien en het wordt maximaal 21 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
4: Nog 2 files op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een file van 8 kilometer 10 minuten vertraging.
2: Dan gaan we verder in afslag Rijnmond met deze plaat. Dusty, zometeen.
4: Oh ja.
5: Afslag Rijnmond.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
13: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Dit is Radio Rijnmond.
5: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
15: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: een klein stukje van de single.
1: Er zat iemand door Dusty Springfield heen te praten.
2: Ja, dat kan niet.
1: Wat is dat nou weer? Er gebeurt weer van alles hier in de studio. Goedenavond, het is 10 minuten over 6. Je luistert naar Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond tot 7 uur. Heel veel muziek en het leuke is van dat laatste uur van Afslag Rijnmond, dan kun je zelf ook meedoen. Hè? Hoe gaat het ook alweer?
2: Wij hebben zo meteen twee keuzes.
1: Ja, keuzes.
2: En dan, ik dacht even, hoe ging dat ook alweer?
1: Ja, afslag 1, afslag 2. Ja. En dan, als er dan veel mensen stemmen, dan krijgt Feza het zweet op het voorhoofd. Dat vind ik altijd enorm leuk om te zien. Ja. Dus allemaal weer stemmen zo meteen, maar dat straks. Straks de eerste keuze, afslag 1, afslag 2. Eerst even terugkijken naar het nieuws van deze dag, Feza. Ja, het was allemaal flora en fauna, hè, zou je kunnen zeggen.
2: Nou, dat zou je inderdaad wel kunnen zeggen. Want in eerste instantie, we hebben met de Hoogheemraadschap van Delfland gesproken. Ze hebben extra maatregelen genomen om zoveel mogelijk zoetwater vast te houden en schade aan dijken, natuur en het watersysteem te voorkomen. Maar omdat het al een paar dagen regent en het is niet, dus het is niet zo heel erg droog meer. Het is natuurlijk niet genoeg, maar daardoor hebben ze wat maatregelen. Daardoor hebben ze kunnen versoepelen.
1: Ja, versoepelen. Dus iets minder streng dan de afgelopen weken, want er mag nog steeds veel niet. De sportvelden mogen nog steeds niet besproeid worden, bijvoorbeeld.
2: En de sluizen zijn nog steeds niet open.
1: Maar er zijn een paar tuinders met kwetsbare plantjes, jonge aanplant, ook gemeentes met jonge aanplant, die mogen 3 avondjes toch nog sproeien.
3: Dan moet je ook voldoende water hebben, want als je hem overzet, dan spoelt er ook natuurlijk.
1: Dat geldt dus voor die tuinders, maar daar moet ik er wel bij zeggen. Sluizen bijvoorbeeld, die mogen nog niet open.
3: Dan moet je ook voldoende water hebben. Want als dan je hem overzet, dan spoelt er ook natuurlijk weer water weg. Dus aan de andere kant moet je ook ruimte hebben om erin te doen. En dat is een echte categorie die echt nog even blijft buiten schot, zeg maar. Die kan ook bij de volgende. Hè. Als we wel voldoende water hebben, zit die in overgebruik bij de scheepvaart. En misschien kunnen we het net zoals we hem afgeschaald hebben ook wel weer in periodes doen van beperkt schutten.
1: Ja, nou, de binnenvaart die hoopt natuurlijk dat dat allemaal snel gaat gebeuren. Maar voorlopig zijn de sluizen in onze regio, tenminste die belangrijke parksluizen, nog dicht voor de binnenvaart. En dan ander plantennieuws.
2: Ja, de exotische watercrassula is gevonden in Prinsenland, Rotterdam. Maar zo mooi als die lijkt, is die eigenlijk helemaal niet zo mooi.
1: Nee, dat is een gevaarlijk plantje. Een beetje vergelijkbaar met de Japanse duizendknoper die alles overwoekert, maar dan in het water. Gevonden in de Nancy Zeelenberg singel. Daar was het toevallig een plantliefhebber die daar voorbij liep en dacht, hé, dat plantje ken ik niet. Ja. Die heeft er melding van gemaakt. En, toen is eerst het Hoogheemraadschap en daarna de gemeente in actie gekomen om dat plantje zo snel mogelijk weg te halen.
2: Ja.
1: Hebben ze een week aan gewerkt om die hele singel weer leeg te halen. Op een klein stukje na.
0: Een klein stukje van de singel is nu afgezet omdat daar meerkoeten broeden. Dus er is een nest.
1: Ja.
0: En dat moeten we, die vogels, die moeten we hun gang laten gaan. En dat stukje van de singel is afgezet. Dus de oever en het water. En zodra ze uitgebroed zijn en uitgevlogen, dan doen we dat laatste stukje.
1: Ja, dan is het helemaal weg. Ja, leuk. Ja.
2: Dat daar rekening mee wordt gehouden.
1: Ja, heel goed. En dan was er nog dierennieuws uit Blijdorp.
2: Ja, een piepklein, echt superklein schildpadje is uit een ei gekropen.
1: 5 gram weegt hij inmiddels.
2: Ja. Oh.
1: Ja, het is niet een hele flinke jongen.
2: Nee.
1: Het is echt zo schattig. Je moet de beelden ook maar bekijken.
2: En we weten ook helemaal niet of het een jongen is.
1: Het gaat om een bedreigde diersoort. Dus het is heel belangrijk dat er eentje is geboren in Blijdorp. Ze gaan hem heel goed verzorgen. En ze hopen eigenlijk nog meer schildpadjes geboren te laten worden. Dat is een soort van fokprogramma. Maar ja, er zijn maar weinig van deze diersoort. Dus je moet daar wel heel voorzichtig mee zijn, is ons uitgelegd.
4: Dus daar moeten we voorzichtig mee omgaan. En dan hebben we als dierentuiner, het is echt waar, maar dan hebben we een soort van een Tinder datingprogramma. Dat we zien welk genetisch profiel goed bij elkaar past.
1: Ja.
4: En dan komt het wel eens voor dat we zeggen van we moeten een Egyptische landschilpad van Rotterdam naar Berlijn bijvoorbeeld. Om zo een match te maken.
1: Allemaal voor het goede doel. Zo goed dat ze
2: echt
1: dat doen. Dat was Tom Weber, de verzorger van dat hele kleine schildpadje dat nog geen naam heeft. En we weten ook nog niet welke slag dat heeft. Dat wat het nieuws betreft van vandaag, zometeen de eerste afslag na Todd Rundgren.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Dit

0: Dit is Amerikaanse muzikant, singer-songwriter en vooral ook producer Todd Rundgren. De man is inmiddels 78 en reist nog steeds de wereld rond met zijn muziek. En komt ook regelmatig nog langs Nederland. Hij heeft nog steeds een hele trouwe schare fans. Zo leuk om te horen. Het is al 13 minuten voor 6:30. Hoog tijd voor de eerste afslag. Afslag 1, afslag 2. Welke plaat hoor je het liefst? En dit zijn twee versies van hetzelfde nummer, zou je kunnen zeggen.
1: Nemen we afslag 1? Can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. Can't touch this. Look in my eyes, man. Can't touch this. Of nemen we afslag 2?

0: Ja, je hebt ze herkend. De eerste was natuurlijk MC Hammer met de ja, gesampelde versie van de Super Freak. You Can't Touch This was een hele grote hit van MC Hammer. Dat is afslag 1, maar je kunt ook kiezen voor het origineel uit de jaren 80. Dan neem je afslag 2. Dus jij bepaalt welke we zo meteen gaan draaien, want zo werkt het in dit programma.
1: Ja.
0: Wij schrijven alleen maar op wat er ingezonden wordt. En dan gaan we tellen. En jij bepaalt het. Afslag 1, MC Hammer. Afslag 2, Rick James. Stuur ons een appje.
2: Just

0: Bella Langley. He's choosing Texas, I can tell. Dit is in Amerika de hit van het jaar. Nu al. Staat al 4 maanden op nummer 1 in Amerika. In Nederland eerder dit jaar min of meer geflopt. Wel veel gedraaid, maar niet echt een hit geworden. Maar nu dreigt het ook in Nederland alsnog een hit te worden. Ik snap dat wel. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Goed nummer, goede zangeres. Ella Langley, Choosing Texas. En dit is de eerste afslag.
1: Nemen we afslag 1. You can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. You can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Of nemen we afslag 2.

Slag 1 is MC Hammer met zijn nummer 1 hit You Can't Touch This. Met heel slim daarin een sample van Super Freak. Dat is afslag 1 en de originele versie van Super Freak, Rick James. Dat is afslag 2 en een van beide gaan we zo meteen draaien naar Carol Emerald. En jij bepaalt welke het wordt met de Rijnmond app.

0: Het is 7:05 en we moeten hoog tijd naar de uitslag van de eerste afslag. Wordt het afslag 1, MC Hammer, You Can't Touch This, of toch de originele versie van Rick James, afslag 2, Super Freak.
1: Jeannette die zegt, voor mij afslag 1, heel gaaf nummer. Anja, Bas, Teun, Phil en Regina kiezen dat ook. Kiezen ook afslag 1 en ook Hans zegt Hammertime.
0: Hammertime.
1: Dan zegt Guido afslag 2, Jeroen en Sandra, Rimon, Nico, Ruud ook. Astrid zegt afslag 2 alsjeblieft, het origineel. Ook Corrie, Carolien en Leo die gaan voor het origineel. Alkeline, Danny, Els, Arita, John, Annelies zeggen ook afslag 2. Wilfried ook. En ook Connie zegt het origineel is altijd beter, dus afslag 2.
2: We nemen afslag 2.

0: Flow Damage. En dan die sax.
1: Nou, die klinkt fantastisch.
0: In de lange versie zit nog een veel langere sax. Ik ga dat onthouden.
1: Ja, inderdaad.
0: En dat is een mooi bruggetje naar de lekker lange laatste, want daar gaan we ons zo meteen mee bezighouden. Maar goed, eerst maar eens de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het is 1 minuut over 6:30. Dit is Radio Rijnmond.
1: Geen files.
0: Geen files. Wel weer. En het weer is vooral bewolkt vanavond en vannacht. Met soms een beetje lichte regen erbij. Het koelt niet verder af dan 17 graden. En morgen opnieuw veel bewolking. Soms ook een zonnetje. Verspreid hier en daar een buitje. Het wordt maximaal 21 graden. En ook de dagen daarna is het wisselvallig met een enkele bui. Kans op onweer. Tussendoor wat zon. En middagtemperaturen van 20, 21, soms 22 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Teun.
9: Een 27-jarige man uit Gorkum is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het oplichten en afpersen van meerdere mannen. Op doel A lokte zijn slachtoffers via een dating-app en deed zich voor als ene Fleur. Eenmaal op de afgesproken plek werden de mannen onder bedreiging gedwongen om geld te betalen. De slachtoffers moesten soms duizenden euro's pinnen. A ontkende tijdens de zitting in Dordrecht dat hij mensen heeft bedreigd. Naast de celstraf moet hij alle slachtoffers ook een schadevergoeding betalen. En op de N217 bij Mijnsherenland zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Hierbij raakten meerdere mensen gewond, meldt een 112-correspondent. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. Op beelden is te zien dat minimaal één slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis moest. En over de toedracht is nog niets bekend. En Veilig Verkeer Nederland merkt dat de fietsvaardigheid van kinderen steeds verder achteruit gaat. Kinderen worden steeds vaker door hun ouders van deur tot deur gebracht. En uit onderzoek van de VVN blijkt dat veel ouders de schoolomgeving als druk en soms onveilig ervaren, terwijl juist het vele haal- en brengverkeer een belangrijke oorzaak is. Evert-Jan Hulshoff, directeur van Veilig Verkeer Nederland, adviseert ouders juist regelmatig met hun kinderen te lopen of te fietsen, zodat de kinderen veilig leren deelnemen aan het verkeer.
0: Lijkt mij een verstandig advies. Dankjewel, Teun.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen houden we ons bezig met de lekker lange laatste, maar eerst.
10: Radio met een grote R.
0: Alison Moyet.

0: Alison Moyet. Met een belangrijke vraag. 7:07, je luistert naar Radio Rijnmond en we houden ons bezig de komende minuten met de lekker lange laatste. Want zometeen dan sluiten we onze show vlak voor 7:00 weer af met een heerlijke, lekker lange plaat. En we hebben weer twee platen meegenomen die het eerdere keren net niet gehaald hebben, terwijl ze het zo verdienen om eens gehoord te worden in zo'n heerlijke lange versie. En vandaag zijn dat afslag 1, Ghostbusters van Ray Parker Jr. of afslag 2, Right Between the Eyes van Wack.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: Lekker lange laatste.
1: Of twee.
2: Welke van deze twee hoor jij het liefst in een lekker lange versie zometeen? Jij bepaalt het zelf door even een appje te sturen met de Rijnmond app. Afslag 1 is dus Ray Parker Jr., Ghostbusters. Afslag 2 is Wax, Right Between the Eyes. Gebruik daarvoor de Rijnmond app. Afslag 1 of afslag 2.

0: Shaken Stevens. Oh, Julie. En daarvoor een nieuwe single van Martin Garrix samen met U2, Fireflies. Het is bijna 7:15. Afslag 1, afslag 2. Wat wordt de lekker lange laatste?
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: Lekker lange laatste.
1: Of twee.
2: Afslag 1 is Ghostbusters van Ray Parker Jr. Afslag 2 is Right Between the Eyes, Wax. Eén van beide draaien we straks in een lekker lange versie. En je kunt stemmen op jouw favoriete plaat met de Rijnmond-app. Afslag 1, Ghostbusters. Afslag 2, Right Between the Eyes. Go.

De Corrs uit het jaar 2000 en Breathless. Dit is Radio Rijnmond, dit is Afslag Rijnmond. We zijn zo toe aan de lekker lange laatste. Het wordt of afslag 1 Ghostbusters of afslag 2 Right Between the Eyes.

0: Jigsaw en Sky High. Als één na laatste in afslag Rijnmond, want we moeten tot een beslissing komen. Wat wordt de lekker laatste? Wordt het Ghostbusters afslag 1 Ray Parker of wordt het Wax Right Between the Eyes?
1: Het was heel spannend, maar we hebben een winnaar.
0: We hebben een winnaar.
1: Ruud zegt afslag 1 lekker spook vangen en Caroline zegt doe maar afslag 1. Dan zie ik gelijk weer stukken van die film voor me. En dat gevoel heb ik ook altijd met dit liedje. Arita, Teun, Anja, Hans, Jeroen en Sandra, Bas, Jan, Ria, John en Els, die kiezen ook voor afslag 1. Maar dan zijn er toch net meer stemmen voor afslag 2. Regina, Leonard, Bas, Wilfried, Tony, Guido, Raymond, Annelies, Phil, Danny, Astrid, Jeannette, Arie en ook Hinke zegt, oeh, dat is wel moeilijk. Ik vind ze allebei leuk. Ik kies voor 2. Maar als het 1 wordt, ook wel, 1 wordt is het ook wel goed, zegt ze. Maar ze gaat toch liever voor 2.
0: Kleine meerderheid dus voor afslag 2. Dit wordt de lekker lange versie van Right Between the Eyes. Een versie zoals je hem zelden hoort. Dit is Wax. Tot slot van afslag Rijnmond.

0: de laatste.
1: Lekker lang. Wax en Wax, dat is een duo. Dat is Graham Goldman van 10cc samen met Andrew Gold. Wat een goede samenwerking. En wat een lekker lange versie van Right Between the Eyes, een van hun grote hits. Dit was Afslag Rijnmond. Ik dank iedereen die heeft meegedaan. Iedereen die heeft geluisterd. En we hopen dat je er morgen weer bij bent. Tussen 4 en 7. Afslag Rijnmond. Ik zeg heel graag tot morgen.
2: Tot morgen.
1: Fijne avond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Goedenavond, het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen een uur lang muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Een 27-jarige man uit Gorkum is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het oplichten en afpersen van meerdere mannen. Op doel A lokte zijn slachtoffers via een dating-app en deed zich voor als ene Fleur. Eenmaal op de afgesproken plek werden de mannen onder bedreiging gedwongen om geld te betalen. De slachtoffers moesten soms duizenden euro's pinnen. A zelf ontkende tijdens de zitting in Dordrecht dat hij mensen heeft bedreigd. Naast de celstraf moet hij ook alle slachtoffers een schadevergoeding betalen. En op de N217 bij Mijnsheerenland zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Hierbij raakten meerdere mensen gewond, meldt een 112-correspondent. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. En op beelden is te zien dat minimaal één slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis moest. Over de toedracht is niets bekend. En in Gorkum is een auto tegen de gevel van een woonzorgcentrum aan de Korte Dijk gereden. Een 20-jarige vrouw uit Rotterdam zat achter het stuur. Ze is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Agenten vonden in de auto 3 flessen met lachgas waar de vrouw vrijwillig afstand van deed. Ze is niet aangehouden, want volgens de politie was ze tijdens het ongeluk niet onder invloed. Hoe de auto tegen de gevel kon rijden is nog niet duidelijk. Een Veilig Verkeer Nederland merkt dat de fietsvaardigheid van kinderen steeds verder achteruit gaat. Kinderen worden steeds vaker door hun ouders van deur tot deur gebracht. Uit onderzoek van VVN blijkt dat veel ouders de schoolomgeving als druk en soms onveilig ervaren, terwijl juist het vele haal- en brengverkeer een belangrijke oorzaak is. Evert-Jan Hulshof, directeur van Veilig Verkeer Nederland, adviseert ouders juist regelmatig met hun kinderen te lopen of te fietsen, zodat kinderen veilig leren deelnemen aan het verkeer. Het weer bewolkt, soms wat lichte regen en het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen veel bewolking, soms wat zon en verspreid enkele buien. En het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
15: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
16: Dan ga ik naar een plek met wifi.
15: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt?
17: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
18: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
17: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
19: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit Van Eigen Bodem, hier op Radio Rijnmond.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
6: Goedenavond, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Zo'n uur lang muziek uit de jaren 80 in de ethisch na 8. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. In Hoogvliet is gisteravond een nepvuurwapen gevonden in een tas. Een voorbijganger vond de tas en waarschuwde de politie. Bij het onderzoek werd ook een politiehond ingezet. Na het onderzoek bleek het om een nepvuurwapen te gaan, wat bijna niet van een echte was te onderscheiden. Nepvuurwapens zijn verboden in Nederland. Er is niemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek. Op de N217 bij Mijnsherenland zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Hierbij raakten meerdere mensen gewond, meldt een 112-correspondent. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. Op beelden is te zien dat minimaal één slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis moest. Over de toedracht is niets bekend. En in Gorkum is een auto tegen de gevel van een woonzorgcentrum aan de Korte Dijk gereden. Een 20-jarige vrouw uit Rotterdam zat achter het stuur. Ze is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Agenten vonden in de auto 3 flessen met lachgas waar de vrouw vrijwillig afstand van deed. Ze is niet aangehouden, want volgens de politie was ze tijdens het ongeluk niet onder invloed. Hoe de auto tegen de gevel kon rijden is nog niet duidelijk. En Veilig Verkeer Nederland merkt dat de fietsvaardigheid van kinderen steeds verder achteruit gaat. Kinderen worden steeds vaker door hun ouders van deur tot deur gebracht. En uit onderzoek van de VVN blijkt dat veel ouders de schoolomgeving als druk en soms onveilig ervaren. Dat terwijl juist het vele haal- en brengverkeer een belangrijke oorzaak is van die drukte. Evert-Jan Hulshof, directeur van Veilig Verkeer Nederland, adviseert ouders juist regelmatig met hun kinderen te lopen of te fietsen, zodat kinderen veilig leren deelnemen aan het verkeer. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen is er veel bewolking, soms wat zon en verspreid enkele buien. En het wordt maximaal 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze appen op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
8: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
7: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
8: Ja, goede vraag.
7: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
10: Dit is Radio Rijnmond. Elk
0: Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

De doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies naar achter neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: Ja, dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Goedenavond, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de beste muziek uit de jaren 90. In de 90's na 9e. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. In Hoogvliet is gisteravond een nepvuurwapen gevonden in een tas. Een voorbijganger vond de tas en waarschuwde de politie. Bij het onderzoek werd ook een politiehond ingezet. Na onderzoek bleek het om een nepvuurwapen te gaan, wat bijna niet van een echte was te onderscheiden. Nepvuurwapens zijn verboden in Nederland. Er is niemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek. En de politie en het Openbaar Ministerie gaan hun eigen aanpak evalueren rond de protestactie van de boeren. Dat doen ze na de kritiek die ontstond na een dodelijk ongeval in de file achter de trekkers van de boeren op de A59. Met trekkers over de snelweg gaan is verboden. Toch gaf de politie voor de demonstratie aan dat de trekkers in principe niet tegengehouden zouden worden vanwege het demonstratierecht. Daar kwam kritiek op. Zo noemde premier Jette het een slecht signaal. Er wordt onder meer gekeken naar de afspraken vooraf en de aanpak. En in Gorinchem is een auto tegen de gevel van een woonzorgcentrum aan de Korte Dijk gereden. Een 20-jarige vrouw uit Rotterdam zat achter het stuur. Ze is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Agenten vonden in de auto 3 flessen met lachgas, waar de vrouw vrijwillig afstand van deed. Ze is niet aangehouden, want volgens de politie was ze tijdens het ongeluk niet onder invloed. Hoe de auto tegen de gevel kon rijden is nog onduidelijk. En Feyenoord en Tijmen Wessels hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract. De 19-jarige linksbenige verdediger blijft tot medio 2029 in de Kuip. Het huidige contract van het talent uit de Feyenoord Academy, dat nog tot de zomer van 2027 doorliep, is opengebroken en verlengd. In de voorbereidingen op dit seizoen mocht Wessels al aansluiten bij de trainingen van het eerste elftal en debuteerde hij in de wedstrijd tegen Sparta. Dan nog het weer, bewolkt, soms wat lichte regen en het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen veel bewolking, soms wat zon, verspreid enkele buien en het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze appen op Rijnmond.nl.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
7: De kinderen halen.
3: En wat als de metro niet meer rijdt?
7: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond,
9: de officiële rampenzender.
10: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furby's, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

0: Radio Rijnmond gaat een uur lang terug naar de kleurrijke jaren 90. Dit is 90's na 9'en.
1: This is Miss Renee King out of Philadelphia. I'd like for you to give me a call on area code 215-222-4209.

girl. Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 99.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedenavond, mijn naam is Teun Willems en dit is het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. In Rotterdam-Krooswijk is vannacht een explosie geweest bij een eetcafé op de hoek van de Nieuwe Krooswijkse Weg en de Rusthoflaan. Door de explosie werd het rolluik van de toegangsdeur kapot geblazen. Er raakte niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat er een explosie was op de Nieuwe Krooswijkse Weg. In 2023 waren er meerdere explosies en ook in 2024 was dat het geval. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn 34 boetes uitgedeeld. Dat meldt Rijkswaterstaat. Deze week zet de politie alle zware vrachtwagenchauffeurs die nog over de brug gaan aan de kant. De chauffeurs krijgen direct een forse bekeuring. Sinds halverwege juli mogen zware vrachtwagens en touringcars niet meer over de verzwakte brug. Voornamelijk zware voertuigen met een buitenlands kenteken rijden nog over de Merwedebrug. Ook al staan er langs de weg waarschuwingsborden in verschillende talen. Het Hoogheemraadschap van Delfland versoepelt tijdelijk het verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Op 19, 20 en 21 augustus mogen bepaalde gebruikers onder voorwaarden weer water gebruiken. Het gaat om kapitaalintensieve gewassen, zoals in de glastuinbouw. En ook industrie die water gebruikt als bijvoorbeeld koelvloeistof mag weer water gebruiken. Voor deze groepen kan het tekort snel tot grote schade leiden. Het verbod blijft wel gelden voor onder meer sportvelden, volkstuinen, recreatieterreinen en inwoners. De versoepeling geldt alleen zolang er voldoende zoetwater beschikbaar is. En in Diergaarde Blijdorp is een piepklein schildpadje ter wereld gekomen. Het beestje is niet groter dan een paperclip. Het gaat om een zeer zeldzaam Egyptisch landschildpadje. Het kroop begin deze maand al uit het ei, maar de diergaarde heeft het nu pas bekendgemaakt. Op onze website rijnmond.nl kun je zien hoe het kleine schildpadje eruit ziet. Het weer bewolkt, soms wat lichte regen en het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen veel bewolking, soms wat zon en verspreid enkele buien en het wordt maximaal 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.